0: waarmee je bij wijze van spreken opgegroeid zou kunnen zijn. Maar dat was dan nog heel jong.
1: Ja.
0: Is dit muziek waar jij verwantschap mee hebt?
1: Ja, absoluut. Ik heb... Ja, dit doet me ook weer een beetje denken aan een beetje Stonesy, Faces-achtig geluid. En dat is ook muziek waar ik van hou, zeg maar. En hij heeft natuurlijk die bluesy invloed, bluesy rock zou ik het bijna willen noemen. Maar, en een geweldige slidegitaar. Ik weet niet of dit in dit geval Elko Gelling was, maar of was hij... Ja, nog steeds Elko, ja. Ik ooit ook nog een keer in een verre verleden ontmoet. Maar goed, ja, daar hou ik van. En dat was eigenlijk het begin van mijn oude bandje Prodigal Sons. Dat had zo bij wijze van spreken. Nou, dat zit wel in dezelfde stijl. Ja, ja.
0: Erwin Nijhoff, even voor de luisteraars. 1972, geboren in Hessem. Opgegroeid in Dalfsen, Zwolle, zeg maar die omgeving. Prodigal Sons werd net al even genoemd. De eerste band waar hij, de band waar hij succes mee had. Groot succes mee had.
1: Ja.
0: Later deed hij mee aan The Voice. Hoe heet dat ook weer? Gewoon The Voice, hè?
1: Voice of Holland.
0: Voice of Holland was dat, ja. Daar werd jij derde in?
1: Ik zou zeggen Voice of Hollandse Veld, maar... nee, ik werd derde, ja, klopt. Ja, weet je, dit is natuurlijk onzin. Muziek is geen wedstrijd, maar... ik had geluk, ik had ook... Ik denk dat ik twee rondes haal, want ik was toen al bejaard voor de popmuziek. Ik was 38 en ik werd 39 in die race. En dan ben je voor RTL begrippen ben je echt al zwaar bejaard, zeg maar. Maar goed, ik denk dat ik twee rondes heb, dan weten mensen weer dat ik er nog ben. En dat was eigenlijk mijn hele insteek. En toen kwam ik steeds een ronde verder. Ik denk, oké, dan ga ik ervoor.
0: Ja, precies. En toen kreeg jij, en dan slaan we een hele hoop stappen over. Want dan komen we straks in de loop van de uitzending misschien afgelopen. Toen kreeg jij een telefoontje van Dick van den Heuvel.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is inmiddels, ik denk een paar weken geleden misschien. Blijf verrast. Wat zou ik daarvan zeggen?
0: Zei die naam jou wat, Dick van den Heuvel?
1: Daar had ik wel eens van gehoord. Ja. En de productie, zei het geloof ik ook met allerlei dingen. Annie M. G. Smit en heeft allerlei dingen op televisie en in theater gedaan.
0: Ja, Ramses heeft hij gedaan.
1: Ramses natuurlijk ook, ja.
0: Ja.
1: Nee, dus ik had wel zoiets over, volgens mij. Geen kattenpis, zeg maar. Geen kleine jongen. En dus dat vond ik wel heel mooi. Dat ik ook denk, ja, als je dan toch over zo'n stijlicoon, hè, een Nederlands icoon, blueslegende... Een nederpop, historie. Harry Musquet, ja, dan moet je niet lullig doen, zeg maar. Dan moet je gewoon wel serieuze mensen hebben. Mm-hmm. Maar dus ik was heel verrast en blij en vereerd dat ik gevraagd werd ik moet er nog eenmaal wennen, hoor, maar dat ik Harry vertolk, zeg maar.
0: Ja, dat is het wel, ja.
1: Ja, want het is heel apart, want we hebben natuurlijk samen op dezelfde festivals gestaan. Ik heb, misschien op de kop af, bijna 30 jaar geleden heb bij jullie in het programma gezeten. Toen begon ik net, want een broekie van 19, denk ik, met die Prodigal Sons begon ik toen net.
0: Ja.
1: Dus daar haak ik altijd nog wel een leuke herinnering aan. En ook praten over muziek. En ik zat toen nog heel erg in de Stones en in Elvis en... Ergens kan ik me nog vaag herinneren of er nog buiten de opnames om was of in de opnames zelf, dat weet ik niet meer. Maar ook over Elvis Sun sessies. Elvis zong natuurlijk ook heel veel oude blues. En wat hij dan op zijn eigen unieke manier weer vertolkt. En ergens zit er nog een soort herinnering. En ik heb ook nog een hele vage herinnering, maar dat... Ik dacht dat ik zelfs nog een keer mee geweest ben naar huis. Maar misschien vergis ik me nou enorm. Ergens zit er in mijn herinnering dat we ook nog wat gedronken hebben. Maar daar weet ik dus niet meer zeker. Maar ik weet wel dat de wereld, ik noem het dan maar de wereld van Harry Musquet. Indirect, een aantal mensen die ermee te maken hebben gehad. Die kwam ik onderweg wel tegen in de kroeg in Zwolle. Toen ik later in Zwolle woonde, was... Ja. Roy Couchel, daar hing ik nog wel eens mee. Die hing ook nog wel eens aan de bar, laat ik zo zeggen. Helaas heeft hij... die is helaas ook niet meer.
0: Nee, helaas. Geweldige man.
1: Ja, en ook een super muzikale man. Echt ongelooflijk. Ik vergeet nooit weer. Op een gegeven moment... Roy zei, ik wil wel met je meedoen. Ik speelde toen in zo'n wijkcentrum in Zwolle. Dat was bij mij om de hoek, Assendorp. En daar woonde ik toen. En toen Roy die zegt van ja, dan doe ik wel mee. En ik ken Roy alleen met zijn fluit en zijn toetsen. En Nee, maar er spelen gitaar mee. Dus toen werd ik een beetje voorzichtig. Dat ik denk van, ik weet niet wat ik daar maar van moet denken. Wist ik veel dat die Roy, die kan gewoon alles. Hij zei me, ik weet niet wat ik daar maar van moet denken. Wist ik veel dat die Roy, die kan gewoon alles. hij zei me, nee,

0: Dus dat was, dat was mijn kennismaking met Roy Couchel. En ik weet ook nog wat dat ik in een kroegje werkte in de Brinkhof in Dalfsen. Toen was ik een jaar of 14. En dat was volgens mij ook, dacht ik, ook de periode dat Roy Couchel ook veel met Harry speelde. En ik weet dat ze vanuit die kroeg kwamen ze ook vaak kijken bij. Er was in Dalfsen best wel een schare. En toen kende ik de hele muziek nog niet. En dat waren best veel mensen die dat volgden, zeg maar. Ja. Harry Musquet en dat heet toen misschien nog anders. Maar in ieder geval de Musquet Gang heb je geloof ik nog gehad.
1: Ja.
0: En volgens mij ook in de studio in Dalfsen hebben ze ook nog met Jan Kissies volgens mij nog wel.
1: Sky Songs on the Spot.
0: Ja, oké. Okay,
1: hebben ze daar gemaakt, ja.
0: Ja, dus dat was. Dus zodoende ik indirect kwam ik allerlei mensen. Nou ja, later Elko Gelling nog wel ontmoet. En ik heb onlangs nog een tribute George Kooijmans. Omdat hij natuurlijk helaas ALS heeft. En werd ik benaderd om een show te doen met mijn band. Met een aantal nummers van Golden Earring. En toen heb ik nooit geweten. Er zitten van die hele mooie bluesy likjes in Radar Love. En wat ik heb begrepen is dat ook Elko Gelling die meespeelt, of niet? Ja, heb ik nooit geweten. Ik weet wel dat er een hele roemeruchte live plaat is. Van waar Elko Gelling ook de Sterren van de Hemel speelt. Zo kwam bepaalde werelden. Ook weer bij mij terecht, zeg maar.
1: En nou sta je in september vanaf, ik geloof dat het begint vanaf 1 september. Dan is de try-out, 2 september ook try-out. 3 september officieel de première. Die vindt plaats in Aarsen. Het is een buitenlocatie. De tuin van de ondernemersfabriek aan de havenkade in Aarsen. Sta jij straks daar de rol van Harry Musquet te vertolken? Wat stel je je daarbij voor? Welke beleving heb je daarbij?
0: Nou, als ik de muziek nu zo hoor, want ik weet inmiddels, ik kan nog niet alles verklappen, maar ik heb nu een aantal nummers gehoord. Ik heb er ook wel een mysterieus gevoel bij. En dat ik moet zeggen, ik heb Harry niet goed gekend. We kennen elkaar en dat was het ongeveer. Maar dan, hij straalt wel iets mysterieus uit. En dat de nummers die ik inmiddels heb gekregen, die ook in die voorstelling zitten, er zijn een aantal nummers bij die vind ik zelf ook, vind ik echt te gek. Een beetje mysterieuze muziek, zou ik bijna zeggen. Maar ook wel, ik weet niet, er zit gewoon sfeer in. En dus op dit moment, ik zit op dit moment in mijn een mysterieuze fase, zeg maar. En ik ben ook heel, ik heb het script, een gedeelte van het script heb ik inmiddels gelezen. En dat is ook wel, het past er wel bij. Ik vind het script wat ik inmiddels gelezen heb en een aantal nummers die dan heel erg op de sfeer zitten, zeg maar. Dat ik denk, ik zie er enorm naar uit. En het wordt ook een enorme uitdaging. Want ik moet eerlijk toegeven, ik ben geen acteur. Mm-hmm. Ik ben een zanger, gitarist. Ik heb veel in theater gedaan. Ik ben wel vertrouwd met een aankondiging. En dat soort dingen ook wel. Maar ik snap het leven behoorlijk van mezelf. Niemand snapt het leven van zichzelf. Maar ik het leven wat Harry geleid heeft, daar kan ik me natuurlijk behoorlijk in verplaatsen. Omdat ik de ups en downs zelf ook gehad heb.
1: Er zitten wel goede andere acteurs trouwens bij. Ja? Alexandra Alfenaar zit erbij. Alfred van der Heuvel zit erbij. Marcel Hoving zit erbij. Plus nog een heel aantal vrijwilligers die nog amateurs.
0: En die gaan mij erdoor slepen.
1: Precies.
0: Ja. Mooi.
1: Ik heb jou ook gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken die een verhaal te vertellen hebben over jouw muzikale achtergrond.
0: Ja.
1: En het eerste stuk dat is Time Waits for No One van de Rolling Stones. Waarom dat nummer?
0: Nou, Time Waits for No One vind ik ook echt zo'n pareltje. Wat eigenlijk, Angie is natuurlijk hartstikke bekend. Is een schitterend nummer. Satisfaction, dat kent iedereen natuurlijk ook. Maar dit vind ik echt zo'n pareltje wat bij het grote publiek nooit helemaal bekend geworden is. En natuurlijk ook met het geniale gitaarwerk van Mick Taylor. Die geweldig soleert. En ik heb ooit de eer gehad om met Mick een aantal keren op te trainen. Zelfs nog een liedje geschreven. En dat was misschien wel, ik zeg misschien, want elke periode had zijn geweldige periodes. Hè, met Brian Jones en met. Maar Mick Taylor ook, dat was wel toch wel. En zeker hoe ze toen live vlamden, was geniaal.
1: Time Waits for No One.

0: lyrisch, die solos. Mooie muziek, die solos, die vind ik zo. Dat melodische. En dat. En dat is ook de raakvlak een beetje. En dan toch even nog een beetje de link met Musquet en Elko Gelling. Het is toch wel, er zijn wel raakvlakken met Gelling en Taylor, ja.
1: En dit is de korte versie trouwens, hè, van Time Waits for No One.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Op It's Only Rock and Roll duurt hij bijna 7 minuten.
0: Ja.
1: Harry was een geboren en getogen Assenaar. Heeft een jaar of 6 in Grollo gewoond. Zijn laatste jaren woonde hij in Rollo, maar in Rolde. Maar Assen was zijn geboorteplek. Jouw geboorteplek is Hessem, Dalfsen, hè?
0: Ja, het is een buurtschap bij Dalfsen. Ja. Tussen Dalfsen en Vilsteren. Ik weet niet of je Vilsteren kent, hoor. Maar, en, ja, mooi landelijk ook. En, net als nou, wat je hier ook hebt. Ook heide en mooie bossen en landgoederen. En zeer aan verknocht. En helaas woon ik er niet meer. Ik kan het niet betalen. Nee, maar de hoop ik. Ja, ergens het trekt altijd nog wel.
1: Want je woont in Heten, hè?
0: Heten, ja. Heten, een dorpje bij Raalte eigenlijk. Ja.
1: Harry was een Assenaar, wat ik net al zei. Vanaf 1991 maakten we het programma Harry's Blues, dit programma, tot 2011. Harry die sprak voor een deel Nederlands, maar hij sprak ook Assens.
0: Ja.
1: Jij praat ook Zaalans, hè?
0: Ja, ik.
1: Daar ben je ook wel actief in, of niet?
0: Met mijn kinderen niet meer. Maar af en toe was het voor de grap. Een beetje lomp lul, zou ik maar zeggen. Nee, maar. En mijn vrouw, haar ouders, dat zijn ook boeren, zeg maar, om zo maar te zeggen. Maar, dus die praten het ook wel, maar zij praten het zelf ook niet meer. Dus ik ben een beetje. Hullenboer zei vroeger altijd, de bent van die dubbel gehandicapte Wichter. Vader, mijn ouders hebben mij nog Nederlands geleerd. Maar ja, goed, er waren natuurlijk boeren. En mijn moeder die kwam uit Twente en mijn vader uit de regio Dalfsen dan, zeg maar. En dus die praten gewoon plat met elkaar. Maar met kinderen hebben ze ons geprobeerd toch een beetje Nederlands mee te geven. Ja. Maar stel, als je ooit nog eens studeert, dan kwam natuurlijk niks van terecht. Maar goed, dus op zich ben ik er blij mee. Dus als ik dan optreden zat in Amsterdam en al weet ik veel waar, dan kon ik me in ieder geval verstaanbaar maken. Want ik had op een gegeven moment ook al bandleden die spraken in woord Nederlands. En dan moesten we ook vaak ook wel opletten. Als we dan in de kleedkamer bij Paradiso, en er waren de gasten uitgenodigd. En wij gingen als band zijnde. Ja, plat Zaalands of noem het maar, geef maar een naam. Maar in ieder geval in plat tegen elkaar. En af en toe, dat ik was, jongens, ook een beetje Nederlands. Want ja, daar staat iemand er voor spek en bonen bij. Ja. Ik heb het in Friesland ook wel eens gehad. Ik heb helemaal totaal geen hekel aan Friesen of Groningen. Of Drenthe kun je het ook mee. Maar als er net een te heftig accent of een te heftig dialect waar je zelf niet spreekt. Dan sta je er wel een beetje voor spek en bonen bij. Ja. Nee, dus daar moesten we een beetje rekening mee houden.
1: Dan wel communiceren. Zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is de reden dat wij nu voor een belangrijk deel in het Nederlands doen. Alhoewel het volgende nummer, dat gaat wel over dat Zaalands.
0: Ja, en die heb ik heel bewust, want je vroeg, wil je nog eens een paar eigen keuze? En dat vind ik altijd zo lastig, want die kunnen we 2 jaar doorgaan, zeg maar, met favoriete nummers. Maar ik dacht, nou, iets wat dan wat iets over mezelf zegt, is dan heel erg van het volgende liedje, toevallig ook van Hullenboer, en die waren geloof ik ook nog redelijk populair in Drenthe, maar die komt toevallig een beetje redelijk uit de regio, Luttenberg dan, waar ik dan zelf vandaan, of vlakbij waar ik vandaan kom, zeg maar. Dat is een paar dorpjes verderop. En die man die praat zo mooi plat, dat is Gerard Oosterlaar, maar de bijnaam was dan Hullenboer, zeg maar, van zijn familie. Hij praat heel mooi plat. En hij heeft gewoon hele mooie teksten, vind ik. En ze zijn er een beetje lullig van afgekomen. Zijn toen dat nummer Busje komt zo. Dat was eigenlijk gewoon een grap. Er waren ze gewoon een keer speciaal snel geschreven voor een of andere speciale aanleiding, weet ik veel wat. Moesten voor een of andere verzorgingsthuis spelen. Dan hadden ze dat liedje gemaakt. Maar dat werd er gewoon knoepend van een hit. Dus, en voor de rest zijn ze nooit geen hits meer. Tenminste, niet landelijk, laat ik zo zeggen. Ja. Maar dat nummer, dat is ook weer zo'n verborgen pareltje. Dat gaat dan eigenlijk over een boer die het niet meer kan redden. En ik heb dat aan de lijf ondervonden met mijn ouders en mijn opa en oma. Wij wonen naast mijn opa en oma. En die wonen op de oude boerderij. En mijn ouders die hadden op een gegeven moment een huis ernaast gebouwd. Dus ik heb van jongs af aan de kommer en kwel van het boerenleven heb ik van dichtbij meegemaakt. En ook dat er af en toe gewoon wat minder beleg was op brood. Dus hier zit er een beetje de pijn in van een boer die het niet meer kan rooien. En uiteindelijk de boel moet verkopen, zeg maar. Ja.
1: Noord de Bliksem.

0: Dramatiek.
1: Ja, maar een hele actuele tekst eigenlijk die op het platteland zeker aanspreekt. Hullenboer met Noorderbliksem van de cd. Hele mooie titel trouwens, die cd. Ja. Moet je goed kijken wat ik zeg.
0: Mooi, hè?
1: Harry's is Blues. Ja. Daar lust u naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Straks aan de telefoon nog Erwin Java, de man die de muzikale leiding heeft van de theaterproductie rondom Musquet, die dit najaar in september in première giet in Assen. Maar eerst drie uitvoeringen van dezelfde compositie. Het nummer I Can Quit You Baby van Otis Rus, uit 1956. En de eerste versie, hele mooie versie vind ik, met Erwin Java op gitaar, uit 2003 van de cd Boom Boom Bang, I Can Quit You Baby.

0: No matter how hard I try, just can't quit you.
1: De pure blues eigenlijk, Erwin, hè?
2: Ja, ja, mooi. Ja, en ook met een klassieke gitaar gespeeld. Dat vond ik schitterend. En net hoorde je Norde Bliksem met de Hollenboer ook op een klassiek op een klassieke gitaar. En nu blues op een klassieke gitaar. Erwin Java op een nylon snarig. Ja, geweldig. Schitterend ook. Ja.
1: Mooi, hè?
2: Ja. Ja.
1: Straks Erwin aan de telefoon. Het origineel van I Can Quit You Baby, dat is van Otis Rus. Althans, die heeft het als eerste op de plaat gezet. Compositie van Willie Dixon. Het was ook het eerste nummer van Otis Rus in 1956.

0: De eerste uitvoering op vinyl 1956, Otis Rush, I Can Quit You Baby, met Big Walter Horton op de mondharmonica. Erwin Nijhoff, jij speelt ook mondharmonica, hè?
1: Ja, ja, ik dat. Ja, wat zou ik ervan zeggen? Nee, ik kan wel wat lijntjes, zoals nou ja, The River, lijkt natuurlijk een nummer wat voor mij ook wel belangrijk geweest van Bruce Springsteen. Ik werd eigenlijk getriggerd door mijn opa, de oude boer, zeg maar, die speelde dan mondorgel. En mijn oma speelde ook mondorgel. En dus dan in dat oude keukentje, zeg maar, in buurtschap Hessem, dan af en toe, dan speelden ze wel eens. En dus daar werd door getriggerd. Nou, toen leerde ik Bob Dylan kennen. En toen leerde ik later Bruce Springsteen kennen. En op een gegeven moment is het natuurlijk oude blues. Op een gegeven moment zoek je steeds verder in de muziek. En dus ik had op een gegeven moment, maar wat mij heel erg getriggerd heeft, is mijn opa, zeg maar, die dat speelde. En dat ik de muziek van Bob Dylan en Bruce Springsteen leerde kennen. Dat ik dacht, ja, die deden dat. En ik dacht, oh, dat wil ik ook wel. Nou, zo recht toe recht aan. En toen ben ik het gaan spelen.
0: Ja. Nou, ik denk dat we jou met mondharmonica ook nog wel even zien in het theaterstuk over Harry Musquet dit najaar, september, in Aas.
1: Ja.
0: Derde uitvoering van I Can Quit You Baby. Dat is een wat recentere uitvoering van een Nederlander die waarschijnlijk naar Canada is verhuisd. Hij heet namelijk Jack de Keizer. Het is een Canadese bluesman uit 2018 van de cd Checkmate. Zijn versie van I Can Quit You Baby.

0: De derde versie was dat van I Can Quit You Baby van Jack de Keizer van de CD Checkmate uit 2018. Het origineel uit 1956 van Otis Rus. En de eerste die we draaiden, dat was uit 2003 van de CD Boom Boom Bang. Eigenlijk Erwin Java en Harry Musquet, Cuban and the Blizzards uiteraard, van I Can Quit You Baby. Aan de telefoon op dit moment Erwin Java. Goedenavond, Erwin.
1: Hey, hallo Albert.
0: Ja. Klonk mooi, man. I Can Quit You Baby. Jij op de klassieke gitaar.
1: Daar zeg je zo wat. Ik moet even in mijn geheugen graven.
0: Ja, je hebt hem niet gehoord, dus wat lastig.
1: Nee,
0: ja?
1: Ik heb hem niet gehoord, nee. Ik zal er nog eens naar luisteren.
0: jij bent de muzikale man, de muzikale leider van de theatervoorstelling rondom Harry Musquet dit najaar in Assen. Heb je er zin in?
1: Ja, maar dat lijkt me hartstikke leuk. Bijzonder ook. Ja, kijk, dit is natuurlijk een bijzonder jaar, hè. Harry zou 80 geworden zijn. En het is zijn kinderjaar, sterfjaar, zeg maar. En dat is natuurlijk ook in september, hè, zijn sterfdag. Dus ja, nee, hartstikke leuk. Zeer vereerd.
0: Want jij bent degene die verreweg het langst met hem samen hebt gespeeld. Ik denk bijna 25 jaar?
1: Zeker 25 jaar. Achtereen, hè. Ik geloof dat Hans Lafaye heeft ook wel bij elkaar wel 25 jaar met Harry gespeeld, maar niet 25 jaar achter elkaar.
0: Oh, okay. Ja.
1: Dus dat was wel een bijzondere prestatie, geloof ik. om dat 25 jaar achter elkaar vol te halen.
0: Ja, en je hebt natuurlijk allerlei periodes meegemaakt, ook muzikaal. Dat Harry wat meer experimenteerde met de Musquet Gang, de Harry Musquet Band, Musquet, en later de theaters inging. Ja, dat was wel een afwisselende periode, denk ik.
1: Zeker, zeker. Ja, echt heel veel geleerd en meegemaakt. En wat wil je? De 25 jaar, dat is een groot gedeelte van mijn leven geweest natuurlijk.
0: Ja, en dan ga je straks Erwin Nijhoff begeleiden. Tenminste, ja, begeleiden, hoe moet ik het zeggen? Samen met hem spelen.
1: Ja, dat is erg leuk. Mijn naamgenoten, we zijn naamgenoten.
0: Ja.
1: Ik ben ook heel blij dat Erwin ja gezegd heeft tegen deze klus. Want voor mij is hij daar heel erg geschikt voor. Natuurlijk sowieso als muzikant, maar ook om het feit dat hij natuurlijk bekend is met het Saksische taalgebied. Hè?
0: Ook dat,
1: het Neder-Saksische, ja.
0: Ja, komt uit Dalfsen, ligt niet zo ver.
1: Ja.
0: Daar hebben jullie ooit nog een keer een cd opgenomen in Dalfsen. Weet je dat nog?
1: Ja, Sky Songs on the Spot.
0: Precies, ja, bij Jan Kissies.
1: Bij Jan, ja, dat was toen de studio van Jan Kissies. Ja, dat was, ik weet niet eens meer wat jaar dat was. Ik denk 94 of zo, denk ik.
0: Denk het
1: misschien
0: ook,
1: weet jij dat, Albert.
0: Hey, met wie ga jij allemaal samenspelen in die theaterproductie?
1: Ik kom met een vierkoppige band. En dat zijn de jongens waar ik de laatste tijd veel mee werk. Dat is Guus Strijbos op het bas. Bas Mulder op keyboards en Marcel Wolthoff op drums. En de laatste jaar, zeg maar, opereer ik een beetje onder mijn eigen naam. Als Erwin Java Travel Party. En daar maken die jongens ook deel uit van. En ze hebben nog de cd die ik een jaar of drie geleden heb uitgebracht. Daar spelen zij ook op.
0: Keeping it real.
1: Precies, ja. Ja.
0: Dat betekent dat jullie ongetwijfeld al goed ingespeeld zijn. Alleen nog wat minder bekend met het repertoire, althans de andere mannen, denk ik, van Harry Musquet.
1: Ja, ja, ja. Maar daar wordt hard aan gewerkt, hè. Dus er is al een playlist. En de nummers moeten natuurlijk wel aangepast worden. Want het is ondoenlijk om al die versies volledig in anderhalf uur. De voorstelling gaat ongeveer anderhalf uur duren. Per avond. En dus er zullen kortere versies van gemaakt moeten worden. Maar dat zal ook samen met Erwin Nijhoff natuurlijk. Zullen we er allemaal uit gaan werken. En met de producent natuurlijk. Of de regisseur.
0: Ja, nou dat wordt denk ik ook de verrassing van dat heel nieuwe mensen, dat die nu het materiaal van Musquet gaan spelen. Dus niet één op één coveren, maar daar een eigen draai aan geven.
1: Nou ja, dat is het. Kijk, het is natuurlijk de hele voorstelling. Gaat ook niet over Cuban the Blizzards of zo. Hè? Het gaat eigenlijk over het leven van Harry Musquet. En die nummers die gekozen zijn, die die geven een beetje zeg maar, tijdsbeeld. De stappen in het leven van Harry aan. Daar zijn de nummers een beetje vooruitgezocht natuurlijk ook. En het wordt geen reunie van QB Blizzard. Daar heeft het niets mee te maken. Het gaat puur om een verbeelding van het leven van Harry natuurlijk.
0: Ja. Ja, nou de mensen hoeven niet te wachten tot september om Erwin Nijhoff en Erwin Java samen te zien, want daar is nog een andere gelegenheid, geloof ik, ja?
1: Ja, dat klopt. Deze zomer zijn er uitzendingen van Veronica Insight, waar ik sinds september van vorig jaar regelmatig heb ingevallen voor Danny Vera. En in de zomer zijn er een aantal uitzendingen waarin ik ook samen met Erwin, andere Erwin dan, wat nummers ten gehore ga brengen. En de eerste keer zal waarschijnlijk op 10 juni, hoogstwaarschijnlijk al op 10 juni zijn.
0: Nou.
1: Zeer waarschijnlijk. Dat is gewoon 10 juni.
0: En dat is een bijzondere datum, want dat is de 80ste geboortedag van Harry Musquet.
1: Nou, kijk. Ja? Wat een timing, niet?
0: Nou, hartstikke mooi. Hey, ik heb jou ook gevraagd om een nummer te noemen wat we in deze uitzending kunnen draaien. Wat op zich waarschijnlijk niks te maken heeft met de theaterproductie. Maar wat voor jou gewoon bijzonder is. En jij noemde Sky Song on the Spot.
1: Ja, precies. Kijk, het is natuurlijk een hele moeilijke keuze. Want er zijn zoveel nummers die ik altijd geweldig vond om te spelen. Maar ja, ik kies voor Sky Songs. Omdat vond ik toch ook een bijzondere periode in Harry's leven. Maar ook in een periode van die band eigenlijk. Dat is een bezetting met de Musquet Gang die bestaan heeft van 86 tot 96. Die vaak wat onderbelicht is. En zonder die bezetting was er eigenlijk geen vervolg geweest voor het succesvolle vervolg van Cuban the Blizzards na 96. Dus daarom koos ik voor deze.
0: Dankjewel, Erwin.
1: Graag gedaan, Albert.

0: Erwin had het helemaal goed. 1994, de cd Sky Songs on the Spot. En dit was het titelstuk van die cd. Uitvoering van Musquet. Erwin Nijhoff is in de studio. Daar praten we nog mee. Een paar zaken die nog aan de orde moeten komen. We hebben het net al gehad over het mondharmonica-spel. Dat er uiteraard bij hoort. De persoon Harry Musquet. Ja, welk beeld had jij bij de persoon Harry Musquet? Welk beeld komt bij je op? Ik bedoel, het is nu 80 jaar geleden, bijna 80 jaar geleden dat hij geboren is. Hij heeft tot 2011 geleefd. Wat voor man was het in jouw oog?
1: Puur no nonsense, maar niet simpel, zeg maar. Zoiets. Mm. Dat is eigenlijk de eerste waar het in me opkomt. Want het wordt vaak gedacht van mensen die Simple Man, heb je al iets over een prachtig nummer ook weer hebt. Wat ook in de... mag ik dat verklappen? Die komt in de voorstelling. dat zegt ook een boel over... Ja, geen bullshit. En zo hoop ik zelf ook... En hoe ouder je wordt misschien, hoe meer aan je erachter komt van... jongens, er is zoveel bullshit. Heel veel dingen doen er niet toe. En jongens, doe maar normaal. Weet je, of normaal, dat is ook altijd zo snel gezegd. Maar probeer de shit van de bullshit te scheiden, zou ik bijna zeggen.
0: Ja. Een beetje proberen te kijken van wat de essentie van...
1: Ja, en dat komt bij mij heel erg... Nou, dat zit natuurlijk ook heel erg in de Drentse aard ook. En daar voel ik me ook mee verwant van de Overijssel, Drenthe. Dat bent elkaar niet, zeg maar. Mm-hmm. Maar het woord nuchter is ook niet helemaal waar. Want ik bedoel, als je gewoon de blues wil zingen zoals Harry Musquet... Dan red je dat niet alleen maar met mompel de mompel, zeg maar. Dan moet je je ziel en zaligheid er wel in gooien. Maar wel gewoon met je gezonde blik, heldere blik naar de wereld eigenlijk.
0: Nou, heel benieuwd hoe jij straks in september die rol van Harry Musquet invult. Onder leiding van de regisseur Dick van der Heuvel natuurlijk. Een man die heel veel ervaring heeft. Met andere spelers erbij. Namen die heb ik net al genoemd. Alexandra Alfenaar, Marco Hoving en Alfred van der Heuvel onder andere. Plus nog heel veel vrijwilligers die eraan meewerken. Muzikale band erbij. Nou, die band die heb je net gehoord.
1: Ja.
0: Spreek jou ongetwijfeld aan.
1: Jazeker. Ja, een aantal die ken ik dan ook wel. Ik heb er volgens mij nog niet met allemaal gespeeld. Maar volgens mij, ik zit hem te denken of ik met Erwin ooit... We zouden wel eens een keer wat doen. Maar volgens mij heb ik met niemand nog op het podium gestaan. Maar ik ken ze wel indirect, laat ik zo zeggen. Ja.
0: Dat gaat allemaal gebeuren.
1: Ja.
0: Voor de liefhebbers, mensen die er meer van willen weten... er is een website beschikbaar van waar je alle informatie op kunt vinden. Ik heb net al even genoemd dat de try-out dat die op 1 en 2 september is. En de première is op 3 september. De website waar alles op te vinden is, dat is Theater Musquet. Moet ik even goed kijken vanaf Theater Musquet. Daar kun je ook de kaarten op bestellen. Die kaarten die kosten in de voorverkoop dan kosten ze €37,50. Voor de try-out trouwens €32,50. En na 11 juni dan kosten ze €42,50. Dus zorg dat je er snel bij bent. Maar kijk anders maar op de website van Radio Drenthe of van Harry's Blues. Daar staat alle informatie op. Erwin, bedankt voor de aanwezigheid hier. Techniek in handen van Ruben Ester. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Ook dank uiteraard aan Erwin Java, die even aan de telefoon was. Ja, we besluiten met een nummer van de laatste cd van Harry Musquet. Van de cd Cats Lost, Low Country Blues. Waarom dat nummer nou?
1: Ja, toen ik gevraagd werd om dit project te doen... En toen was ik eens gaan onderzoeken, zeg maar, ik noem het dan maar... En toen kwam ik dit nummer tegen. En ik werd zo geraakt door die tekst. En iedereen herkent zich wel een beetje in het maaiveld in Nederland. En de kop gaat eraf. En ook wel een beetje... Het past ook wel weer een beetje in deze tijd. Van als je een andere mening hebt, dan bof. Dan word je gelijk... Er is te weinig oor voor elkaar, vind ik eigenlijk. En dat vind ik, dat zit ook wel heel erg in dit nummer. En dat nummer raakt me enorm. Ik vind de muziek ook geweldig. Ik vind het mooi gezongen. Ik ben ook wel nieuwsgierig. Ik zou zeggen, luister maar. Ja.
0: Low Country Blues.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Scorpions, dat is een Duitse rockband uit Hannover, met zanger Klaus Meine en gitarist Matthias Japs. De band verkocht ruim 100 miljoen albums. Dit werd de nummer 1 hit in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Nederland, Zweden en Zwitserland. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 4 in Amerika, 7 in Australië en 10 in Canada. De Scorpions, Wind of Change.

The Scorpions, Wind of Change. Het komt van het album The Promised Land van Willie Nelson. En het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. En dat was al de 12e nummer 1 hit voor Willie Nelson. Living in the Promised Land.

Willie Nelson, Living in the Promised Land. Het komt van het album Perfect Strangers van Deep Purple. En het is een compositie van Ian Gillan, Ritchie Blackmore, Roger Glover, Ian Paice en John Lord. Deep Purple, Wasted Sunsets.

Deep Purple, Wasted Sunset. Het nummer is geschreven door Gram Parsons, die plotseling alles bepaalde binnen de Byrds en er een country rock band van maakte. Roger McGuinn was slechts een figurant op het album Sweetheart of the Rodeo. Er verschenen covers van Joan Baez, Emmylou Harris, Richard Thompson, Lucinda Williams en Buddy Miller. The Byrds, Hickory Wind.

The Birds, Hickory Wind. Bad English, dat was een fusieband met Jonathan Cain en Niels Cohn uit Journey en John Waite en Ricky Phillips uit The Babies. En het werd alleen een hit in Nederland. Bad English. Time stood still.

Bad English, Time Stood Still. Het was een stijlbreuk voor de progressieve rockband Kansas. En zanger Steve Walsh was het ook oneens dat deze single werd opgenomen. En na de opname stapte hij demonstratief uit de band. Maar het werd de nummer 1 hit in Canada. Het eindigde 3 in Amerika, 22 in Frankrijk en Nederland, 27 in België en 36 in Nieuw-Zeeland. Kansas, Dust in the Wind.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Midnight Gasoline van Jamie Johnson is het album van deze week. En Jamie Johnson wilde per se slagen in Nashville. Hij scheidde van zijn vrouw, trok zich terug en begon nieuwe nummers te schrijven. Hij schreef de nummer 1 hit Give It Away voor George Strait. En in 2008 verschenen er allerlei nieuwe composities van hem op het debuutalbum That Lonesome Song. En Mercury Records in Nashville legde hem meteen vast. En er verscheen een album met grote gasten. Willie Nelson, Abel Harris, Elvis Costello, Vince Gill en Merle Haggard. Jamie Johnson, No Time Like the Past.

Jamie Johnson, No Time Like the Past. Vandenberg, dat was de band van gitarist Atje van den Berg uit Enschede en zanger Bert Herink uit Hogeveen. En de band toerde door Amerika als voorprogramma van Ozzy Osbourne en Kiss. En Atje van den Berg werd later de gitarist van Whitesnake. Vandenberg, How Long?

Vandenberg, How Long. Het komt van het album Souvenirs van singer-songwriter Dan Vogelberg, met als gasten Glenn Frey, Don Henley en Randy Meisner uit The Eagles en Graham Nash. En Dan Vogelberg overleed op 56-jarige leeftijd in Maine. Part of the Plan.

Dan Fogelberg, Part of the Plan. Het komt van het album Blood Sugar Sex Magic van de Red Hot Chili Peppers. En het werd de nummer 1 hit in Amerika, Nederland, België en Australië. Het nummer eindigde 2 in IJsland en Nieuw-Zeeland en 3 in Canada. De Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Het was het titelnummer van het tweede album van Cyndi Lauper uit New York. En het werd een wereldhit. 1 in Amerika en Canada, 2 in Portugal en Australië, 4 in België, 6 in Ierland, 7 in Nederland, 8 in Nieuw-Zeeland, 10 in Noorwegen, 12 in Oostenrijk, Italië en Engeland en 14 in Zuid-Afrika. Cyndi Lauper, True Colors.

Cyndi Lauper, True Colors. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het komt van het album Imagination van Gladys Knight en The Pips, en het was de eerste nummer 1 hit in Amerika voor de band uit Atlanta. Het nummer eindigde 5 in Canada, 10 in Engeland en 52 in Australië. Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De donkere maand november is de maand voor de muziek en heel wat op het lijstje van avond. Muziek bijvoorbeeld van Copperhead County, een band uit Nederland die Southern Rock maakt. She Apps Here in the Night Howlers in Texas. Drie versies van Highway 61 Revisited. William Shatner, de man die bekend is van Star Trek als acteur, maar ook een mooie muziek maakt. Steve Azar, Lady Couch. Maar we begonnen met Albert Cummings met het hele bekende Red Rooster.

Albert Cummings, de man die een uitstekend gitaar speelde en een uitstekende cd maakte. De cd Believe, en daarvan kwam dit Red Rooster. Kirsten Tien, dat is een dame waar al eerder de muziek van gedraaid heb, van de cd Two Sides. Ze is geboren, of ja, ze komt eigenlijk uit Duitsland. Haar ouders woonden op een legerbasis in Berlijn, maar ze is van Amerikaanse origine. En de blues die hoort dan ook bij haar, zoals de blues bij Amerika hoort. Van haar cd Two Sides, Kirsten Tien met I'd Rather Be Blind.

van een toch al wat bekend iemand, Kirsten Tiener. Ene die totaal onbekend is, een band die mij totaal onbekend was. En ook niet zo'n wonder, want ze bent nog maar net goed en wel bezig. De band Lady Couch. Ze komt uit Nashville, Kesha Bailey en Alan Thompson. En nog maar sinds 2017 staat ze samen op het podium. En dit is een single die uitgekomen is in Amerika van deze groep, de groep Lady Couch, Heartache.

Nou, nog maar een single. Steve Azar is een man die al heel wat jaren bezig is. Hij komt uit Mississippi, uit het Delta-gebied, uit het bluesgebied. En zijn laatste CD die heet dan ook niet voor niks, My Mississippi Reunion. En hij zingt over, volgens mij is dat een grote plantage in Mississippi, Rosedale.

Lekker rustige muziek van deze Steve Azar. Nou, William Shatner, dat is een heel apart verhaal. Dat is een man die eigenlijk vooral bekend is als acteur. In allerlei grote films heeft hij gespeeld. Films Star Trek, dat is de meest bekende film. Maar ook The Transformed Man. Hij speelde in Boston Legal. Nou, weet ik veel wat. Maar de Noors was ook muzikant, want al in 1968... het is een Canadees, nam hij een cd op. En recentelijk heeft hij een cd opgenomen die heet The Blues. En daar werkt allerlei mensen aan mee. En een van de mensen die daaraan meewerkt is Jeff Baxter. De man die bijvoorbeeld The Blues. En daar werkt allerlei mensen aan mee. En een van de mensen die daaraan meewerkt is Jeff Baxter. De man die bijvoorbeeld

William Shatner, maar eigenlijk is het Jeff Baxter, de gitarist van dit nummer van de CD The Blues, Smokestack Lightning. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie versies van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer wat denk ik bij heel veel mensen wel bekend is. Het is uit 1964, Bob Dylan. Nummer van de gelijknamige LP, Highway 61 Revisited. Het is eigenlijk het verhaal van Bob Dylan die uit het noorden van de Verenigde Staten komt, uit Minnesota. En de weg, Highway 61, is de weg die helemaal vanuit het noorden naar het zuiden toe gaat, naar New Orleans toe. En die komt uiteraard door het Delta Bluesgebied langs Memphis. En daar gaat eigenlijk dit verhaal ook over, het verhaal van Highway 61 Revisited. De eerste versie is die van Dave Elvin. Dave Elvin, een man uit Californië. Ja, een beetje in de wereld van de singer-songwriter. Nou, hoe moet je het eigenlijk precies noemen? Een paar jaar terug heb je dit nummer al opgenomen. Maar nu weer opnieuw uitgebracht op een cd met allerlei wat onbekende opnamen die hij ooit gemaakt heeft. Dave Elvin met Highway 61 Revisited.

En van de versie van Dave Elvin, nooit het origineel, uit 1965, van Bob Dylan. Het was zijn eerste LP die hij omnam met elektrische muziek erbij. Elektrische versterkte muziek erbij. Met Mike Bloomfield op gitaar bijvoorbeeld. Al Cooper op orgel en piano. Charlie McCoy op gitaar. Het was wel winnen in die periode voor de folkliefhebbers. Die vonden dat Dylan niet elektrisch begon. Maar Dylan die trok zich zoals altijd niks van dat soort dingen aan. Hij deed gewoon wat hij vond dat Dawn moest worden. Bob Dylan met Highway 61 Revisited.

Dat waren twee versies van The Highway 61 van Dave Elvin en Bob Dylan. En dan is er altijd nog een derde. In dit geval is dat een versie van ja, wat meer de jazzkant op giet. De versie van Ben Sidran. Ben Sidran, een jazzmuzikant, die speelde bij Steve Miller. Die onder andere medecomponist was van het nummer Space Cowboy. Die ondertussen heel wat werk opnam heeft. En hij nam in 2009 een cd op onder de titel Dylan Different. Dus andere versies van nummers van Bob Dylan. Ben Sidran met The Highway 61 Revisited.

0: And she said, "It's much too white." He said, "Come on over here, child, step into the light. You're right. Let me tell the second mother this has been done." But the second mother was with the seventh son, and they were both having fun on Highway 61. Now the roving gambler, he was very bored. He was trying to start the next world war. Found himself a promoter, fell off the floor. He said, "Man, I never engaged in this kind of thing before, but yeah, I think it can be easily done. Indeed, we just put up some bleachers out in the sun, and we have it all back down on Highway 61.
1: Dat waren de drie versies van The Highway 61. Ben Sidran uit 2009, het origineel uit 1964 en de versie van Dave Elvin, waar we met begonnen, die is uitgebracht in 2006, maar nu weer op nee in dit jaar in 2020. Beblieft in 2020. We gaan naar een groep uit Texas die, denk ik, hier nog niet zo bekend is. She Abshire and the Night Howlers, een echte Texaanse band met ook de stevige muziek die als bij Texas past. Het nummer Take Me to Your Hell.

En van Texas, van She Apshear en de Night Howlers, gaan we naar Nederland. Jazeker, Nederland brengt ook goede muziek voor. Je kunt er verschillend over denken, maar deze band bijvoorbeeld, dit is echt wel een hele leuke band. Copperhead County. Nou, Copperhead, dat komt toch een beetje van het nummer van Steve Earle. En County, dat is de gemeente. Nou, dat is de gemeente van Steve Earle, kun je kunnen zeggen. In Nederland, de CD Brothers, die is begonnen dit jaar uitgebracht. Het is een band die bestaat uit Corvin Sylvester, Robert van Voorden, Jordi Deutscher, Niels Budel, Alex Tolweg en dan nog twee zangeressen erbij als backing vocals. Copperhead County met Pacific Street.

Nou, dit is toch gewoon echt van Nederlandse bodem. Het klinkt bijna een beetje on-Nederlands. Deze groep Copperhead County met het nummer Pacific Street van hun cd. Volgens mij is het hun eerste cd ook, de cd Brothers. Terug naar Amerika, naar Roger Krieger. Een muziek uit, ja, ook weer uit Texas, net als Cecilia Upshear. Komt veel muziek uit Texas uiteraard. En dit is wat meer de folk kant van de muziek. Texas ligt in het zuiden van Amerika, grenst aan Mexico. Vandaar ook de titel, Where the Gringos Don't Go. Gringos bent mensen die uit Mexico komt. En dit komt van de CD Roadshow uit 2014, Roger Krieger.

Roger Krieger uit Texas over de Mexicaan weer. The Gringos Don't Go. Samantha Martin en de Delta Sugar. Dan denk je, bluesmuziek waarschijnlijk uit Mississippi, uit de Mississippi Delta. Nee, helemaal verkeerd. Want Samantha Martin is een Canadese singer-songwriter. Al heel wat tijd bezig, maar wel met de blues bezig. En dat gebeurt veel in Amerika. Die William Shatner, waar we eerder muziek van draaien, die komt ook uit Canada. Samantha Martin en Delta Sugar van een nieuwe cd die nog uit moet komen. Maar dan is dit alvast een vuurproefje. Don't Have to Be.

Don't Have to Be van Samantha Martin en Delta Sugar. En dit is een stuk wat stiet op de cd die nog uit moet komen. De cd The Reckless One. En daarmee ben we bijna alweer aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Maar niet getreurd, volgende week ben we er weer en we hebben nog één nummer. Harry's Blues, zoals altijd gemaakt door Albert Haar, techniek in hand van Martin Fuller. En de laatste muziek die past altijd goed bij gemis aan live muziek. Dan zet hij maar een nummer op van Anna Popovic van haar cd Live for Life. Can You Stand the Heat?

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
2: Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Maria McKee uit Los Angeles komt uit de band Lone Justice. En met die band stond ze al in het voorprogramma van U2 en Tom Petty. Ze schreef nummers voor Bette Midler en The Chicks. En dit komt van haar album Days of Thunder. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, Noorwegen, Nederland en België. Het nummer eindigde 2 in Ierland en Zweden, 3 in Australië en 4 in Zwitserland. Maria McKee, Show Me Heaven. MUZIEK

Maria McKee, Show Me Heaven. Lou Gramm uit New York was de frontman van Foreigner. Hij schreef grote hits voor de band samen met gitarist Mick Jones, die uit de Engelse band Spooky Tooth komt. Vanaf 1987 maakte Lou Gramm tevens soloalbums en dit komt van zijn soloalbum Ready or Not. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 8 in Australië, 15 in Canada, 29 in Nederland en 82 in Engeland. Lou Gramm, Midnight Blue.

Lou Gramm, Midnight Blue. Het komt van het album Goodbye Yellow Brick Road. En het is een compositie van Elton John en Bernie Taupin. En later werd het nummer nog gebruikt als tribute voor de overleden Diana, Princess of Wales. Het nummer eindigde 5 in Australië en Nieuw-Zeeland, 8 in Ierland en 11 in Engeland. Elton John, Candle in the Wind.

Elton John, Candle in the Wind. Europe, dat is een rockband uit Zweden met zanger Joey Tempest. En de band heeft 15 hits. En de Final Countdown werd zelfs een nummer 1 hit in Zweden, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland en Engeland. Dit is een opname uit 1984 en dat werd geen hit. Europe, Open Your Heart.

Europe, open your heart. Bonfire, dat is een rockband uit Duitsland onder leiding van gitarist Hans Sieler. Bonfire maakte 34 albums, maar deze Hans Sieler maakte ook nog 12 albums met andere bands. Bonfire, You Made Me Feel.

Bonfire, You Make Me Feel. Jim Capaldi, dat was de drummer van Traffic, een band uit Birmingham met Stevie Winwood. Maar hij speelde ook bij Jimi Hendrix, Eric Clapton, George Harrison en Cat Stevens. In 1972 verscheen zijn eerste soloalbum en dat nam hij op met free-gitarist Paul Kossoff. Dit werd een top 5 hit in Amerika voor Jim Capaldi. Something So Strong.

0: geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: For Recreational Use Only van Blake Shelton is het album van deze week. En dat is alweer het 14e studioalbum van Blake Shelton uit Oklahoma. Zijn debuutsingle Austin in 2001 stond meteen 5 weken op nummer 1 in Amerika. En intussen heeft hij 30 nummer 1 hits. Hij is tevens jurylid in de tv-shows Nashville Star en The Voice. En de zangeres die op dit nummer meedoet is Gwen Stefani. Blake Shelton, hanging on.

Blake Shelton, Hanging On. Het is een compositie van het songwriters duo Barry Mann en Cynthia Wheel. En Linda Ronstadt nam het op met Aaron Neville voor haar album Cry Like a Rainstorm, Howl Like the Wind. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Ierland en Canada. Het nummer eindigde 2 in Australië en Engeland, 3 in Oostenrijk, 4 in België en Nieuw-Zeeland en 6 in Nederland. Linda Ronstadt en Aaron Neville. Don't know much.

Linda Ronstadt en Aaron Neville don't know much. David Lee Roth, dat is een rockzanger uit Indiana. Hij was jarenlang de frontman van Van Halen. In 1984 begon hij een eigen band met gitarist Steve Vai. En hij kwam van Frank Zappa en drummer Greg Bissonette. En hij woont afwisselend in Los Angeles, New York en Tokio, want de man heeft geen financiële problemen. Hij heeft 18 grote solo-hits gescoord. Dit nummer eindigde 3 in Amerika, 6 in Australië, 7 in Nieuw-Zeeland, 8 in Canada, 44 in Nederland en 68 in Engeland. David Lee Roth, California Girls.

David Lee Roth, California Girls. En hij heeft ongetwijfeld alle platen van de Beach Boys. Het was de ego-trip van Bobby Hatfield van de Righteous Brothers. Want meestal was Bill Medley de leadzanger. En er verschenen 122 covers van dit nummer. Onder meer door Roy Orbison, Elvis Presley, Al Green, Waylon Jennings, Neil Diamond, Cyndi Lauper, Willie Nelson en Kenny Rogers. Maar deze versie werd nooit overtrokken. Het werd de nummer 1 hit in Australië, Oostenrijk, Canada, Ierland, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland en Engeland. The Righteous Brothers, Unchained Melody. Whoa.

Bobby Hatfield van The Righteous Brothers, Unchained Melody. Het komt van het album Wheels Are Turning van REO Speedwagon uit Illinois. Het is een compositie van zanger Kevin Cronin. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 2 in Australië, 5 in Ierland, 8 in Zuid-Afrika, 15 in Zweden en 16 in Engeland. REO Speedwagon, Can't Fight This Feeling.

REO Speedwagon, Can't Fight This Feeling. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nummer is geschreven door John Lennon voor zijn album Imagine. En in 1981 werd het gecoverd door Roxy Music. Het werd ook nog gecoverd door Joe Cocker, Frankie Miller, Lou Reed en The Black Crowes. En deze versie werd de nummer 1 hit in Engeland en Australië. Het nummer eindigde 3 in Ierland en Zuid-Afrika, 4 in Zwitserland en Nederland, 5 in België, 6 in Noorwegen en Oostenrijk. Roxy Music, Jealous Guy.

0: Alleen Stokgrollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Ga bij wijze van spreken de kroeg in en daar zitten wat leuke dames aan de bar. Ja. Dan speelt het verstand geen enkele rol. Nee. Dan zijn het de hormonen die bepalen hoe je je gedraagt. En in dat opzicht verschilt een mens natuurlijk nauwelijks van een dier. En dat is ook niet gek, want wij zijn gewoon dieren.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. De eerste aflevering van dit programma in het jaar 2001 en dus de allerbeste wensen. Ook dit jaar giet Harry Muskee met zijn gast op pad en met te praten over zaken die juist van binnen raakt. En daarvoor giet hij deze keer naar een dierentuin, naar een beestenbende. En hij praat dan met iemand die door al jarenlang middenmaak in zit.
4: Henk Eering, directeur van het Noorden Dierenpark. Daar lopen wij nu. Ben jij, wanneer ben je hier directeur geworden?
2: 1983,
4: dacht ik?
2: Nee.
4: Of ben je hier gewoon
2: nee.
4: Als bioloog in dienst komen? Want daar ben je eigenlijk van huis uit.
2: Ja.
4: En langzaam verder opklimmen.
2: Ja, ik heb het nooit als opklimmen gezien. Maar goed, ik kwam hier in 83. Was als bioloog, met name voor het Biogrond. Dat is een museum met heel veel fossielen.
4: Ja, fossielen, daarvoor
2: en
4: links.
2: Ik was aardig gespecialiseerd in fossielen. Dus daar wist ik veel van. En van daaruit ben ik eigenlijk in allerlei dingen gerold, zou je kunnen zeggen, in het park. En uiteindelijk in 1995, 1 september 1995, of 1 augustus 1995, toen ben ik directeur geworden. Dus dat was pas veel later.
4: Dat is veel later. Toen was het dierenpark natuurlijk ook al een stuk groter geworden. Want ik kan me nog herinneren dat ik in 1966 met Cuban & Blizzard, met onze allereerste bezetting, hier nog ergens gespeeld heb.
2: Ja, dat was er ginds hierachter, in dat zaaltje daar ginds.
4: In dat zaaltje, ja. Dat was een paviljoensrestaurant. En er was een zaaltje achter. En daarvoor kon ze vaak mensen te eten, weet ik nog wel.
2: Ja, dat klopt.
4: Ja, en ik kan me nog herinneren dat bij het uitladen van ons bus hier op een gegeven moment wij voor een groot dier stonden en dat Willy Middel naar het bordje liep en dat het een bison bleek te zijn. En dat de Paul begon te schreeuwen dat de hele tuin in rep en roer was. Maar tot zover de blizzards. Maar het park is natuurlijk enorm gegroeid.
2: Ja. Alles is op de schop geweest. Want kijk, dat zaaltje, dat is dan hier.
4: Dat was daar,
2: maar dat herken je ook niet meer, denk ik.
4: Nee,
2: dat is compleet veranderd. Hier was vroeger, het heet nog steeds het paviljoen, maar het is helemaal verbouwd. En daar zat een terras voor. En daar zat vroeger zat er ook de Doolhof nog. En daar waren inderdaad bruiloften, partijen en ook optredens dus van QB en de Blizzards heel lang geleden.
4: De dierenpark is. Is nou hoeveel hectare beslaat het ongeveer?
2: Ja, het ligt midden in het centrum. Hè? Het is het hart van Emmen, zou je kunnen zeggen. Ja. En het is 12,5 hectare. En dat is voor een dierenpark is dat niet zoveel. Dus we hebben ontzettend veel. En dat heeft met name mijn voorganger gedaan. Die is architect van huis uit. En die dacht, ja, ik heb ruimtetekort. Wat doe ik dan? Ik spit er maar een hoop onder de grond. Dus er is ontzettend veel onder de grond aangelegd. Stallen met name van bijvoorbeeld de nijlpaarden. Kunnen we zo wel even kijken. En de olifanten. Allemaal onder de grond gemaakt.
4: Hij niet naar links en rechts kunt. Dan moet je wel naar boven of naar onder.
2: Ja, precies.
4: Ja.
2: En wij zijn hier vooral naar beneden gaan. Want ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat het een soort natuurbeleving blijft. Dus ja, toch alles maar zo groen mogelijk gehouden.
4: Van huis uit ben jij bioloog. Nou ben je meer in managersfunctie, denk ik. Mis je dat niet een beetje? Het echte werk, zou ik dat maar zeggen?
2: Nou, mis. Nee, niet echt. Ik heb nog wel steeds heel veel belangstelling ervoor natuurlijk. Maar ik zit er ook nog steeds zo dichtbij.
4: Ja.
2: Dat ik er nog zoveel van meekrijg dat ik me toch daar nog wel steeds heel erg bij betrokken voel.
4: Dus dat is het oude vak, dat kun je nog wel gedeeltelijk uitoefenen. Of tenminste, je hoeft het niet meer uit, maar je bent nog heel bij betrokken in die zin dat je nog wel heel erg geïnteresseerd bent.
2: Ik heb er nog wel gevoel bij, maar het is niet zo dat ik. Ja, het galmt hier, want ik wil je even beneden de nijlpaarden laten zien.
4: Ja, het is prachtig, hè?
2: Maar ik zou het niet meer kunnen, want mijn kennis is gewoon niet meer up-to-date, zeg maar. Dat ontwikkelt zich zo snel, dat hou je niet bij.
4: Dus je moet eigenlijk constant updaten in die wereld door.
2: Ja, dan moet je ontzettend veel lezen en om dat een beetje bij te houden. En dat lukt me natuurlijk niet.
4: Kijk eens, wat hebben we hier jongens? Wat prachtig, niet?
2: Ja, ze moeten, helaas, het is hartstikke koud, dus ze zijn allemaal binnen. En binnen hebben ze wat minder ruimte dan buiten. Maar het is een hele club.
4: Voor even denk ik dat het jammer is dat geen televisie is, want dit is eigenlijk wel verschrikkelijk mooi.
2: Ja, zoveel nijlpaarden kun je nergens bij elkaar zien hoor, in een dierentuin tenminste niet, op de hele wereld niet. Dit is echt een echte kudde, het zijn er 15.
4: Is zo'n dierentuin eigenlijk ook niet een beetje, dat denk ik wel eens aan, in deze moderne wereld, want het gaat natuurlijk een boel mis wat de dierenwereld betreft. Denk maar eens aan die BSE kwesties,
2: ja.
4: En aan de salmonella's en aan de varkenspest en al. Is het ook niet een beetje een ark van Noah? Ik bedoel, daar heb ik wel eens aan gedacht. Toen ik hier over dierentuin nadenk, van ja, er bent toch een heleboel species die starten op het punt om uit te sterven. En dat moet wel bewaard blijven. In zover kun je die vergelijking misschien wel trekken.
2: Maar het is een beetje wel. Het is wel zo dat er in een dierentuin natuurlijk, we hebben ook wel dieren die zeldzaam zijn en bijna uitgestorven. En dat is natuurlijk vreselijk dat het zo is. Maar je kunt ze in de dierentuin niet bewaren, zeg maar. Er is maar één plek waar je de dierenwereld kunt behouden, waar je de natuur kunt behouden. En dat is in de natuur zelf. Het enige wat we kunnen als dierentuinen, dat is dat je zegt van nou, bij ons kunnen mensen die dieren van dichtbij zien.
4: Ja, ja.
2: En daar wordt hun interesse gewekt. Ja. En dan raken ze toch wat, komt er wat betrokkenheid. En krijgen ze ook een beetje meer gevoel met de natuur. Ja. En hebben ze er misschien ook wat meer voor over om die natuur beter te beschermen. Dat zie ik eigenlijk als de belangrijkste taak van de dierentuin.

0: Wie is dat? Is die dat hele grote?
1: Ja, er komt nog een grotere.
0: Oh, die is nog groter.
1: Die daarachter, dat is Bill. William. Ja. Die komt uit Engeland. En die was zijn voorganger. Die is toen naar Frankrijk gegaan. En dat was een heel mooi verhaal. Want dat was een nijlpaard waarvan wij dachten dat hij nog niet geslachtsrijp was. Was een mannetje. En die had al die tijd mooi bij die vrouwtjes gezeten. Ja. En we dachten, nou willen we toch eens een keer een mannetje wat dekken kan. Dus een wat grotere.
0: Ja.
1: Toen is dat mannetje, dat jonge mannetje is naar Frankrijk gegaan. En Bill is toen teruggekomen uit Engeland. Dat was een grote sterke kerel, die moest dat wel kunnen. En Bill was hier nog geen dag op stal, er werd eerst een jong geboren. En daarna kwamen er nog 6 of 7. Dus zijn voorganger die bleek wel degelijk al wat te kunnen.
0: Hoeveel wat dat zo'n ding nou op de schaal, op de weegschaal?
1: Nou, hij is nog niet volgroeid. Hij kan nog een stuk groter worden. En als hij helemaal, ik denk dat hij nou een dikke 2 ton is. En als hij helemaal uitgegroeid is, dan weegt hij zo rond de 3, schat ik.
0: Jezus.
1: Ja. Ja, het zijn enorme beesten, hoor. Het is familie van de varkens, hè. Het is, ze zeggen wel paard, een heel paard, ja. Maar dat is niet zo. Het is, nee. Ze zijn verwant aan de varkens.
0: Oh, wat een geluid, hè.
1: Ja.
0: Heel zwaar.
1: Het is net of ze lachen, hè.
0: Ja. Ja, daar bent er ook nog wel wat hier.
1: Ja, dit is de groep vrouwtjes. Die vormen in de natuur ook een kudde. Daarom hebben we ze ook in een groep. Echt een kudde met daarbij hun jongen. En het mannetje, jammer genoeg voor het mannetje. Maar die moet toch een beetje apart blijven. Want je zou zeggen, van, doet hij dan die vrouwtjes kwaad? Nee, dat doet hij niet. Maar als hij er zo bij komt in die groep, dan krijgt hij verschrikkelijk op zijn donder van de dames.
0: Ja?
1: Dus dan wordt hij er weer uitgestuurd.
0: Even, als je erin gaat, dan verplaatst hij ook heel wat.
1: Ja, dan gaat er wel wat water aan de kant. Ja.
0: Hartstikke mooi is dit, man. Ja, nou ben ik sowieso een dierenliefhebber. Hoewel ik wel eens vind dat mensen heel vreemd met dieren omgaan. Hè. Ik bedoel, ook een beetje ambivalent. Ik bedoel, als je dat ziet, ik zeg pas die film, voor de Icon of zoiets. Die slachterij, daar welke daar zoveel.
1: Ja, dat kippen, heb ik ook gezien. Ja.
0: En die kalveren. Dat vond ik helemaal niet lang naar kijken. Dat vond ik zo griezelig. En aan de andere kant dan vertroeteld wij dieren. We hebben zelfs hondenkerken over.
1: Ja, crematoria.
0: En dieren, gaat zelfs. Honden die gaat naar de kapper.
1: Ja.
0: Dus wat is dat voor de rare? Kun je dat thuis brengen?
1: Ja, ik denk wel dat ik het kan verklaren. Dat is. Het lijkt op het eerste gezicht heel erg dubbel, hè?
0: Ja.
1: Maar het is wel zo dat een individueel dier, een hond die je in huis hebt, die krijgt een heel andere betekenis. Dat is opeens niet meer een dier, maar dat is een huisgenoot, dat is een vriend, een kameraad en daar krijg je een persoonlijke band mee. Terwijl een hok vol kippen, daar zit niet één kameraad van je tussen. Dat zijn opeens geen individuen meer, dat is een kakelende massa en daar heb je veel minder gevoel bij.
0: Ja.
1: Dus dat is toch wel het grote verschil, hoor. Maar het blijft natuurlijk raar. Het blijft heel, heel raar dat je je verschrikkelijk druk maakt over één huisdier.
0: Ja.
1: Kosten nog moeite gespaard. En er zijn mensen die geven honderden, zo geen duizenden guldens aan kosten uit om een kat weer beter te maken, bij wijze van spreken. Terwijl 100 meter verderop elke dag 500 varkens geslacht worden.
0: Ja, daar kan ik soms wel niet bij. En ze hebben ook, tegenwoordig heb je ook begraafplaatsen voor dieren, hè?
1: Ja.
0: Dus, ook, en als je in Amerika komt, dan ben ze helemaal. Die pets hebben en zo, hoe die er wel niet uitzien.
1: Ja, dan slaat het een beetje door. Ja. Nee, wat dat betreft hebben we denk ik toch een beetje een merkwaardige houding ten opzichte van dieren. Ik heb dat zelf trouwens niet zo, hoor. Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat je gek bent op je hond of op je kat. Maar dat je een hond of een kat ophemelt, dat alsof het bij wijze van spreken ook een mens is. Dan denk ik, dan ga je er toch een beetje ver mee. Aan de andere kant het gemak waarmee wij als grote verbruikers varkens, kippen, kalveren en noem maar op consumeren zonder er ooit een minuut bij na te denken hoe dat allemaal gaat, dan denk ik dat is ook niet goed. En wat dat betreft, dat klinkt nou een beetje heel erg negatief, maar dan is zo'n BSE-crisis is misschien wel eens een keer goed dat mensen toch eens een beetje wakker worden. En denken, ik ben er niet tegen dat ze vlees eten, hoor, daar gaat niet om, maar dat je daar een beetje bewust van bent. Hoe dat gemaakt wordt en hoe dat op je bord komt, dat vind ik eigenlijk heel goed.
0: Ik zag een documentaire op Duitsland over hoe het in de natuur toe gaat. Dat heeft er misschien ook een beetje betrekking mee. Met al die skibanen die ze aanleggen in Zuid-Tirol en in Wallis en zo. Daar heen ook allemaal overstroming en dat soort dingen. Is dat niet allemaal een beetje een gevolg van het ingrijpen van de mensen in de natuur?
1: Natuurlijk. Maar het is natuurlijk het verhaal van nooit genoeg. En mensen van origine eten mensen vooral plantaardig voedsel. En dan zo af en toe vlees. Hè. En we willen nu dat stuk vlees elke dag op bord hebben. Dus degene die dat vlees produceert, die kan er niks aan doen. Die boer die moet gewoon bestaan.
0: Het is ook luxe natuurlijk.
1: Ja, en die vraag die neemt toe en het geld is ervoor. Dus wat krijg je? Er wordt maar opgejaagd en opgejaagd om maar meer en meer en meer te produceren. En het moet goedkoper en goedkoper. Dus ja, dat is de motor van de bio-industrie, is de consument. Hè? Ja. Dat is natuurlijk niet de boer. Nee. En dat geldt bij die skibanen net zo goed. Er zijn steeds meer mensen die zich kunnen veroorloven om te gaan skiën. En iedereen wil skiën en niemand wil voor die lift in de rij staan. Dus wat gebeurt er dan? Nou ja, dan maar nee, skibanen aanleggen en bossen kappen. En ja, dat is natuurlijk dat is een soort vicieuze cirkel.
0: Ja.
1: Waar je verschrikkelijk hard in moet grijpen mee wezen om dat te stoppen. Want wij vreten met elkaar de wereld op. Mother Earth, they have made so many scars upon your face.

0: breast.
1: Ted Emmer Dierenpark, hoe lang bestaat het?
2: Dit is opgericht in 1935 door de heer Oosting. En die deed dat gewoon achter zijn huis.
1: Een liefhebber, hè, eigenlijk?
2: Ja, maar wel grootschalig, toen al hoor. Toen al met het idee niet om maar zo een paar geiten en kippen te houden. Maar echt met het idee om een professionele dierentuin op te zetten. Zijn grote voorbeeld was Hagenbeck Stierpark in Hamburg.
1: Ja, wie, daar is een liedje over, hè? Naar Hagenbeck, dat weet ik nog. Dat is een heel al duur liedje. Ja. Maar inmiddels zijn jullie... Jullie staan ook eigenlijk al jaren bekend eigenlijk als een van de dierenparken in Nederland natuurlijk, hè?
2: Ja, nou, de kunst is natuurlijk om ook zo bekend te zijn dat mensen het ervoor over hebben om de Randstad anderhalf uur, twee uur in de auto te gaan zitten om naar ons toe te komen. Dus wij moeten altijd een stapje harder en een treetje hoger. En dat is een eeuwigdurend gevecht. Om voorop te blijven lopen. Maar ik denk dat in dat opzicht is een dierenpark natuurlijk toch ook eigenlijk gewoon een bedrijf. Maar dat geldt voor elk bedrijf. En als je de beste bent, dan krijg je de meeste klandizie. En dan gaat het best.
1: Je moet natuurlijk ook wel medewerkers hebben die heel veel van dieren houden. Want anders is dat zoiets ook bijna niet te doen, dacht ik. Daar moet toch een stukje passie in zitten.
2: Ja, maar dat zit er ook heel erg in, hoor. En dat is ook heel goed. Want dat is... Je moet... Moet je natuurlijk op kunnen brengen om elke dag echt voor 100% je in te zetten voor die dieren. Want de dieren, ze zitten natuurlijk in de dierentuin. Ze hebben het niet voor het kiezen. Dus de verzorgers moeten er echt voor zorgen dat die dieren optimaal verzorgd worden. Maar bovendien is het ook ontzettend belangrijk met dierentuindieren dat je als verzorger onmiddellijk in de gaten hebt als er iets niet helemaal in orde is. Want vaak is het anders te laat. Hè? Het is niet zo dat je dat heel gemakkelijk dan nog weer recht kunt breiden als er iets niet in, hè, als een dier ziek is of bijvoorbeeld er is ruzie in een groep dieren of wat dan ook. Dus die mensen die moeten heel veel oog voor die dieren hebben. En elke dag weer. Dus dat kan alleen maar als je gedreven bent, als je daar een passie voor hebt, als je echt van je werk houdt. En dat merk je ook heel, dat het heel sterk het geval is.
1: Duitsers kreeg jij hier ook veel, hoorde ik.
2: Ja, het mag van mij nog wel meer worden. Want ik heb wel eens gehoord dat er heel veel zijn.
1: Ja.
2: En er komen hier zoiets van, tussen 100 en 120.000. En dat aantal zou wat ons betreft nog wel naar een 200.000-300.000 toe moeten. Maar dat heeft ook een beetje te maken met de wegen, de bereikbaarheid. Hè. Dat wordt steeds beter. Maar het is natuurlijk heel lang zo geweest dat je vanuit Duitsland eigenlijk alleen maar via een soort karrepad hier kon komen. En dat wordt nou zo langzamerhand beter.
1: Ja, ze wil die ene weg nog verbreden, geloof ik.
2: Pas op, het is hier glad, hè?
1: Ja.
2: Ja. Nou, hier maar in langs gaan.
1: Kijk, hier wordt René vertrokken.
2: Ja, hier wordt vertrokken. Ja. Dit is een plek, daar is het zomer en winter. Het is altijd tropisch, ja. Het enige is, in de zomer dan groeien de planten nog harder, omdat ze dan meer licht hebben en langer licht hebben. Maar het is een... Het is nou vooral een hele overgang, hè? Van min 5 naar plus 25. En dan ook nog goed vochtig. Zo, dan kunnen we hier zo wel langs lopen.
1: Dat we niet weten. Dan loop je nou tussen de meest prachtige planten door, terwijl buiten het toch lichtelijk bevroren is. Jongen. Wat mooi groen.
2: Zie, dat zijn...
1: Wat zit daar?
2: Daar zitten ook nog dieren in.
1: Ja.
2: Daar zitten leeuwaapjes.
1: Goh.
2: Dat is nou een shakalaga, waar zat die vloog zwart door ons heen. Hier zitten nog heen in de boom.
1: Oh, ja, prachtig zeg. Hey.
2: En... Daar ben leeuwaapjes, die komen uit Brazilië. Alle planten, alle dieren hier, dat is Midden- en Zuid-Amerikaans. Dus tropisch Amerikaans, zeg maar. Hier zitten bijvoorbeeld nog zoetwaterroggen.
1: Dat is
2: net pannenkoek eigenlijk. En daarachter zitten piranha's.
1: Oh, dan moeten we de vinger niet eens steken.
2: Nee, beter van niet. Beter van niet. Dit is nou zo'n voorbeeld. Je had het over zeldzame dieren. Die bijna uitgestorven. Deze waren helemaal uitgestorven in het wild. En die zijn vanuit dierentuinen weer weer teruggezet.
1: Ja, wat dat betreft is het dan toch een beetje de Ark van Noach, hè?
2: Klein beetje wel, maar ja.
1: Dat spul bij elkaar al.
2: Maar een heel klein beetje, maar je moet je voorstellen, dan ben je naar schatting 3-4 miljoen verschillende diersoorten, minstens. Misschien wel meer, maar 3-4 miljoen zeker wel. En die op de wereld leven. Maar in dierentuinen zijn er misschien, alles bij elkaar, misschien 1000 verschillende
1: dus
2: soorten.
1: Dat is een heel klein, te verwaarlozen percentage.
2: Een druppeltje op de gloeiende plaren. Ja. Ja.
1: Maar ja, dat zijn natuurlijk wel de meest opvallende.
2: Natuurlijk, hè. Olifanten, tijgers, dat soort dingen.
1: Qua volume.
2: Ja. Maar als je alleen al denkt in de kevers. Ik weet wel niet hoeveel honderdduizenden soorten kevers er zijn. Ja. Dat is gigantisch, die rijkdom aan soorten.
1: Hoe zit dat nou? Kijk, er wordt natuurlijk ook heel veel spul hakt, hè, in die tropische regenwouden voor het hardhout en zo. Wat die dierenstand nou niet ook bedreigd eigenlijk?
2: Of verschrikkelijk.
1: Voor een heleboel species. Ja.
2: Wat op dit moment gebeurt, en dat is echt een ramp, vooral in Afrika is dat op dit moment verschrikkelijk. Daar worden wegen aangelegd door het bos, door de houthakkers. He, dus de grote houthakbedrijven die leggen wegen aan, zodat ze dat hout uit het bos kunnen halen. En daar trekt een heel leger mensen achteraan, die langs die wegen dat bos in kunnen komen. En die gaan daar op jacht. En in de rijke Afrikanen, op dit moment is dat erg in de mode, die vinden niks lekkerder dan bushmeat. Dus wat vroeger voor de armen bij wijze van spreken was, dat is nu zo duur geworden, dat is alleen maar voor de rijken. Dus als je heel rijk bent en je woont in Afrika, dan in West-Afrika, dan eet je chimpansee of zo. Nou, met het gevolg dat er wordt massaal jacht op gemaakt, omdat dat vlees zo duur is. Dus die mensen hebben daar nog weer een boterham aan. En het gevolg daarvan is dat soort dieren met een ongelofelijke snelheid uitsterven. En gewoon verdwijnen binnen de kortste keren als er niks tegen gedaan wordt. Dan gaat het helemaal fout. Gorilla's, chimpansees, maar ook heel veel soorten antilopen.
1: En dat giet allemaal over geld natuurlijk.
2: Ja.
1: Wat dat betreft ben je toch wel struiker over, zou ik zeggen. Ja. Er komt wel mooi van pas om dat woord te gebruiken in deze. Dat is toch eigenlijk...
2: Ja, dat is dramatisch.
1: Ja.

0: in Nederland, als je het hebt over natuur, dan denk ik, ja, hoezo natuur? Ik vind het mooi dat er dieren zijn en dat er groen is. Maar met natuur heeft het natuurlijk niet zoveel te maken. Nee. Maar als je het echt over natuur hebt, nou, dan denk ik, de Warrenzee, dat kun je nog een natuurgebied noemen. Maar voor de rest is het natuurlijk toch een beetje namaak. Dat geeft niet, daarom kan het wel mooi zijn,
1: het is
0: hoor.
1: En Nederland is natuurlijk klein.
0: Maar voor de rest is het natuurlijk toch een beetje namaak. Dat geeft niet, daarom kan het wel mooi zijn,
1: het is
0: hoor. En
1: Nederland is natuurlijk klein.

0: gaat wappen, hè? Dan heet zo het vlees eraf, hoor.
1: En dat ben ze?
0: Dat ben piranha's, ja.
2: Godverdorie, die ziet er toch helemaal niet zo uit alsof ze je nou in...
0: Ze reageren op gespartel. En dat is hun natuurlijke gedrag ook. Want als een gewond dier in het water valt, dan... Die spartelt natuurlijk. En dan zwemmen ze er heel snel op af. We hebben voor een keer voor een filmpje... Voor de Duitse televisie was dat. Hebben we er een koeienpoot in gehangen. Dus van de slager een poot gehaald en aan een stouwkabel erin gelaten. Om te laten zien hoe snel dat gaat. En die poot die werd erin gehangen en er gebeurde helemaal niks. Dat duurde een paar minuten. En toen ineens een beetje beweging, een beetje spartelen. En toen was het nou, ik wil niet veel zeggen, maar binnen 3-4 minuten was weg. Gewoon schoon leeg. Alleen maar bot.
2: Ja, als je zo dat spul je zo ziet, of ze start bijna stil in het water.
1: Ja.
2: Dan denk je van, nou, dat gebeurt eigenlijk, die doet niks, maar...
0: Ja, maar ze hebben scheermesjes, in de bek, hoor. Hele scherpe gebitten. Zie je, daar zwemmen vissen. Die zijn familie van de piranha.
1: Oh ja, die ben vrolijk.
0: Maar dit ben vegetarische piranha, zou je kunnen zeggen. Ja, die zijn gespecialiseerd in het eten van noten.
1: Oh, noten?
0: Noten, ja, noten die van de boom vallen. En die hebben zo'n verschrikkelijk sterk gebit, die kraken ze gewoon. Mm. Dus dat...
2: Prachtig.
0: Keiharde noten.
2: Prachtig, hè?
0: Ja.
2: Prachtig. Wat verschillende soorten en wat verschillende manieren van leven, van doen en laten. Je gaat natuurlijk een heleboel weg, maar af en toe ontdek je ook nog weer wat nieuws.
0: Nou ja, weet je wat is? Dat lees je dan en dan gaat het om een soort zoals in Vietnam ontdekken ze nog eens een paar nieuwe zoogdiersoorten. In de afgelopen periode, in een afgelegen gebied. In het Amazonewoud wordt nog wel eens een nieuw soort aapje, een klauwaapje ontdekt. Maar dat zijn alleen nog maar de spraakmakende types. Hè?
1: Ja.
0: Maar je kunt er rustig van uitgaan, als je waar dan ook in de wereld... en je gaat bijvoorbeeld op zoek naar spinnen en je zit op de goede plek... dan kun je elke dag 5 nieuwe soorten spinnen oprapen, hoor, die nog nooit eerder beschreven zijn. Zoveel zijn er, dat is oneindig gewoon. Ja, als ze met zo'n luchtballon... over de bomen zwaaien in het Amazonegebied of boven het regenwoud van Borneo. En met een schepnetje daar wat insecten uit de boom te op hem halen. Dat zijn allemaal onbekende soorten. Allemaal nooit eerder gezien. Dat is bijna oneindig. Alleen, het is wel zo dat natuurlijk als zo'n Borneo is dan een goed voorbeeld. Als daar dat bos aan de ene kant omgehaakt wordt en aan de andere kant ook nog afgebrand wordt, want er gebeurt ook veel. Ja, daar verdwijnen miljoenen dieren waar we helemaal geen weet van hebben.
2: Nee, precies.
0: Want zo een valt wel op als die verdwijnt. Maar,
2: ik ben hier een keer geweest, dat was gefotografeerd. Dat was voor de hoes van ons. Maar hij kon er niet, ze wilden niet stilzitten. Ze waren toen heel ongedurig. Ze liepen al op en neer. Toen was ik ben lid van zo'n club die dat steunt. Hè, de WSPA, de World Society for Protection of Animals. En die hebben heel veel voor die... Voor die dansende beren dan in Turkije.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk vreselijk wat daar gebeurt. Ring door de neus, kettings op hete platen dansen. En toen ben we hier nog in West. Maar ik ben daar... Het is raar, ik geef alleen maar aan dieren. Ik denk altijd, mensen die kunnen zich nog redden uit bepaalde omstandigheden. Want die hebben verstaan. Maar dieren, die hebben dat niet. Die help ik dan. Ja. Ik heb dat wel. Ik vind het prachtig. Zonder dieren. Wat zou je nou voor zeggen? Een wereld zonder, hè? Zonder dieren en zonder planten en zonder muziek. Dat kunt toch niet?
0: Nee, dan was het afgelopen.
2: Nee.
0: Ja, nee, dan was het echt gebeurd. Nou, ik denk ook dat wij ons lang niet voldoende bewust zijn als mensen. Hoe ontzettend afhankelijk wij zijn van planten en dieren. En vooral van de samenhang tussen die beiden. Want... Wij zijn ook maar gewoon dieren. Wij maken ook deel uit van de natuur. En wij denken altijd dat we de bomen uit kunnen komen. Maar als puntje bij paaltje komt, dan hebben wij dezelfde zuurstof nodig als zij.
2: Ja.
0: En dan gaat het met ons natuurlijk in wezen net als met een beer. Ook wij zijn afhankelijk van onze omgeving. Ook wij moeten eten uit onze omgeving. Ook wij kunnen ziek worden van onze omgeving. En dat geldt voor een dier net zo. Net zo. Alleen... Zij vernielden hun omgeving niet en wij wel. Dat is toch wel een onderscheid.
2: Dat zong Tony Joe White al in Mother Earth. Van de Indiaan, de natives, de Native Americans, de Indiaan, zou ik zeggen.
0: Ja.
2: Die namen nooit meer als dat ze nodig hadden.
0: Ja.
2: En meer namen ze niet.
0: Nee.
2: En zo zal het eigenlijk toch wat meer moeten wezen, dacht ik.
0: Nou, dat is... Zo hebben mensen ook ontzettend lang geleefd. Echt gewoon nemen wat je nodig hebt. En niet meer, vooral niet meer.
2: Nee.
0: Het idioot is dat...

0: kennelijk toen het besef dat als je meer neemt dat je nodig hebt, dat je dan jezelf tegenkomt. Hè, maar dat je dan op een gegeven moment tekort krijgt. Kennelijk was dat besef toen meer dieper geworteld in de mensen dan dat het nu is. Dat vind ik zo apart.
1: Ja, ik denk ook vaak dat mensen denken dat ze gelukkiger worden doordat ze steeds meer hebben. Dat geloof ik ook helemaal niet in. Dat is een soort van remplaçant voor geluk.
0: Ja, nou dat is waarschijnlijk. Ja. Zo zal het wel gevoeld worden.
1: Maar als we dat nog maar hebben, dan worden we gelukkig.
0: Dan schiet het op.
1: Volgens mij zit het hem daar helemaal niet in. Maar goed.
0: Ja, ik weet het niet. Ik denk het ook niet. Aan de andere kant moet ik wel eerlijk. Als je hier en daar op de wereld... Ik wou hier nog even naar binnen met de giraffenstal. Als je hier en daar op de wereld, zeg maar... Ik ben vorig jaar in India geweest. En dan als je die kloppenwerking van Bombay ziet... Dan denk je, er is ook een ondergrens.
1: Ja, tuurlijk. Er moet wel
0: en als je daaronder komt, dan...
1: Kijk eens, jongens. Dit zijn lange
0: als
1: jongens.
0: Als je daaronder komt, dan word je wel heel ongelukkig. Dit zijn wel lange jongens, hè? De langste die staat hier vlak voor meestal. Ik weet niet waar die nou loopt. Oh, helemaal niet. Oh, kijk, Henk, die graf er een de fles. We hebben een jonge giraf en die moeder die geeft geen melk. Dus die loopt dan wel gewoon bij de moeder, hier is hij. Maar die krijgt dan een paar keer daags krijgt hij de fles.
1: Vijf keer
0: per dag.
1: Prachtig, hè?
0: Prachtig. Maar het moet er ook een eind van groeien, zoals je ziet.
1: Ja. Geweldig.
0: Ja. Ja, nou, we hebben geluk dat de verzorger hier is, want daar ga ik alleen nooit heen anders. Maar we kunnen nog even bij de neushoorns kijken. Ga je gang aan, Harry.
1: Oh. Daar ben ook.
0: Die staan ook binnen natuurlijk.
1: Daar ben ook knoert natuurlijk.
0: Ja, bliksem. Dus,
1: Potverdrie zeg hij. Die ben, dat ben van dezelfde formaat als de nijlpaard, denk ik.
0: Ja. Ja. Ja, dan moet je toch rekenen dat dit soort dieren die wegen toch goed boven de 2 ton hoor.
1: Ja.
0: Misschien 2500 kilo.
1: Wat eet die dat zomaar helemaal allemaal op, wat jullie...
0: Ja, makkelijk. Ja.
1: En
0: een beetje biks erbij. Ja. We hebben een beetje achteruit.
1: Deze
0: maar
1: kunnen
0: die punten die kunnen hier aardig tussendoor.
1: Anders word je zo aan de dingen spiest.
0: Ze zijn niet...
1: Ze zijn deze niet kunnen ook al worden, niet?
0: Ja... Een jaar of 45, denk ik, ja. Zo'n beetje. 40, 45.
1: Nijlpaard worden ouder, niet?
0: Ik dacht dat nijlpaard wat ouder werd. Daar zijn wel gevallen van bekend van meer dan 50 jaar, ja. Neushoorn, bij mijn weten, zo 40, 45 is toch echt een maximum, hoor.
1: Heb je wel zin
0: nijlpaard wordt wat ouder en een olifant wordt nog ouder.
1: Ja, die kan heel ouder worden. Die deelt nog, heb ik wel gehoord.
0: Ja, die, zeker.
1: Goh, moet je kijken, jongens. Wat een reus.

0: Maar dan, kijk, want ik wil eigenlijk nog alleen bij de olifant beneden in de stal kijken.
1: Maar dan moet je helemaal precies weten dat de verzorgers er nog bent.
2: Aha.
1: Is dat helemaal in de moed?
2: Ja, dit is... Ja, het idee is eigenlijk...
1: Ik door de brievenbus heen, zou ik zeggen.
2: Het idee is eigenlijk het idee van een parkeergarage. Daar komt het op neer, hè. Ze gaan via een hele lange gang, wandelen ze naar beneden. En staan ze hier diep onder de grond. 7 meter diep is dit. En... ach, dat is wel, voor die dieren is dat op zich wel lekker. Maar het is hier altijd rustig. Het klimaat is constant. En... ja, ze voelden zich hier echt op hun gemak. Pas op hoor, want als je een snoertje te pakken krijgt, dan trekt hij je de oren van het hoofd. Dit is onze eerste, dit is de eerste die hier geboren is.
1: Die nou terug gaat.
2: Die nou terug gaat. Dit is de moeder, die was de eerste hier geboren. Mengelaar O. En zo hebben we de laag. Kijk, daar ligt er al een te snurken, zie je wel.
1: Oh, Guido mooi.
2: Ja. Naar klieren ze hem. En soms dan hoor je dat het hele zware, hè? Dat hele zware gebrom. Als je er tussenin staat, dan voel je het in de buik.
1: Wat doen ze nu? Wat is dit voor...
2: Ja, ze hebben een taal, hè? Ze kletsen met elkaar. Oh, ja, ze kunnen echt via geluid met elkaar communiceren. Dus,
1: voor noten.
2: Ja.
1: Ja. Bepaalde trillingen.
2: Ze kunnen echt kletsen.
1: Ja.
2: En dat gaat van heel laag, van geluiden die ver beneden onze hoorgrens liggen, tot dat hele hoge trompetter, hè, dat opgewonden geluid. Ja, kijk, als ze... Nou, dit is dan maar een heel klein plasje, maar die grote die drinkt zo af en toe, dan drinkt hij 200 liter water op, bij wijze van spreken, zo aan elkaar. En dat komt er dan ook weer uit, hè. Dus, het gaat wel in het groot, hoor, met een olifant. Ja, ja. Nou, en zometeen... We zijn met voer bijna op nou en dan gaat hier, gaan de schuiven dicht, gaat het licht uit. Nou, en dan met een paar uurtjes dan slapen ze ook hoor. En dan slapen ze ook zo'n uurtje of 4, 5 liggen ze gestrekt. Echt lekker te snurken.
1: Geweldig. Oké, okay, hey. Bedankt jongens.
0: Hoi. Nou, de olifant.
2: Nee, je moet er toch van uitgaan. En dat is bij dieren zo en dat is bij mensen zo. Wij denken dat ons gedrag bepaald wordt door ons verstand. Hè? En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat is maar voor een heel klein beetje zo. Ons verstand helpt ons te overleven. Dankzij ons verstand kunnen wij wat vooruit plannen. En kunnen we wat vooruit zien aankomen. Kunnen we wat voorspellen soms. En dat is handig. Hè? Zeker in een wisselend klimaat. Dan weet je van, ik moet nu genoeg voedsel verzamelen en genoeg houtblokken voor de kachel. Want anders ga ik van de winter dood van de honger, bij wijze van spreken. Dat kan een mens heel goed. Dat kunnen maar weinig dieren en misschien wel geen enkel dier. Maar voor de rest, hoe wij ons gedragen ten opzichte van elkaar. Ga bij wijze van spreken de kroeg in en daar zitten wat leuke dames aan de bar. Ja. Dan speelt het verstand geen enkele rol. Dan zijn het de hormonen die bepalen hoe je je gedraagt. En in dat opzicht verschilt een mens natuurlijk nauwelijks van een dier. En dat is ook niet gek, want wij zijn gewoon... dieren. Hè? Als je kijkt naar waarom noemen wij onszelf mens en waarom zeggen wij een chimpansee is een dier.
1: Ja.
2: Terwijl als je vanuit de chimpansee redeneert, zijn naaste verwant is de mens.
1: Ja.
2: Hè? Het DNA van een chimpansee, het verschil met een mens, is nog geen 0,5%.
1: Dat is 1,6.
2: Hè? Dat is
1: 1,5.
2: Of 1,5, dat is niks. Dat zijn gewoon mensen.
1: Neandertaler is 1,6 of zo, daar van de mens.
2: Dus er is, wij zijn helemaal niet anders dan dieren. Wij gedragen ons ook niet echt anders. Heel veel van ons gedrag is volkomen vergelijkbaar met dieren. En natuurlijk lijkt dat dan het meest op die dieren die het meest aan ons verwant zijn. De mensapen. Maar als je naar een olifant kijkt, is er ook heel veel overeenkomst.
1: Ja, maar dit is ook heel zo ambivalent, vind ik. Ik zat gisteren naar Discovery te kijken. En daar waren die mensen bezig in het heelal met het nieuwe ruimte. En dan doen ze dingen waarvan ik denk, nou, is het eigenlijk wel zo? Bestaat dat wel? Maar aan de andere kant, als diezelfde man thuis komt en zijn vrouw loopt weg, dan raakt zo'n man helemaal in paniek vaak.
2: Ja.
1: Dan gaan ze de kroeg in en dan... Ja. En dan er zit zo'n verschil tussen, natuurlijk. Dat is heel apart. Dan vallen ze ook terug op een soort van...
2: Ja.
1: Wat wij dan nu zeggen, een soort van dierlijk gedrag of zo. Dus het is ook maar een dun laagje vernis wat erover zit.
3: Nou, dat is ook zo. En zeker bij onverwachte gebeurtenissen. Hè? Als je... zeg maar, daar kun je heel veel experimenten mee doen. Maar loop maar eens gewoon in je achtertuin. En iemand die daar stiekem de lucht van een tijger verspreidt, dan krijg jij een paniekgevoel.
1: Ja, dat zou best wel kunnen.
3: En je gaat als een sodemieter die tuin uit. Dan denk je van, ik moet hier wegwezen. Waarom, weet ik niet. Maar dat zit er dus toch ingebakken. Hè? En als je plotseling iemand een rubber slang voor de voeten gooit, hè, dan schrik je ze dood. Terwijl hij misschien nog in zijn hele leven nooit een echte slang gezien heeft, laat staan dat hij er ook door gebeten is. Maar hij weet dat hij op moet oppassen.
1: Ja, ja.
3: Dat zijn puur instinctieve reacties. En die zijn natuurlijk heel erg belangrijk, heel functioneel. Want soms moet je reageren voordat je nadenkt. Want anders ben je te laat. En dat hebben wij. En dat heeft een dier natuurlijk ook. He, een antiloop, als die een cheetah ziet aankomen rennen en hij moet eerst nadenken, god, waar zit nou een kwaaie kat of waar zit geen kwaaie kat? Ja, dan is hij te laat, want dan heeft hij hem al in de bek. Instinctief reageren. En dat doen mensen dus ook in heel veel omstandigheden. Beschaving, dat is gewoon borstklopperij van onszelf natuurlijk. Dat stelt niks voor, denk ik. Het is wel zo.
1: En een woord.
3: Ja, het is gewoon een woord. Ja. Alleen wat wel betekenis heeft, dat is cultuur. He, wij hebben heel veel verschillende... wij komen in heel veel verschillende verschijningsvormen, als het ware, voor op deze wereld. Mensen. He, je hebt donkere mensen, lichte mensen, gele mensen, noem het maar op. En dat zit niet alleen in die kleurverschillen, maar vooral ook in die cultuurverschillen. Ze hebben allemaal hun eigen taal, hun eigen muziek, hun eigen kunst, hun eigen gewoonten. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder bij mensen. En ik denk dat je, als je op die manier kijkt naar beschaving, als je op die manier dat woord gebruikt, dan heeft het voor mij wel betekenis. Maar beschaving in de betekenis van meer zijn dan een dier, dan denk ik, dan ben je wel donders arrogant als je dat vindt.
1: Wij bent aan het einde van onze reis door het Emmer Dierenpark. En ik vond het fantastisch om hier eens even rond te lopen en wat meer te weten te komen over wat er allemaal zo gebeurt. En wat een man als Henk Hering ertoe drijft om dit soort dingen te doen. Henk, ik wil je namens de VBRO en Radio Drenthe heel erg bedanken voor deze rondleiding. Maar ook dat de uitbreiding dat die heel vruchtbaar mag wezen.
3: Hartstikke bedankt. Nou, daar reken ik ook op. Dat lukt vast, dat wordt leuk.
4: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Henk Hidding, de directeur van het Noorderdierenpark in Emmen, die muziek die was van Gordon Lightfoot, 10 Degrees and Getting Colder, nummer van Tony Joe White, All Mother Earth, The Animals, met Bring It On Home To Me, nummer van Sam Cooke, en een nummer van Dem, een compositie van Van Morrison, Gloria. We gaan verder in Harry's historie, en daarbij gaan we aan het pad. Wat hij muziek wil maken, dan heeft hij daarbij versterking nodig. En door of Harry zijn meesten voor.
1: Kijk, we zijn hier bij Double Dutch. Double Dutch, dat is van Marcel Lambers. In het oude huis van Herman, van zijn vader. Ook een goede vriend van mij, waar ik altijd met biljarten heb. En die heeft... deze hele grote boerderij een jaar of wat geleden verbouwd tot gedeeltelijk studio. En oefenruimte met een plekje waar je kunt zitten en zo. En een afdeling reparatie en opslag van ons instrument. Kijk, en hier is, dit is de plek waar wij altijd repeteren dus. Nou, je hebt hier kun je ook opnemen trouwens. Ze hebben daar een controlekamer. Kijk, je hebt hier twee mooie PV. Zanginstallatietje hier, 8 knaaltjes, hè? Met een galpje erbij, wat wil je nog meer. Een paar goede Shure microfoons. Er staan versterkers en slagwerkers hier, dus je kunt gewoon aan de gang. Dat is hartstikke mooi. Plopkapje, schotten, kun je hier ook nog opnemen. Nou, dan heb je hier, het is hier gewoon, hier kun je heel makkelijk kun je even aan het werk gaan. En dat is hartstikke mooi. En het is mooi vlak bij huis ook nog. Zo op de Drentse Dreven tussen Rolde en Grollo in. Hoe lang ben je hier, zit je hier al in Marcel? Ik bedoel, ik weet wel dat jij hier altijd woont hebt, maar hoe lang doen we dat nou met Double Dutch? Sinds wanneer zit jij hier nou met het bedrijf?
2: Ik zit hier volgens mij al
5: al een jaar of 10 met de hele toko, zeg maar. En volgens mij doen wij de laatste 5 jaar zo'n beetje zaken met elkaar.
1: Ja.
5: Dus jullie hier repeteren en, en we natuurlijk ook het geluid voor jullie doen.
1: Ja, ja. Ja. Nou, en dat, kijk, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Als je dus iemand... Wat oefenen hebt is natuurlijk heel moeilijk, zeker in, als je een beetje een grote stad zit. Als je in Assen zit of in nou ja, Assen is niet zo, nou ja, is ook alweer redelijk groot. Maar ik bedoel ook Zwolle en zo, daar grote steden, daar zitten de mensen echt, die zitten in grote moeilijkheden wat de repetitieruimtes betreft. Ja. En dat kan hier allemaal perfect.
5: Ja, je hebt hier alles bij de hand.
1: Ja. En jullie hebben dit zelf verbouwd, dit was eigenlijk een heel groot...
5: Dit was de deel.
1: Dit was de deel.
5: De deel. Hier stond helemaal niks. Hier werd een beetje hooi opgeslagen en dat was het. En ja. Dat hebben we helemaal verbouwd. En je ziet nou helemaal niet meer dat het een deel is.
1: Nee. En dus, je woont hier ook bij. Je hebt aan de andere kant ook een woning gebouwd.
5: Ja. Zelfs ook nog een gedeelte erbovenop. Bovenop de studio. Ja. En daarnaast.
1: En je broer die woonde in het voorste gedeelte.
5: In het voorhuis, ja.
1: Waar Tini en Herman woonden vroeger.
5: Ja.
1: Ja. Ja. Of waar jullie dus ook wonen.
5: Waar wij ook wonen, ja.
1: Nee, maar het is mooi zo. Kijk, we kunnen nog even... Dit is nog een mooie controlekamer. Nou, je kunt hier zitten, je kunt koffie drinken.
5: Ja, de relax room, de chill out room.
1: Een lichtje maken. Kijk, Albert. We hebben nog een... kunt hier nog mooi opnemen ook nog.
5: Hier een sporen digitaal opnemen.
1: Ja.
5: En we hebben hier ook een aantal dingetjes al gemaakt voor Hardy en vooral de cd Dancing Bear.
1: Ja.
5: Hebben we wat ideetjes opgenomen hier ook. En het ging eigenlijk heel goed.
1: Koen Walters heb je nog opgenomen. Ja. En je kunt hier gewoon heel makkelijk, kun je dus demoen als je wilt.

0: een andere.
1: We hebben daar de afdeling reparatie, hebben een kantoor, hebben het Marvel en nog. En de grote opslagruimte en zo, waar onze spullen staan, de vrachtwagen. Nou ja, kijk, dus kun je zien dat het een beetje een bedrijfje is, hè. Ook, nou ja, hij heeft een bedrijf, maar ja, wij hebben dus ook een bedrijf. Want dat zit eigenlijk een beetje in elkaar. Want wij werken altijd met dezelfde jongens. Marcel is dan de baas, maar met onze technici, met Hans Konneman en met Eddie Rozen. Ja. En dan René de Molde voor het licht.
2: Ja, dat is
1: En daar staat hier allemaal.
0: Kijk, dat staat hier.
1: Nou, bij de grote vrachtwagen langs. Ja. En dan hebben we hier nog een heel opslag. En hier een kantoor.
2: Dus dat is hier echt alles doen. Van een demootje maken tot het live performance on stage.
1: Ja.
2: Dus,
1: kijk.
2: Gedeelte opslag, reparatie ook.
1: Ja.
2: Ja. We zijn met de keukencase zijn we bezig.
1: Oh ja.
2: Want de consumpties in het theater, ik bedoel nog wel eens.
1: Oh ja, dat, als we dat hebben, dan zou helemaal. Dan kunnen wij gewoon met jou. Oh, jij krijgt trouwens ook nog geld van mij. Ik vind een tientje.
2: Ja, dat is wel goed.
1: Nee, dat.
2: Dat had je meegenomen. Kijk.
1: Nee, ik heb portemonnee bij me.
2: Hier. Maar dat wordt de kist voor de consumpties en eventueel een magnetron erin voor een warm happy of iets. Dus ja. Ja, dat soort dingen moet je ook rekening mee houden. En vooral in theater. Het theater is hartstikke mooi geregeld. Alleen de rest eromheen, dat is haast niet geregeld.
0: Dit is in ieder geval half meer een tientje.
2: Kijk eens aan.
1: Ja, want dan kunnen we, want nu moet Erwin die gaat naar Albert Heijn of zo, vlakbij het theater. Die komt best wel puur bier terug. En weet je wat het is met die theaters? Ik bedoel, van theater krijg je altijd één kop koffie. Of twee kop koffie en that's it. En de rest moet je gewoon betalen, weet je wel. En de prijzen, voor de artiesten van je, dat valt al mee. Maar voorin is de prijs altijd redelijk hoog. Dus je kunt gewoon veel beter. En ja, je moet toch wat te drinken hebben. En dat is, dit is weer een fantastische uitvinding.
2: Dat dacht ik.
1: Hè? Whirlpool erin.
2: Ja.
1: Dit is.
2: Weet je, dat is die oude van Echt Verstrooien nog.
1: Wat? Oh ja?
2: Ja, die zat in zijn camper toen.
1: Oh god. en die mooie kist.
2: Ja, mooie kist eromheen. Meteen gereedschap vak komt erin.
1: Ja.
2: Dus je hebt ook meteen je gereedschap en ik heb drie laden ingemaakt.
1: Ja.
2: Voor wat, wat tape en wat gereedschapsspulletjes komt erin.
0: Ja, maar dat is gek op dat soort dingen.
2: Ja joh. Ja, maar ook snaren en zo, en statiefjes en losse dingetjes voor de drumstel. Altijd raak aan het zoek.
1: Ja.
2: Dus ik denk, dit wordt mooi, mooi een kistje daarvoor.
1: Een lumineus idee, zal ik zeggen.
2: Oh?
1: Of zal ik zeggen, is het gewoon.
2: Precies.
1: Nou, dit is allemaal opslaan.
2: Dat staat alweer in een truc om weg te gaan voor van het weekend.
1: Ja.
3: Het was Cadillac Assembly Line, het nummer dat hij hoorde in het gesprek over Double Dutch. De mensen die is het geluid verzorgd voor QB and the Blizzards, Cadillac Assembly Line van QB and the Blizzards. En dat is tegelijk het einde van deze aflevering van Harry's Blues, zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
4: On Route 66...

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Singer-songwriter Chuck E. Wise uit Los Angeles kwam iedere week een keer naar het Tropicana Motel in Los Angeles om daar iets te drinken met zijn collega's Tom Waits en Ricky Lee Jones. Maar plotseling kwam hij niet meer opdagen. Hij verbleef in Denver. Hij was verliefd. Ricky Lee Jones schreef er een prachtig nummer over. Het eindigde 4 in Amerika, 5 in Nieuw-Zeeland en Canada, 15 in Australië, 18 in Engeland en 19 in Ierland. Ricky Lee Jones, Chuck E.'s In Love.

Ricky Lee Jones, Chuck Hayes in Love. Het komt van het album Backless van Eric Clapton. Het werd de nummer 1 hit in Noorwegen. Het nummer eindigde 6 in Amerika, 7 in Canada, 26 in Australië en 40 in Nederland. Eric Clapton, Promises.

Eric Clapton, Promises. Het is een eigen compositie van de voormalige gitarist van de Paul Butterfield Blues Band, Elvin Bishop. Hij zingt het niet zelf, maar zijn achtergrondzanger Mickey Thomas zingt dit. En na het succes van dit nummer werd Mickey Thomas de leadzanger van Jefferson Starship. Het nummer eindigde 3 in Amerika en Nieuw-Zeeland, 8 in Canada, 16 in Australië en 34 in Engeland. Elvin Bishop, fooled around and fell in love.

Elvin Bishop, Fool Around and Fell in Love. Lucinda Williams uit Louisiana komt uit een deftig en kunstzinnig milieu. Haar vader, Miller Williams, was professor in de literatuur en haar moeder, Lucille Fern Day, was klassiek pianiste. In 2020 werd Lucinda Williams getroffen door een beroerte, maar in 2021 toerde ze alweer door Amerika met Jason Isbell. Dit komt van haar album Car Wheels on a Gravel Road. Lucinda Williams, Right in Time.

Lucinda Williams, Ride in Time. Het komt van het album Fire on the Mountain van de Charlie Daniels Band. En de band sloot zich aan bij de stoet Southern Rock Bands in Amerika, zoals de Marshall Tucker Band, Lynyrd Skynyrd, ZZ Top, Wet Willie en Barefoot Jerry. Dit nummer eindigde 29 in Amerika en 68 in Canada voor de Charlie Daniels Band. The South's Gonna Do It Again.

Charlie Daniels Band, The South's Gonna Do It Again. Het komt van het album Brothers and Sisters van The Allman Brothers Band en het is een compositie van gitarist Dickie Betts, die het nummer ook zingt. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer 7 in Canada en 40 in Australië. The Allman Brothers Band, Ramblin' Man.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: You Still Got Me van Beth Hart is het album van deze week. En Beth Hart was een lastige dame voor haar familie. Men maakte zich nogal zorgen over haar rock'n'roll levensstijl. En intussen nam ze excuusnummers op over haar moeder, vader en zus. En sinds 2001 is ze getrouwd met haar roadmanager. Ze wonen samen in Silver Lake, Los Angeles. En dit nummer is voor Scott. Beth Hart, You Still Got Me.

Bethard, You Still Got Me. Shooter Jennings, dat is de zoon van Waylon Jennings en Jesse Coulter. En hij groeide op in de tourbus van zijn ouders tussen Johnny Cash, Willie Nelson en Kris Kristofferson. Hij ging naar Los Angeles en daar begon hij de band Stargun. Maar intussen is hij soloartiest en hij is de producer van Brandy Carlisle, Tanya Tucker, Jamie Johnson en Billy Ray Cyrus. Shooter Jennings, 4th of July.

0: When are we gonna get paid for this, you reckon?
1: Hugh Jennings, 4th of July. David Allan Coe, dat is een legendarische 85-jarige singer-songwriter uit Ohio. De man maakte 83 albums en hij nam in 1981 als eerste Tennessee Whiskey op. Dat nummer eindigde destijds 77 in de Hot 100 en jaren later werd het de nummer 1 hit in Amerika voor Chris Stapleton. David Allan Coe heeft 31 hits, dit nummer eindigde 4 in Canada en 8 in Amerika. David Allan Coe. You never even called me by my name.
2: Well, it was all that I could do.

David Allan Coe, You Never Even Called Me By My Name. Copperhead Road, dat is een straat in Johnson County op het platteland van Tennessee, waar John Lee Pettymore jarenlang moonshine whisky stookte. En na een periode als soldaat in Vietnam besloot hij geen moonshine whisky meer te stoken, maar drugs te gaan verbouwen. En Steve Earle schreef er een prachtig nummer over. Het eindigde 10 in Amerika, 12 in Canada, 23 in Australië en 45 in Engeland. Steve Earle, Copperhead Road.

Steve Earle, Copperhead Road. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Tanya Tucker uit Texas werd ontdekt door countryzanger Mel Tillis, en als meisje van 13 had ze al een grote hit met Delta Dawn. Later had ze relaties met Glen Campbell, Andy Gibb, Merle Haggard en Don Johnson, maar ze had ook 71 hits, waaronder 16 nummer 1 hits in Amerika. Dit nummer eindigde 2 in Canada en 5 in Amerika. Tanya Tucker, Texas.

0: Nou, in de eerste plaats is het een plek van verdriet natuurlijk. Ja. Ja, dat is het. En de mensen die het overleefd hebben of hun nabestaan.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin het Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die hij van binnen raakt. En dat doet het vandaag zeker. Want hij in het herinneringscentrum Kamp Westerbork bent en die praat met Dirk Mulder, de directeur, dan komt er wel wat los.

0: We zitten hier in een prachtige kamer. En wij kijken uit op een stuk bouwland. En ik moet zeggen, dat is een prachtige uitzicht. Maar waar zitten wij? Wij zitten in Hooghaalden eigenlijk. Hè? Vlakbij Hooghaalden. We zitten hier in het herinneringscentrum Kamp Westerbork. En wij praten met Dirk Mulder. En Dirk Mulder, dat is de directeur van het herinneringscentrum. Dirk, een prachtig uitzicht hier.
1: Ja, dat is schitterend. Hè? Iedereen die hier ook binnenkomt, en zeker als het collega's bijvoorbeeld uit het westen van het land ben, die ben natuurlijk verschrikkelijk jaloers op zo'n uitzicht. Ik voel me ook zeer bevoorrecht trouwens, moet ik zeggen, hoor, met dit. Want, maar ik voel me er ook goed bij. Ik heb er ook nodig in de oude situatie, toen hadden we nog geen uitzicht. En ik heb toch de horizon, heb ik voor mezelf, maar ook voor mijn werk. Ik vind het heel belangrijk, ja.
0: Ja, want dit is echt een prachtig stukje natuur hier. En ja, het mag misschien een beetje naar Fran klinken. Het is hier helemaal eigenlijk hartstikke mooi.
1: Ja, ja, dat komt wat tegenstellend over. Ja. Hè? Met een onderwerp hier en de geschiedenis van Kamp Westerbork. En dan eigenlijk toch zo'n prachtige omgeving. Ja, maar het is de realiteit natuurlijk.
0: Men zegt altijd Kamp Westerbork. Het lag in de gemeente Westerbork, lag een behoorlijk stukje van Westerbork af, eigenlijk wel een kilometer of 12. Wij in Assen, wij noemden het altijd Kamp Schattenberg. Mijn vader, zoals jij weet, die hebt daar ook nog gewerkt. Dat weten een heleboel mensen niet, hè? Dat het eigenlijk in de Assen volksmond Kamp Schattenberg heette. Ja.
1: Het gekke is dat, als je kijkt op kaarten bijvoorbeeld, hè, op ANWB-kaarten, fiets- en autokaarten, daar staat altijd Schattenberg op.
0: Dus yeah.
1: Dat stamt nog wel uit die periode, maar in het algemeen, als je mensen vraagt van, niet alleen hier, maar zeker boeddhistische contraien van, kennen die Kamp Schattenberg? Dan zeggen mensen nee. En dan zeg je van Kamp Westerbork, oh ja.
0: Yeah.
1: En mensen weten dus ook vaak niet dat die geschiedenis van dat kamp, dat die dus eigenlijk veel langer is dan 1944, maar ook na die tijd, verschillende periodes bewoond, dat wil zeggen gedwongen bewoond West is. En langs de periode met, wat we toen nog Ambonezen noemden, hè? Nu Molukkers, maar toen Ambonezen.
0: Ja, mijn vader was daar beheerder van de brandweer en later van het badhuis. En ik heb daar veel, ook veel voetstappen liggen op het kamp. We zitten hier ook vlakbij Hooghaal. Daar liep de spoorlijn, liep daar, hè?
1: Ja, ja.
0: Je hebt daar een eindje terug, had je nog zo'n, misschien kun je er nog iets van zien. Hebben ze stopte vroeger wel eens een goede trein. Dat is al lang geleden, hoor. Met was houtkap voor houtkap en dat werd daar opgeladen. Is dat nou ongeveer de plek waar die mensen, waarvan de Joodse mensen en het gaat natuurlijk niet. Westerbork gaat niet alleen maar over Joodse mensen. Gaat natuurlijk ook nog over andere minderheden.
1: Ja.
0: Hoe ging dat eigenlijk? Ja. Moesten die dat stuk lopend afleggen?
1: Ja. Ja, tenminste in het begin. Er was een stationnetje in Hooghaalden. Dus op dat stuk van de spoorlijn van, laat maar zeggen, Zwolle naar Assen.
0: Ja, ja.
1: En er was dan in Hooghaalden stationnetje. En in het begin stapten de mensen dooruit. En dan moesten ze inderdaad het hele stuk lopen. Want we zitten hier eigenlijk halverwege. Hier bedoel ik met het herinneringscentrum. En maar dan zitten we nog niet bij het kampterrein. Er was een afstand van 5 kilometer die ze moesten lopen. En werden mensen dus deporteerd. Dan moesten ze ook weer uit het kamp naar het stationnetje lopen. En daar in een paar maanden is dat zo gegaan. En toen dacht de toenmalige kampcommandant van dat maar efficiënter. Dat is veel te omslachtig en dat geeft maar onrust. Mensen lieten hun bagage staan. En toen is er een aftakking aanlegd.
0: En waar liep die dan ongeveer?
1: Die liep door het bos in. Tenminste, wat we hier zien.
0: Die kant op. Zeg maar. Wij zitten hier dan ten oosten van de spoorlijn.
1: Ja.
0: Zeg maar, een anderhalve kilometer.
1: Ja.
0: En lag dat dan ten zuiden van?
1: Nee, ten noorden.
0: Ten noorden?
1: Ja, als we hier naar buiten kijken, dan zien we door de bosrand.
0: Ja. Ja,
1: want dat is het bos eigenlijk wat zo duur loopt naar binnen tot aan de spoorlijn toe. En in dat bos, tenminste in dat tegenwoordige bos, dat is een, we zullen zeggen, karrepaad en zandpaad.
0: Ja.
1: En dan was het, dat was ook het tracé waarover die spoorlijn.
0: En daar is niks meer van zichtbaar en zo?
1: Van die lijn is direct na de oorlog, van overal hadden ze natuurlijk spoorrail nodig. Dus die lijn is al heel snel, begin 46 dacht ik, is al helemaal afgebroken. Dus de plek waar er langs liep, vanaf het kampterrein naar die spoorlijn van Zwolle-Assen, dat is nog wel te volgen.
0: Ja.
1: Dat kunnen we zo zien. Ja.
0: Het herinneringscentrum, daar staat eigenlijk een kilometer of 2,5, 3 van het oorspronkelijke kamphaven. Ja. Heeft dat te maken gehad met de. Met die radiotelescoop die daar staat, dat jullie niet dichterbij konden? Of,
1: ja. Ja, dat was in de. Kijk, je vertelde zelf net al over Kamp Schattenberg, hè, de periode van de Ambonezen, dat je hier ook vaak kwam. En dat was in de jaren 60, toen viel het besluit om te zeggen van, nou, de Ambonezen moeten uit die kampen, uit die woonoorden weg. En die moeten in dit geval naar Assen of naar Bovensmilde. En dat is overal gebeurd, hè? Tenminste binnen overal. En dus toen was de vraag van, ja, wat moet er eigenlijk met dat terrein gebeuren? Want afbreken van het terrein, dat was geen enkele discussie over mogelijk. Iedereen vond het vanzelfsprekend. Bovendien was er ook middel natuurlijk, op het moment als een Molux gezin of familie eruit ging, om direct die barak af te breken, want dan konden ze immers niet weer terug. En in die periode wordt besloten om hier die grote telescopen te bouwen. We noemden het aan de Radio Sterrenwacht, officieel heet dat Astron. En die hebben een storingsvrije zone nodig. Want alle, dus ja, benzine motoren, ja, maar ook bijvoorbeeld de mobiele telefoon.
0: Ja, alles wat signaal geeft, ja, mag niet.
1: Nee, dat steurt. En dus toen besloten werd om het herinneringscentrum te bouwen, toen is er gezegd van, nou, dan moeten we buiten die zone gaan zitten. En dat verklaart dus dat we er een paar kilometer vanaf zitten.

0: Waar mij altijd opvalt, is dat hier bijzonder veel publiek komt. Dus daar is toch wel een grote belangstelling voor.
1: Ja.
0: Het is niet zomaar een herinneringscentrum. Je zegt, nou ja, het voldoet wel helemaal aan de eisen en zo. Ik bedoel, het staat hier niet voor niks. Er komt ontzettend veel mensen op af.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, we weten natuurlijk precies hoeveel mensen dat er hier het gebouw binnenkomen. Hè?
0: Ja.
1: Dat is per jaar is dat zo 80.000, 90.000 mensen. Maar er zijn veel meer mensen die het gebied, hè, waar jij ook met de hond gaat wandelen. En dan kun je het bos lopen, kun je allerlei verschillende routes nemen. Maar uiteindelijk, als je de deur loopt, dan komt weer het kampterrein. En heel veel mensen gaan daar natuurlijk naartoe. Het is een historische plek. En op die plek, dat is een enorm verleden, is eraan verbonden. Dus dat zegt natuurlijk ook veel meer dan als je in een gebouw bent, waar ook natuurlijk over die geschiedenis verteld wordt. En dat hoort er ook bij, hè, die twee dingen die huren bij elkaar. Maar we weten eigenlijk helemaal niet precies hoeveel mensen. We zijn in het verleden binnen wel een stelling door, en een schatting hebben we ook wel voor in. En we gaan ervan uit dat er zo tussen de 200.000 en 300.000 mensen per jaar komt. Dus jij zult ze niet allemaal zien, maar er zijn altijd mensen hier.
0: Ja, want zelfs morgens vroeg al, want ik ben er dan heel vroeg, dan staan hier al. En dat is niet alleen maar personeel, want ik zie daar dan ook. Ja. Je ziet gewoon mensen daar lopen.
1: Ja.
0: Dus wat doet het? Ik bedoel, wat voor motieven hebben die mensen nou? Ik bedoel, er zijn ongetwijfeld mensen die hier familieleden hebben verloren. Maar kom je ook mensen met andere motieven die zich niet goed voelen of zo? Of die zeggen van, nou, ik wil daar toch eens heen lopen. Misschien heb ik daar troost bij. Misschien mensen die echt de blues hebben, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja, ja. Het komt er allemaal vuur,
0: ja,
1: denk ik.
0: En we is dit een plek van troost ook?
1: Nou, in de eerste plaats is het een plek van verdriet natuurlijk.
0: Ja. Ja,
1: dat is het. En de mensen die het overleefd hebben of hun nabestaan. Niet allemaal komen ze hier. Hoor. Sommige mensen kennen het gewoon niet. Dus dan is die plek van verdriet is zo groot. Dan is er zo'n enorme drempel.
0: Die gaan nooit.
1: Die gaan nooit.
0: Nee.
1: Een bekend voorbeeld is Gerard Durlacher. De
0: schrijver.
1: De schrijver. Ja. Die is één keer is hier geweest, maar dat is al jaren terug met zijn kinderen. Hij vond dat zijn kinderen daar ook een keer moesten zien. Jessica Durlacher is zijn dochter. En, maar hij is hier daarna nooit weer geweest.
0: Dus hij kon het niet aan.
1: Hij kon het niet aan.
0: Nee.
1: Ik had heel veel contact met hem. En dat kon er wel. En hij deed ook dingen voor ons. Maar naar deze plek te gaan. Dus dat verdriet was te groot voor hem. Maar aan de andere kant is het ook een plek. Ja, met zo'n geschiedenis. Wat je terugbrengt naar verdriet. Maar dan de vraag van waar komt dat verdriet vandaan. En je dus echt afvragen van hoe steekt de wereld in elkaar. Hoe kan de wereld soms in elkaar steken. En door dus ook. Ja, moet ik dat zeggen? 3/4 uur halen om je in te zetten voor. Nou, dan klinkt dat heel hoogdravend, maar ik bedoel op een gewoon heel eenvoudig niveau je in te zetten voor de medemens of voor de samenleving of voor de wereld in het algemeen. Dus het is ook een plek van inspiratie, zeg maar. En ja, dat kan ook een plek van blues wezen. Ja,
0: ja.
1: Ja, dat heb ik, zo vul ik het zelf ook wel, ja.
0: En heb je ook enig zicht op wat. Ik bedoel, de minderheidsgroepen die hier het moeilijk hebben gehad, dat is wel duidelijk. Maar wat is dit allerlei pluimage wat hier komt? Of dat heb je daar geen zicht op of zo?
1: Nou, echt zicht in de zin van dat ik dat precies uit kan duwen, niet. Maar in de loop van de tijd, ja, we hebben natuurlijk ook veel contact met mensen. Hè? En automatisch komen met mensen aan de proot. En dan moet je zeggen van dat er alles komt. Dat, maar dat heurst er weer later. Dat. Maar een vreemd voorbeeld misschien, maar dat de dochter met haar man van de kampcommandant van Westerbork, kampcommandant Kemmeker, hè, die is veroordeeld na de oorlog, maar het is keurig gedragen, dus is vrij snel weer vrijladen en is teruggegaan naar Duitsland. Had twee dochters, ene dochter die werd secretaresse van Franco in Spanje. Dus
0: ja,
1: die bleef aardig in de.
0: Een beetje aan de rechterkant van het politieke spectrum.
1: Precies, die bleef aardig in de pas van haar pa.
0: Ja.
1: Maar de andere dochter, die trouwde met een belangwekkende communistische leider in Duitsland. En die beide, dus die dochter van Kemmeker en hun
0: man. Dat is toch wel helemaal
1: dat is werkelijk
0: tegenovergesteld.
1: Een hele curieuze familiegeschiedenis is dat. Maar die ben je dus ook wel eens west. Alleen die hebben zich niet aankondigd, van dat vond ze absoluut niet passen. Maar hoe weet ik dat nou weer? Omdat de kleinzoon, dus de zoon van die mensen, die had op een gegeven moment, die had zich bekend gemaakt hier en die wilde meer weten. Die wilde eigenlijk in de Rijnen komen met de geschiedenis van wat zijn pa dan had. Van zijn opa dan had. En zodoende kunnen komsten hebben. Dus het is echt heel divers. Het is, maar er komen ook mensen. Dus direct na de bevrijding van het kamp. Dan wordt het in gebruik genomen als wat er officieel heet interneringskamp. Dus voor mensen die veroordeeld werden, althans op dat moment ervan beschuldigd werden, dat ze zo'n werk hadden met de Duitsers, NSB'ers vooral. Maar niet alleen NSB'ers, ook hun vrouwen, ook hun kinderen. Dus die geschiedenis zit ook aan dit kamp verbonden. En zeker van kinderen ook, wat we dan noemen kinderen van foute ouders. Ja, die komen hier ook. Volk ook anoniem natuurlijk. Maar, en dat is deze plek natuurlijk weer een heel andere betekenis.

0: Het is een hele, hele, hele bijzondere plek.
1: Het is een heel divers.
0: Ja.
1: Die mensen komen natuurlijk ook niet alleen maar uit Nederland.
0: Nee. Nee, die komen overal weg. En als we kijken naar de buurtlanders, dan ben het eigenlijk twee groepen. Dat zijn mensen die Noorderoorlog emigreerd zijn. Dus overlevenden of familieleden. En die vult natuurlijk in Israël of in Amerika. Maar dat is vooral die groep. Het is niet zo zoals bijvoorbeeld Anne Frank huis, waar 3/4 van de bezoekers buitenlander is. Hè, maar dat ben echt zeer divers.
1: Maar dat is ook heel erg mondiaal bekend natuurlijk.
0: Ja, dat is absoluut mondiaal. Ja. En hier is het veel meer dat mensen een relatie hebben met de geschiedenis. En de andere groep, dat ben Duitsers. En dan vooral Duitse groepen en dan jongere Duitsers. En dat is een. We doen er zelf, proberen we er ook veel aan te doen. Aan samenwerking met Duitse instellingen en uitwisselingsprogramma's, omdat we dat belangrijk vinden. En wat we ook zullen is dat dat sterk begint toe te nemen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is natuurlijk een hele andere groep, waarin veel meer zit op het zoom bezig wezen van ook eens betekenis geven aan dat verleden. En dat in gezamenlijkheid doen natuurlijk. Van er is. Zeker van de jongere generaties is er meer dat ons bindt dan dat ons scheidt.
1: Ja, ja. En, ja, ik ben, het is natuurlijk een verschrikkelijke. Ja, ik ben zelf een oorlogskind, dus. Al moet ik zeggen dat ik van de oorlog natuurlijk niet zoveel meegekregen heb. En mijn vader is toen weggevoerd. Ja, die is dan niet zo bitter over die Duitsers, want die zegt van ja, god. Overal zitten slechte teuzen. Ik bedoel, en ik moet je zeggen, ik ben er ook vaak geweest. Ik vind dat soms hier in Nederland ook wel eens een beetje te veel de andere kant op gepraat wordt. Van elke Duitser is niks. Dat zie ik ook niet zo.
0: Nee.
1: Ik bedoel, nee. Maar ik ben toen in de omstandigheden geweest. Dat ik toen in Polen ben ik naar Auschwitz heb gezien. En ik ben ook nog eens een keer in Boegerwald
0: ja.
1: geweest. En dan sta je toch wel eens even raar te kijken en zo. Hè? Ik bedoel, dat gaat er toch wel iets door je heen. Die mensen die hier, die Joodse mensen die hier komen. Ik heb toen de opening meegemaakt.
0: Ja.
1: Daar was toch enorm veel emotie aanwezig. Ja. Hè? Ik bedoel, ik kan me daar wel voorstellen, want als ik dat zie daar. Auschwitz werd ik eigenlijk helemaal niet goed van.
0: Nee.
1: Dat ben ik ook maar zo snel mogelijk heb ik dat weer verlaten.
0: Ja,
1: ja je kunt er al lang en breed over filosoferen. Ik hoorde Boudewijn Buchter laatst nog over. Die had ook een beetje. Hoe heeft het eigenlijk zo ver kunnen komen met die rare Böhmische gefreiten, zoals Hindenburg al zei?
0: Ja, precies. Ja, ja. Maar wat jij zegt natuurlijk ook is. Wat je vaak tegenkomt is die anti-Duitse gevoel.
1: Ja.
0: En wat we proberen te doen is hier om in de eerste plaats duidelijk te maken van het ging hier om SS'ers en om nazi's. En dat is een punt om dat toch wel in helder uit te komen. Nou, er is een hele discussie op dit moment in Duitsland. Van, in hoeverre was nou het Duitse volk keer die eigenlijk evenveel. Ik formuleer nog maar een beetje zwart-wit, maar voor de duidelijkheid is het hele Duitse volk was destijds schuldig. Of werden mensen toch min of meer metrokken. Maar wat het in elk geval kan zeggen is dat de jongere generatie natuurlijk. Wat de Duitsers dan noemen knaden de spätgeburts. Het geluk hebben dat ze na de oorlog geboren zijn. Maar. Die kennen natuurlijk niet ten eeuwige dagen, als het ware, die schuld en ook die boete.
1: Aan die hele hedendaagse natie geven.
0: In tegendeel zelfs, ik mag heel eerlijk wezen, dat zeker de contacten die, en we hebben vrij veel contacten in Duitsland, maar dat zijn altijd mensen waar we ontzettend goed met samen kunnen werken. Sterker nog, ik heb hier ook altijd een Duitse medewerker.
1: Ja.
0: Dat is een organisatie in Duitsland en die zendt de mensen uit. En die is hier anderhalf jaar lang. Dan werkt hij hier dan. En als dan is zo'n periode zit erop. En dan komt er weer een nieuwe. En dat is dus ook eigenlijk om te laten zien. Van u het herinneringscentrum naar buiten toe. Van jongen, we moeten samen doen. En wat dan in het verleden ook wel van die onderzoek. Dat die Nederlandse jongeren. Dat die hele sterke anti-Duitse gevoelens hadden. En als de vraag van, wat is daar nou eigenlijk op gebaseerd?
1: Ja, dat komt er nou weg? Daar heb ik mij ook wel eens afgevraagd.
0: Ja.
1: Ik bedoel, dat is toch.
0: Dat is
1: een soort van cretologie die op niets stoelt.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Goed. Ik stel voor dat we eens even door het centrum heen gaan lopen.
0: We gaan even wandelen.

0: mappen dus nou weer naar beneden. Hè? We, ja. We zitten nu op de kantoorafdeling.
1: Dirk, want we praten met Dirk Mulder, luisteraars. De directeur van het Running Center Kamp Westerbork. Ga eens even nader op jezelf in. Ik bedoel, waar kom jij weg? Ik bedoel, kom jij uit... Wat heb jij gestudeerd? Geschiedenis neem ik aan.
0: Ja, ja. Dat hoeft niet per se.
1: Dat lijkt me...
0: Ja,
1: maar voor de hand liggen.
0: Ja, maar wat er aan de andere kant ook zeker ook vooral voor de hand liggen is, ik heb eerst lerarenopleiding dan. Dus ik heb jarenlang heb ik lesgegeven. En dat is natuurlijk iets wat hier ook sterk aanwezig is. En je denkt dan dat je iets te vertellen hebt, iets wilt overbrengen. En dat durf je het onderwijs. En we lopen nou hier even naar binnen. Het is de ruimte van een aparte tentoonstelling. En dat is dus mijn achtergrond. Onderwijs, lesgeven, geschiedenis studeert.
1: Maar hoe kom je hier terecht? Ik bedoel, dit is toch een aparte discipline van de geschiedenis.
0: Ja.
1: Kun je wel zeggen.
0: Ja.
1: En dat moet toch op een of andere manier moet je daar heel erg... Het kan haast niet anders dat je heel erg betrokken bent bij het onderwerp waar het over gaat natuurlijk.
0: Ja.
1: Is er in jouw geschiedenis ook, zijn er ook vervelende dingen gebeurd? Ik bedoel, of
0: nee.
1: Heeft dat zo'n indruk op je gemaakt dat je gezegd hebt, nou hier wil ik wat aan doen?
0: Ja, nou dat laatste is het denk ik. Hè. Van wat ik net ook al zei, ik ben iemand, een meester zeg maar, een onderwijzer in de alle betekenis van, ik wil iets vertellen. En over belangrijke dingen natuurlijk. Dus ik zoek ook in mijn werk, heb ik altijd iets zag van, waar ik zelf ook heel sterk de zin van inzie. En het zit niet in mijn familiegeschiedenis. Mijn pa had wel een licht verzetsverleden, als ik dat zo mag noemen. Maar dat was niet iets wat veel bij ons in huis te sprake kwam. Dus daar had het geen relatie mee. Maar het heeft meer te maken met van... en daar ben ik me later eigenlijk pas bewust van. Hoor. Op dat moment zelf ook niet. Maar veel meer dat ik later denk van... Ja, waarom nou bij een instelling als deze en met zo'n onderwerp? Omdat ik denk van... Ja, er is zo'n extreme tijdwest waarin het menselijk gedrag en het menselijk handelen... Eigenlijk in al zijn blootheid, in al zijn essentie, in slechte, maar ook in hele positieve zin.
1: Het hele spectrum van het mensbeeld komt daar naar voren.
0: Ja, en ik denk dat het dat verhaal is, om daarmee bezig te wezen. En dat is, misschien kan ik zeggen, want dat is eigenlijk wel een beetje egoïstisch, want daar wil ik zelf iets van proberen te leren ook.
1: Ja.
0: Dat zit er toch wel achter.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Nou ja, het zit maar. Ja. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen, ja. Wij komen hier nu een gedeelte van het herinneringscentrum binnen en ik zie hier staan onbekende kinderen. Dirk, vertel daar eens wat over. Wat gaat deze expositie over? Ik begrijp wel dat het over kinderen gaat die waarschijnlijk niet wisten of geen naam hadden en wat ze hebben uitgezocht. Maar vertel eens even exact wat het... Waar het over gaat.
0: Ja, het gaat dus weer om een groep mensen uit de oorlog. Er was bij het laatste transport uit de Kamp Westerbork is er ook, en er werd in de Liesen werd dat zo aangegeven, groepen onbekender kinder. En er is dus een groep van 50 kinderen geweest, van babytje, van 9 maanden tot 13, 14 jaar, waarvan onbekend was waar hun naam was. Dus er was eigenlijk niks van bekend. Soms is er een voornaam bekend, maar er staat er een vraagteken bij. Geboortedatum was vaak niet bekend, dus dat werd een beetje inschat. En dat waren dus weeskinderen, die zaten hier dus zonder hun ouders. En waren binnen allemaal in de onderduik waar die oppakt. En hadden natuurlijk in de onderduik, hadden ze een andere naam gekregen, hadden ze een onderduiknaam. Kinderen waren vaak zo jong, dat ze hun echte naam...
1: Het gaat over hele jonge kinderen.
0: Ja. Ja, die hun echte naam dus ook niet kenden. En het bijzondere... En voor dit is natuurlijk op zich al heel bijzonder. En het tweede bijzondere aan is dat die groep op één noord, dat is dat kleine babytje West, dat is overleden onderweg. Maar die hele groep en ook de oorlog overleeft. Dus die ben eerst naar Bergen-Belsen ben gestuurd.
1: Ja, wij zien daar de route ongeveer.
0: Ja, dit is een kaart met eerst Westerbork aangeven. Of eigenlijk moet je zeggen nog een fase doorveur. En wat onbekend, dus waar ze onderdoken zaten, dan vervolgens Westerbork. En dan komt er dus dat transport van september 1944, eerst naar Bergen-Belsen, daar zitten ze 2 maanden, en dan naar Theresienstad.
1: Ja, en dat is heel
0: en zij hebben het
1: goed.
0: Ja, ja. En zij hebben het geluk gehad dat voordat ze van Utrechtstad, want er zijn heel veel mensen, ook heel veel Nederlandse Joden, die ben nog van Utrechtstad weer naar Auschwitz deporteerd, maar dat is met hun niet gebeurd. Dus zij zijn daar bevrijd. En toen vervolgens weer naar Nederland terugkeert. En dan kan je zeggen van nou, happy end, hè, we zijn het overleefd. Alleen, wat er dan gebeurt is, kijk, van hier in die, op die tekstbordje, zuster ook wel, daar stond de naam Bert, maar met een vraagteken. Of Freddy met een vraagteken, of Dorothea, Carla. Nou, Carla, die naam die klopte ook inderdaad. Maar het was dus onbekend. En die kinderen, die komen dus weer terug in Nederlands. Komt soms bij hun onderduikouders terecht. In enkele gevallen ook bij hun echte ouders, als die het overleefd had. Maar dat was meestal was dat niet het geval. Komt bij andere pleegouders terecht. En de echte geschiedenis van die kinderen was dus niet bekend. Ze konden het zelf niet vertellen, of alleen maar met flarden. En langzamerhand, naarmate de kinderen ouder worden, en dat is een vrij normaal verschijnsel natuurlijk, 40, 50 jaar, dan ga je toch steeds meer afvragen van...
1: Van wie ben ik?
0: Van wie ben ik? Yeah. Nou, en als we dan een stap verder maken hier...
1: Oh ja, dus, nou, ja. Je ziet ik had het nog niet gezegd, ik zie het.
0: En een spiegel.
1: En je, je kijkt erin en daar staat op wie ben ik, dus je gaat je dus afvragen wie je bent. Dus.
0: Ja. En
1: die vraag, spiegel,
0: die vraag stel jij jezelf. En of ik ken die vraag of jij stelt die vraag aan mij. Maar dan kun je een verhaal vertellen die ik kan vertellen. He, wat je al zei van, nou, als kind kwam ik hier in Kamp Schattenberg. En ik weet het een en ander van mijn pa in de oorlogsperiode.
1: Ja.
0: Maar nou gaat het om kinderen die dan die vraag hebben, wie ben ik? Dan eigenlijk alleen maar datgene wat ze heel bewust met mocht hebben. En dat is vaak zeg maar van na de oorlog. En die oorlogsperiode, of soms van daarvoor. Sommigen zijn in 1938 geboren, of in 1937. Weten ze er helemaal niks van, of wat fladden. En dan komt er op een gegeven moment komt die vraag van, ja, wie ben ik eigenlijk? En wat we in deze tentoonstelling doen, is proberen om dat verhaal ook duidelijk te maken. Dat mensen dan gewoon sporen naar hun eigen wortels.
1: Ja, ja.

0: uiteindelijk, zou je dan zeggen, komt zo'n herinneringscentrum, gaat eigenlijk op laatst niet alleen maar meer over dat, maar meer over al dat soort dingen in de hele wereld.
1: Ja.
0: Want
1: ja,
0: dat is dan niet meer, ik bedoel, dit gaat dan, want dat tref je treft het nog overal aan natuurlijk, hè? Onderdrukking en dergelijke. Ja. Kijk wat er in ex-Joegoslavië gebeurd is, dat houdt eigenlijk nooit op.
1: Nee.
0: Wat er nou in Israël en Palestina weer gebeurt en zo. En nou ja, noem maar op, legiogebieden. Dus ja, als mensen hier komen, dan vind ik dat die functie dus eigenlijk... als je daarover nadenkt, dan is dit eigenlijk wel een goede plek om daar eens over na te denken natuurlijk.
1: Ja. Wat jij zegt over aan de ene kant natuurlijk voor overlevenden en familieleden, is het echt een... Want het is vooral de losse plek ook waar hun familie op Nederlandse bodem verbleven is. En daarna ben ze ook... letterlijk en figuurlijk de lucht ingaan. Ik ben ze helemaal verdwenen. Dus dit is een plek voor mensen, ook een soort ankerplaats. Voor sommigen beleven het min of meer als een soort begraafplaats. Daar is het in werkelijkheid natuurlijk maar in zijn symbolische betekenis. Maar voor anderen en voor jongere generaties, en die hebben zo'n relatie daar niet meer, is het natuurlijk veel meer een kwestie dat we zeggen van dit... is er gebeurd hier. Dat was destijds, maar tegelijkertijd maar was realiseerd. Het kon dus gebeuren, dus het kan altijd weer gebeuren. Als we om ons heen kijken, vluchtelingen. Maar het is begund als een vluchtelingenkamp. Ja. Nou, aan vluchtelingenproblematiek toen, maar ook nou, daar durven we dus ook heel veel aan. Ja. Om dat duidelijk te maken.
0: Ik ervaar het toch ook wel een beetje als een soort van spirituele plek, moet ik eerlijk zeggen. Als ik hier bij die hond loop, het heeft toch iets. En ja, onbewust komt dat natuurlijk toch door die geschiedenis, hè?
1: Ja.
0: Dat kan haast niet anders.
1: Nee, je zou eigenlijk kunnen zeggen van een vergelijkbare plek, hè, zoals het eruit ziet, zomaar ergens neerzet, dan heeft dat toch niet die betekenis als de plek hier. Terwijl er natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel meer te zien is. Het kamp is binnen helemaal afbroken. Er zijn nog wat dingen, zoals het huis van de kampcommandant.
0: Ja, woont daar nog iemand? Ja. Hunnik, die heb daar vroeger ook gewoond. Die was kampbeheerder.
1: Ja, precies.
0: Maar wie woont daar nu dan? Woont daar nog iemand in het huis?
1: Ja, dat was in de periode. Toen is er iemand van Defensie is er komen wonen.
0: Ja, kolonel Buitendienst nog wat.
1: Juist, Spek O'Brien.
0: Spek O'Brien, ja.
1: Spek O'Brien was dat.
0: Ja.
1: Die zat er ook in de periode van de Ambonezen.
0: Ja, en, precies.
1: De familie die had een dochtertje. En dat dochtertje is dus groot geworden in de huis. Inmiddels natuurlijk al een mevrouw op een respectabele leeftijd. En die woont er nog altijd.
0: Die woont daar, ja. We hebben onlangs een gesprek gehad met een... met iemand, met de Zuid-Molukse man, Noes Verliezer.
1: Noes.
0: Die ken je ook wel.
1: Ja.
0: En toen vroeg ik me af wie daar nog woonde.

0: Ik dacht, want Hunnik die is al lang, die is geloof ik al overleden of zo.
1: Ja.
0: Maar dus, ja. Daar woont nog een dochter van de majoor of kolonel Spek O'Brien.
1: Ja, hij was heel hoog. Hij was heel hoog. Hij kwam ook met familie uit, ook in Nederlands-Indië.
0: Ja.
1: Dus kunt naar zelfstandig worden van Indonesië.
0: Ja, en, ik weet nog dat mijn vader daar ook aangenomen werd vanwege dat hij ook goed Maleis sprak en zo. Want het was toen het commissariaat Ambonezorg onder leiding van Maga Klompé nog in die tijd.
1: Ja, dat klopt. Ja, die had heel veel. Er is ontzettend veel in die periode is eraan gebeurd.
0: Ja.
1: Het had allemaal niet leid tot alleen maar rust. Dat weten we van de latere periode, Jan Zeuptig natuurlijk. Maar wat ik wel merk is trouwens, nou jij dat zegt, van dat langzamerhand voor de Ambonezen, voor de Molukkers, zoals we ze nou zeggen, dit toch ook steeds meer een plek wordt waarvan ze denken, ja, dat is wel een hele belangrijke deel van onze geschiedenis.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Heel veel mensen.
0: Dat heb ik ook, dat idee heb ik ook.
1: Ja, dat begint nou ook na zoveel jaren. Ze zeggen van nou pas, maar ja, zo werkt dat blijkbaar wel. Na zoveel jaren van ja, het is een deel. En voor sommige mensen 20 jaar hè, die hier woonden hebben. En dat begint dus toch langzamerhand wat te trekken. En nou, dat proberen we er natuurlijk ook wel een bijdrage aan te leveren. Door ook wat activiteiten te organiseren.
0: Dirk, ik wou jou namens de VPRO en Radio Drenthe vriendelijk bedanken. En je bent de allerlaatste in de rij van dit seizoen. Er komt nog één uitzending daarna met, dan interviewt al wat mij. Maar ik wil je graag bedanken namens ons allemaal dat jij de laatste in die rij hebt willen wezen.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Dirk Mulder, directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork, die was naar zijn eigen keus. De Liquor Blues van QB and the Blizzards, Obens van de Groninger groep Turf, Lonelier Than This van Steve Earle en The Dukes en van Van Morrison, Wasted Years. Het is dit om eens weer een tekst van Harry Musquet bij de kop te pakken.

Ja, jongens, het geluid van een heel oud factie. Of eigenlijk een oud nieuw factie. Ik zet hem helemaal uit hoor. Er komt een klikje. Een Pathfinder, die wordt weer nieuw gemaakt. En dat is heel mooi voor mij om dat ik een oude Fender Strat heb. Of tenminste een. Ja, nou niet een oude. Ooit een keer gekregen van Franklin. Die een etablissement beheerde in Groningen, Gdansk. En die ooit nog in de TZ had gezeten. En hij runde toen die tent en ik kwam daar een keer boom bij hem en daar ging die gitaar stonden. Nou, hij vond dat zo leuk. Hij zegt, neem maar mee. Ik zeg, neem maar mee. Hij zegt van, ja. Hij zegt, die is voor jou. Ik zeg, ja, dat meen je niet. Ja, zei Franklin. Hij zegt, die mag je hebben. Nou, dat was niet verkeerd. Mooie Fender Strat. Ja, het is wel een buckler Fender. Het is een Squire. Die wordt in Japan gemaakt. Maar het is verder zo origineel Fender hoor. Het is in assemblage wordt het in Japan gemaakt. Het is precies dezelfde. En het is een hartstikke goed gitaartje. En alleen hij is goedkoper als de Stratocaster. Daar betaal je dus 800, 900 meer voor. Maar kwalitatief is het een heel goed ding. Zeker voor mij. Want ik ben natuurlijk geen topgitarist. Dus. we zitten hier weer boven. Uiteraard bij die Fox en bij die... Bij die gitaar en dan heb ik nog een gitaar staan. Een akoestische, waar ik altijd meestal op speel. Maar ja, we willen het nog even over een paar nummers hebben. In dit geval over de twee nummers van de LP Simple Man. Dat was de ene laatste die wij toen voor de toenmalige fonogram hebben gemaakt. En het was eigenlijk een volledig andere LP als die vorige ding, dat waren allemaal bluesnummers, eigenlijk grotendeels bluesnummers. En dit was eigenlijk meer een thema-LP, dus een thema-LP in die zin van dat alle nummers een beetje gingen over hetzelfde onderwerp, alleen met een andere invalshoek. En die LP heette Simple Man, die is eigenlijk ook een beetje anders opgenomen. Dus daar gingen wij al toe naar wat ze eigenlijk een beetje nauw doen. Het was ook 8 sporen, maar ook het geluid van die snare verandert in wat kleiner en wat ronder en wat doffer en zo. En niet allemaal het geëikte luid. Ook wat droger opgenomen. Maar er staat een man voorop die een beetje een dronken indruk maakt. En dat noemen wij dan die simpele man. Maar die foto is gemaakt door de Ilko Gelling in Tresnico. Dat is een heel klein dorpje aan de rand van het Gardameer. Of in de bergen bij Gardameer. Een beetje half onbewoond. Die man dat was een beetje de dorpsidioot, mag ik wel zeggen. Ik ben toen met hem het dorp doorlopen en kreeg voortdurend een glaasje grappa van hem aangeboden. Dat is een soort van Italiaanse jenever, zou ik maar zeggen. Op druiven, het is op druiven, een soort van gedistilleerd op druivenbasis, dacht ik. En die man figureert dan op de opslag van die hoes als zijnde de simpel man. Maar aan de andere kant... Is die song Simple Man, The Faker, waar we hier over praten. Ik geef daar aan dat ik eigenlijk iemand anders ben als ik toen in de publiciteit stond. Binnen die hoes staat ook een spreuk van Jean-Jacques Rousseau van ik ben niet degene die u denkt dat ik ben. Van de mensen kijken dan altijd anders tegen je aan als degene die je in werkelijkheid bent. En dat werkte eigenlijk heel lang door, want ik had hier Henk van Middelaar van de RVU, de Radio Volksuniversiteit, voor een interview. En die vertelde dat hij hierheen ging en dan zeiden ze, ja, je gaat naar een hele Norse man toe en zo. Dus ja, dat stond dan bekend als een moeilijke man die daar alleen in zo'n, toen in die boerderij woonde, even daarna in die flat, want daar is hij grotendeels geschreven. Maar dat was een andere flat als waar ik later in woonde. Ja, ik heb daar gewoon geprobeerd om uit te leggen wie je dan eigenlijk wel was. Zo, eigenlijk vrij simpel iemand. En daar gaan die nummers over. De ene nummer, I was born to be a simple man to sing a simple song. But somebody came and cursed my life. But I didn't know what I'd done wrong. Het gaat er eigenlijk over van, nou ja, dat ik eigenlijk niet bewust was dat ik iemand anders was als die mensen dachten dat ik was gewoon. Daar gaat dat volgende nummer ook een beetje over. De faker. Dat een faker is iemand die niet echt is. In het Amerikaanse slang. He fakes it. Hij doet zich voor alsof. Weet je wel. En. Dat is een andere. Dat is weer precies andersom. Daar zeggen ze dat je niet echt bent. Of zoiets. Weet je wel. En dan.
moet je dat wel weer zijn. Dus het is altijd wel iets om iemand aan te merken. En ja, wat ik daar eigenlijk wel met die LP wil bereiken, is dat je eigenlijk wel gewoon iemand bent, net zoals de meeste mensen. Maar ja, doordat je dan een heleboel publiciteit krijgt en mensen maken zich dan gaan een andere voorstelling van je maken als dat je in werkelijkheid bent. En dat is eigenlijk waar dat die Simple Man en overgaat. En er staan nog een paar hele mooie andere nummers op. Season Come en Season Go en zo. En Give You My Heart en zo. Nou, dat is best wel. Ja, men moest eraan wennen, maar ik vind het nog een van de mooiere LP's eigenlijk wel.

0: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een bluesklassieker van John Lee Hooker en het komt van het album King of the World. In Amerika werden de blazers van de Freedom Express daar nog aan toegevoegd. QB and the Blizzards, No Shoes.

Doobie and the Blizzards, No Shoes. Arthur Adams was gitarist bij Buddy Guy, Elmore James en The Crusaders. En toen ging hij naar Los Angeles. Daar kreeg hij een baan als leider van het huisorkest van het B.B. King Blues Café. Dit komt van zijn album Back on Track. Arthur Adams en B.B. King, Get You Next to Me.

Arthur Adams en B.B. King, Get You Next to Me. Tommy Castro, dat is een bluesgitarist uit San Francisco. Hij toerde als tweede gitarist in de band van B.B. King de hele wereld rond. En als soloartiest stopt hij altijd wat Memphis Soul in zijn blues. Tommy Castro, Can't Keep a Good Man Down.

Tommy Castro, Can't Keep a Good Man Down. Debbie Davis was jaren de tweede gitarist in de band van Albert Collins. Daarna begeleidden ze ook nog Buddy Guy, Robert Cray en Duke Robillard. Op haar album Picture This doet Albert Collins als gast mee. Debbie Davis en Albert Collins, I Wonder Why.

Debbie Davis en Albert Collins, I Wonder Why. Snooky Pryor, dat is een zanger en mondharmonica-speler uit Chicago. Hij begon ooit als straatmuzikant in Maxwell Street samen met Jimmy Rogers, Sunnyland Slim en Johnny Shines. En dit komt van zijn album Back to the Country. Snooky Pryor, Work With Me Annie.

Snooky Pryor, Work With Me Annie. Magic Slim kwam vanuit Mississippi naar Chicago en daar begon hij met zijn band Magic Slim en de Teardrops. Hij werd daar altijd aangekondigd als The Last Real Chicago Blues Band, want de man was waanzinnig populair in het lokale clubcircuit. Magic Slim en de Teardrops, Wake Me Up Early.

Magic Slim en de Teardrops, Wake Me Up Early. Issy Scott was een uitstekende blueszangeres, maar ze kreeg nooit de waardering zoals Etta James en Coco Taylor, terwijl ze eigenlijk wel in dat rijtje thuis hoort. Dit komt van het album Masterpiece. Issy Scott, What a Good Feeling.

E.C. Scott, What a Good Feeling. Bill Perry uit New York. Hij was een van de gitaristen die actief was in de laatste bezetting van de band. Hij ging vervolgens verder met een eigen band en werd populair in het clubcircuit in New York, terwijl de rest van Amerika hem nauwelijks kende. Maar hij overleed na een optreden in New York aan een hartstilstand. Bill Perry, Pressure.

Bill Perry, Pressure. De Chicago Rhythm and Blues Kings, dat was de band van saxofonist Daddy G uit Chicago. Hij was tevens de saxofonist op de albums van Gary U.S. Bonds, Little Milton en Coco Taylor. En de band was eigenlijk een wisselende verzameling studiomuzikanten. De Chicago Rhythm and Blues Kings, Help Wanted.

Jimmy Thackeray en Joe Louis Walker, If This Is Love. Studebaker John groeide op in Chicago Westside en daar leerde hij het vak van J.B. Hutto, Hound Dog Taylor en Walter Horton. Dit komt van zijn album Outside Looking In. Studebaker John en The Hawks, Hear No More.

Judy Baker John en de Hawks, Hear No More. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Norton Buffalo, dat is een Amerikaanse mondharmonica-speler. Hij speelde bij de Steve Miller Band, Bonnie Raitt en Kenny Loggins. En dit is een soloalbum van hem, King of the Highway. Norton Buffalo. Is it love?

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Met vandaag een flinke scheut jazz eigenlijk in de blues. De jazz van Louis Armstrong met de Basin Street Blues uit 1926. Drie versies daarvan. Verder werk van Dave Alvin, Stacy Mitchart, van Edwin Java, Amanda Shires, een neef van Little Feet, Samantha Fish, maar weer begint met Shemekiah Copeland. Zij heeft een nieuwe single gemaakt samen met Kenny Wayne Shepherd. Hidden Bag. MUZIEK

Ja, ze kennen elkaar eigenlijk al van jongs af aan. Kenny Wayne Shepherd en Shemakaya Copeland, de dochter van Johnny Copeland. En ze hebben in dit geval samen een single gemaakt. Nog geen cd, misschien dat die er nog wel van komt. Maar dit is als single uitgebracht in Amerika, Hidden Back. Samantha Fish, een gitarist, een geweldige gitarist, die al, al een jaar of tien bezig is, denk ik. En die nou een nieuwe cd maakt, heeft ook met mensen die ook uit die, ja, uit die gitaarwereld komen, zou bijna kunnen zeggen, met John Freese van Guns N' Roses. En Martin Kiesenbaum, dat is de producent, die trouwens ook Lady Gaga en Sheryl Crow en zo produceert heeft. Die heeft er echt wat nieuws van gemaakt met Samantha Fish. De cd die heet Faster en het nummer is Better Be Lonely.

Samantha Fish van de NECD Faster, Better Be Lonely. We bleven in Amerika, we gaan naar de North Mississippi All-Stars. De band van Luther en Cody Dickinson. Dat bent weer de zoons van Jim Dickinson, bekende zanger en producent. Ben er al een jaar of 24 denk ik bezig. Dit is hun 13e cd denk ik al met al. De cd Set Sail. En door van eigenlijk het titelstuk, maar dan het eerste deel door van Set Sail Part 1.

Ja, misschien hebben we er wel wat te maken met de klimaatprobleem die als in het verschiet ligt. Als het water giet stijgen, wat giet er dan allemaal gebeuren? De North Mississippi All-Stars van de nieuwe CD Set Sail. We blijven nog even in de sfeer van het water en eigenlijk ook nog wel een beetje in de sfeer van de politiek. Want dit is een nee-nummer van Little Feat, de band die ondertussen al 52 jaar besteedt. Ooit begon met Lowell George en met Paul Barrera. Paul Barrera, ja, 2019 is die overleden. En uiteraard met Bill Payne. Die is er nog steeds bij. En daar zit wat nieuwe mensen bij. En met elkaar hebben ze een nieuwe cd gemaakt. Of een nieuwe single gemaakt in elk geval. En ze zullen op tour gaan. Maar ik weet niet of dat met alle corona-perikelen of dat allemaal de deur giet. De band bestaat tegenwoordig uit Bill Payne, Kenny Gradley op bas, Sam Clayton, slagwerk en Fred Deckert op gitaar. En er komt nog twee andere mannen bij, Scott Sherrod uit de Greg Allman Band en Tony Leone van onder andere de Chris Robinson Brotherhood. Nou, die single die giet ook over het water en een beetje een waarschuwing. Het is opgenomen eigenlijk al in 2020 voordat Joe Biden verkozen is als president, want daar waren ze heel erg veur dat die verkozen zou worden. There'll be a better day when all boats rise.

Ja, het is duidelijk dat het niet meer Little Feat van 1969 is. De sound is heel anders geworden, meer poppier geworden, zou ik bijna zeggen. Maar het is een nieuwe single van Little Feat, When All Boats Rise. Vorig jaar, denk ik, 2020, overleed John Prine, countryzanger. Of countryzanger, nou ja, een zanger-componist uit Amerika, die hele mooie dingen maakt, overleed aan corona. Ik zag een cd die u 2010 komt, dacht ik, 2011. Dirty Hearts and Broken Windows. En dat is een dubbel cd met allemaal nummers van John Prine die zingen wordt door andere mensen. Onder andere door Amanda Shires. En Amanda Shires, dat is een hele goede zangeres en ook violiste. De echtgenote van Jason Isbell. En zij zingt van John Prine, Settle in the Rain.

Jazeker, dan gaan we strik over de viool van Amanda Shires. Saddle in the Rain, het nummer van John Prine in de uitvoering van Amanda Shires. Ik vind het wel mooi dat ze er een hele eigen versie van gemaakt heeft. Het origineel is wel herkenbaar, maar duidelijke een eigen touch erbij van de cd Dirty Hearts and Broken Windows. Muziek die hij allemaal hoort in Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Zoals al aangekondigd, 3 uitvoeringen van een heel oud nummer uit 1926. Bessin Street Blues, een nummer dat al geschreven is in 1926 en bekend geworden is met name door Louis Armstrong. Hij heeft het niet zelf geschreven, het was een compositie van iemand anders. Maar de eerste uitvoering die is van Stacy Mitchart. En dat is een hele onbekende naam, althans voor mij onbekende naam. Toch een man die al heel wat cd's gemaakt heeft. Hij komt oorspronkelijk uit Cincinnati, uit Ohio, maar is naar Nashville gegaan. En dan woont hij in een buurt waar vroeger altijd al die uitgevers en zo zaten. Uitgevers, drukkerijen, vormgevers, al dat soort mensen. Printers Alley heette die buurt. En zo heeft hij zijn cd ook genoemd. Want door heeft hij een eigen club. De Bourbon Street Blues and Boogie Bar. Dat is hij het huisorkest, zeg maar, Stacy Mitchart. En van zijn cd Printers Alley zien we uitvoering van Bessin Street Blues.

duidelijke verwijzing naar het origineel van Louis Armstrong. Maar dit was de versie van Stacey Mitchar van de cd Printer's Alley. Het origineel, dat is van Louis Armstrong, maar het is geschreven door Spencer Williams in 1926. Alhoewel later weer gezegd dat Jack Teagarden en Glenn Miller, dat die er ook aan middenwerkt aan de compositie. Maar is dit op naam van Spencer Williams. In 1928 nam Louis Armstrong, die nam het op. Een van de beroemdste mensen uit New Orleans, geboren in 1901. Dan Noorse denkt tenminste, want zijn geboortedatum is niet exact bekend. In 1971 overleden, een man die geweldige donen heeft met zijn cornet of trompet, net hoe hij het nu beeld. Hele beroemde nummers gemaakt heeft natuurlijk. En toen hij overleed, toen zeiden mensen ook van hem, bijvoorbeeld Miles Davis, die zei van hem: je kunt niet op een blaasinstrument spelen dat Louis niet al gespeeld heeft. En de mooiste uitspraak vind ik van Duke Ellington. Die zei: hij werd arm geboren, hij stierf rijk en heeft in de tussentijd niemand benadeeld. Nou, als er dat van hoe zegt als muzikant, dan heb je het heel netjes gedaan. Louis Armstrong met de originele versie van The Basin Street Blues.

Het origineel van Basin Street Blues. Louis Armstrong, 1928 alweer. Nou, nog een wat recentere versie, die komt in 2002. Van Dr. John. Dr. John de Night Tripper. Een geweldige pianist en een geweldige zanger ook in de traditie van New Orleans. Dit is van de cd Going Back to New Orleans uit 2002. Dr. John met de Basin Street Blues.

Drie versies waren dat van de Basin Street Blues. Het origineel van Louis Armstrong in 1928. En dan Dr. John in 2002. En de aanleiding was een cd van Stacy Mitchart. De cd Printer's Alley. We blijven nog een beetje in de sfeer van de pianisten. Want ja, die komt er nu een keer veel op voor op Basin Street Blues. Zeker bij Dr. John, zelf achter de piano. Een cd uit 2011. Blues for Stu. En Stu, dat was Ian Stewart. En Ian Stewart, dat was de pianist die in de allereerste formatie van de Rolling Stones zat. Later, toen Andrew Loog Oldham manager was, toen was hij eruit. Want hij was eigenlijk een beetje te netjes. Hij paste niet bij het ruige image. Maar het was wel een geweldige pianist en een geweldige muzikant. Ook een hele eigenzinnige man trouwens. In 2011 is er een cd uitgebracht, een tribute cd voor Ian Stewart, waar allerlei mensen aan meewerken. Onder andere ook de Stones. En toen ook nog weer Bill Wyman. Die kwam toen voor het eerst keer weer met de Stones bij elkaar. In de uitvoering van een nummer van Bob Dylan, Watching the River Flow.

Ja, alle instrumenten komen nog eventjes aan bod. De Hammond-orgel van Jules Holland. De piano van Ben Waters, want dat was de man die het initiatief nam voor deze tribute-cd voor Ian Stewart, Blues for Stu 2011. Hele andere muziek, dat is van Dave Alvin. Dave Alvin samen met zijn broer Phil Alvin. Beide komt uit Californië. Zit een beetje in de sfeer van, ja, van Buck Owens en dat soort ding. Dwight Yoakam en dat soort mensen. De wat alternatieve country muziek, maar duidelijk herkenbaar. Nou, zij doet ook een nummer van Dylan. Watching the River Flow hiervoor was ook van Dylan. Maar zij speelt Dave Alvin, die speelt Highway 61 Revisited.

Een hele eigen versie van Dave Alvin van Highway 61 Revisited van de CD From an Old Guitar. En dat was in 2020. Het is Blues, gemaakt en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de CD van Stacey Mitchart, waar al eerder in van gedraaid heb, van de CD Printer's Alley, The Doghouse Blues.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Joe Dowell uit Indiana nam een single op voor RCA Victor. Maar de maatschappij bracht de single niet uit omdat Elvis Presley het nummer ook had opgenomen. En toen de single alsnog uitkwam, stond het nummer meteen op 98 in de Amerikaanse hitparade. En een week later was het al een nummer 1 hit in Amerika. Joe Dowell, Wooden Heart. Mm-hmm.

Joe Dowell, Wooden Heart. Het nummer was al een hit geweest voor Roy Hamilton, maar er verscheen een cover van de dochter van een exploitant van een Italiaans restaurant in Los Angeles, en ze zong iedere avond in het restaurant van haar vader, en ze had plotseling een grote hit in Amerika. Het nummer eindigde op 4 in de Amerikaanse Hot 100. Timmy Euro, Hurt.

Timmy Euro, Hurt. De Jive 5, dat was een band uit Brooklyn in New York. En de debuutsingle werd opgenomen bij Beltone Records. En de radiostations maakten er razendsnel een hit van. Het nummer eindigde 3 in Amerika. De Jive 5, My True Story.

0: The Dream Lovers, When We Get Married. Lee Dorsey uit New Orleans was een ex-profboxer, The Chocolate Kid. Intussen runde hij een garage in New Orleans waar producer Alan Toussaint klant was. En hij schreef dit nummer voor Lee Dorsey en het nummer eindigde 7 in Amerika. Lee Dorsey, ja ja.
1: Oh, well, I...

0: Lee Dorsey, ja ja. Producer Phil Spector werkte met de meidengroep The Paris Sisters. En deze single voor Greg Mark Records in Los Angeles werd een top 10 hit in Amerika. The Paris Sisters, I Love How You Love Me.
1: I

The Parrish Sisters, I Love How You Love Me. De meidengroep The Marvelettes hadden een nummer 1 hit in Amerika. En vervolgens begonnen de oprukkende Engelse beatbands het nummer te coveren. The Beatles, Mike Sheridan en The Knight Riders, Burn Elliott en The Fenmen, Ian en The Zodiacs, The Backbeat Band en The Coverbeats. The Marvelettes, Please Mr. Postman.

The Marvelettes, Please Mr. Postman. Countryzanger Farron Young scoorde aan de lopende band hits. Dit was al zijn derde nummer 1 hit. En Capitol Records bracht de single ook in Engeland uit en daar werd het een top 10 hit. Farron Young, Hello Walls.

Farron Young, Hello Walls. Ellen Deason noemde zich Kitty Wells en ze had een nummer 1 hit in Amerika met It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. En dit nummer van country componist Harlan Howard werd haar tweede nummer 1 hit in Amerika. Kitty Wells, Heartbreak USA.

Kitty Wells, Heartbreak, USA. Patsy Cline, dat was de populairste countryzangeres in Amerika. Bijna iedere single van haar werd een grote hit. En ook deze compositie van Harlan Howard werd weer een nummer 1 hit. Even later kwam ze om het leven toen haar vliegtuig neerstortte. Patsy Cline, I Fall to Pieces.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Breakthrough van Joe Bonamessa is het album van deze week. En Joe Bonamessa richtte een eigen platenlabel op om andere bluesartiesten aan een platencontract te helpen. Keeping the Blues Alive Records. En intussen kwamen er mooie albums uit van Dion, Joanna Connor en Larry McRae. Joe Bonamessa, Broken Record.

Joe Bonamassa, Broken Record. George Jones uit Texas had 155 hits en dit was zijn zoveelste nummer 1 hit. In Nederland had Willeke Alberti een hit met de vertaling Spiegelbeeld. George Jones, Tender Years.

George Jones, Tender Years. Bobby Bland uit Memphis had 4 jaar na zijn eerste nummer 1 hit Farther Up the Road opnieuw een nummer 1 hit en de man werd een blueslegende en Van Morrison was zijn beroemdste fan. Bobby Bland, I Pity the Fool.

Bobby Bland, I Pity the Fool. Niemand weet nog wie Ronnie Love was. Eerst bracht Aladdin Records zijn singles uit als Johnny Love en dit is de eerste single als Ronnie Love. Er bestaat een vermoeden dat zanger Ronnie Dunbar de nummer zong, maar dat is nooit bevestigd. Het nummer werd wel 72 in Amerika. Ronnie Love, Chills and Fever.

Ronnie Love, Chills and Fever. Dion uit de Bronx in New York had grote hits. Runner Around Sue, The Wanderer, Teenager in Love. En deze compositie van Doc Pomus eindigde 12 in Amerika. Dion, Having Fun. MUZIEK

Dion, Having Fun. Het was de B-kant van de single Surrender van Elvis Presley. En die A-kant, dat werd een top 5 hit in Amerika. Maar ook de B-kant werd een hit. Dat nummer eindigde op 32 in Amerika. En deze nummers werden opgenomen voor de film Wild in the Country. Elvis Presley, Lonely Man.

Moss Records koppelde haar aan de band The Roommates en dat leverde een hitje op in Amerika. Geen grote hit, het nummer eindigde 71 in de Hot 100. Katie Jean and The Roommates, Please Love Me Forever.

Katie Jean and the Roommates, Please Love Me Forever. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Buck Owens had een top 5 hit in Amerika met deze eigen compositie en de cover van K-Star verscheen bij Capitol Records, maar ze wist Buck Owens niet te evenaren. Haar versie eindigt op 49 in Amerika. K-Star, Foolin' Around.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Waarom tankt die man zo 30 jaar na de oorlog altijd explosies, brand, dit en dat en dat? Omdat dat mijn eerste herinnering ben. Ik heb dat nog hoor, ik heb dat, nog dat roere oorlogsgevoel.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet om te praten met zijn gasten op een locatie over zaken die hij van binnen raakt. En deze keer giet hij naar Bourtange, want dat is de plek waar als de tekenaar, docent, journalist Ger Siks uit Grunning geboren is.

0: Dit was vroeger de Zandweg. En dan wordt rechts worden er eigenlijk nog restanten winnen van het oude Jeunkerkhof. Nee, Jeunkerkhof, dat is in het Hebrecht. Dat is aan de kant van Vlachtwedde op. Door binnen de laatste twee jaar de oorlog overleefd hebben van Moetang, die ben doorbegroven, nooit hier. En die, het begin van die stoorten waar we net opkomen, er stond een poltje altijd vroeger. En dat was, als er een begrafenis was, dan moesten de vrouwen doorstoppen, maar die mochten niet met naar het begroven. En de kohein, de leider van de Joodse kerken, die mocht ook niet met. Een kohein, alles werd, ook mensen die helemaal geen kohein binnen, mensen die kohein houden. Doe gewoon half ook de man nooit van een begrafenis. Nog nooit. En dit was, ja, er waren niet toch nog oorlog wat Joden in Moetang. Dat was de meest oostelijke kille, heet dat, van Nederland. Oostelijke, er zaten nog geen Joden, maar er zaten er nogal wat. En, maar we kijken of er nog wat is. Kijk, ik woonde door, riep die rechter, in de rechter, in een drijf van die dubbele woning. Ik ben arbeiderswoning. In de middelste ervan ben ik geboren. En ja, als kind speelde het nooit ver van hoe ze noorden oorlog. Dan ging ik met Gerardus Lotman, die woonde in hetzelfde hoes als ik. Dan stak ik hier over en dan speelde ik hier op de Jeunkerkhof. Laatst heb ik nog een tekening gemaakt met van Jan Sio Uffen. En die heb ik hier ingezet. Omdat hij wat het met het werk van Sal van Messel, dokter Jaap Meijer, de historicus, pa van Ischa Meijer, kijk. Ach, mijn god, ik ben hier in 45 jaar naar geweest.
1: En stiet dat er nog altijd?
0: Ja.
1: Was dat, dit was het toen ook?
0: Nee, er stonden veel meer.
1: Er stonden veel meer, ja.
0: Kijk, ik kan er niet eens op.
1: Je bent een paar...
0: Ja, een stuk in Dijkaart nog. Er was halroer. Deze hekken. Dat was niet van die pooltjes, maar dat was een van die hoge ijzeren ding met prikkeldraad. En dat heb ik later altijd zo roo van.
1: Ja.
0: Dat was hetzelfde.
1: Dat is een rare associatie, zou ik
0: met
1: zeggen.
0: De kam.
1: Ja.
0: Precies.
1: Ja, wij bent hier. We zijn hier vlakbij Boertangen.
0: Ja.
1: Eigenlijk aan de westkant. En Gert die is hier geboren en die legt ons nog eens even uit wat voor bluesgevoel hij hier had.
0: Ik zak wat op. Dus een van de laatste nummers van Toorn Tuiken.
1: Hij zoekt wat op nou in tijdschrift.
0: Kijk maar, als wie kwam hier als kinder wel, maar zo gauw het donker was, dan bleef me wel hoe de buurt, want het spookte hier. En door heb ik loten en spook weer hier in deze streek een boezejeude genoemd. En hier spookt het soms, dus soms kwam hier nooit langs. Daar heb ik laatst een vers over geschreven. Er was vroeger in mijn jeugd van blauwe doofheid gesproken, die door Engels liggen moest op Jeudenkerkhof van Moetang. Bang liep mijn kinderen over het pad, bij half vervaalde zaken langs, met huiver voor de roege duvel die smak spookte in de nacht. Dat ook een jong van 14 was, vertelde opa hem het verhaal dat hij doof werd, halswoor zoop. En als hij doen was in de kroeg, elk aan vrees haar voor zijn mes. Maar dat de summers onderwegens van het café weer om naar hoes, toch uit even voor zijn Sarah nog een boske koornblammen snee.
1: Boesjeuren, in dat gedicht.
0: Ja, dat boesjeuren uit. En hier in Westerwolde is het ook voor over een beuzenbeller. Men was hier vrij bijgelovig in deze streek. Ik heb dat nog metmogen, dat mensen bepaalde steden echt naar kwamen.
1: Dus in hier in Westerwolde had ze ook een soort van voodoo, zeg maar.
0: Oh, absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut. En er kwam ook iedere keer na een verhoorde bie. Dat was wel mooi. Mijn pa die was nogal handig. En die bekleidde ook wel eens naar stand voor mijzelf van het plus, van het rode plus, met van die duggetjes en dan kwamen van die koperen kopspikkertjes op. En daar waren vuur buren door en die woonden heel lang aan de weg. Maar hij kon nog zijn over die lange weg, kon nog zijn dat het licht aan was. Nou ja, die mensen hadden precies zoveel stalden als de mensen in ons waren, dus die dacht, ach, ik breng die stal nog even in. Een uur of helm soms. En een maan scheen. En toen zag pa op een gegeven moment een fiets aankomen van alle kaarten. Die stond midden op de weg zitten, gewoon op die stolen, met de avonds over mijn koor en die keek naar de morgen. Nou, je hoorde nog dat die mamo van de fietsen, die ging alles achter. En op een gegeven moment zag een klein rood stof achterlichtje, zag er voort. Verder nooit wat over verteld. Waren we zeker een half uur later op Spekmol, bij mensen in de buurt. Spekmol, als de slacht was, dan werd alles wat niet wekt wat kon, dan weer opeten. Hè?
1: Ja,
0: van dat geile spek en een lijn.
1: Alles werd gebruikt.
0: En eerder alles met mosterd.
1: Ja.
0: Nou, en er werden ook al die mooie verhalen verteld. En dan werd ook op een gegeven moment gezegd van... Hey Tuurt, lees dat aan, man op stal alweer zijn. Hij zat smurns, zat in de kamer laatst van boer Wienga. Door hebben ze hem ook zijn. Hij is nogal drie keer zijn. En ik kende dat vooral. Pa zei niks, moe zei niks, ik zei niks. Maar man op Piet is dus een geest. Wordt nog altijd over brood. Ja, het was gewoon mijn pa in de stal alweer gebracht. Ja.

0: We lopen nog met Gert Six hier op, dit, op dat Jeugdkerkhof. En wij hebben natuurlijk in onze vorige series kerkhoven bezocht in Mississippi en in Chicago. Dit is natuurlijk heel iets anders. Hè? Ik bedoel, dit is heel sumier en hier zie je geen mens meer. Het is helemaal niet meer onderhouden. Hoeveel mensen zal die hier liggen hebben?
1: Wel veel hoor. En die liggen er nog zo maar deze stand met over. Er is natuurlijk in de oorlog ook wel wat verwoest. Terwijl wel even de hoort op de Jeun wel ook op kerkhoven wel een bord viert. Er was het Boetang had een hoog percentage mensen die in de Duitse kade stonden.
0: Ja, dat was natuurlijk ook gangbaar. Dat was in Drenthe en zo. Ze dachten natuurlijk, we kunnen er beter van worden.
1: Het is natuurlijk wel zo dat het wel roer is. Dat op zo'n dorpje wat, nou over zeggen. Zoals vaar ondernemen, want dat zou het best weten. Nou, na de oorlog zijn er nooit zo vreselijk veel mensen wegens oorlogsmethoden te dood veroordeeld. Maar er kwamen twee uit Boetang. Twee hebben te dood veroordeeld. Wilhelm Bos, vrienden. En Siert Bruins. Die kwamen beide hier uit Deup.
2: Ja, Frank.
1: Franks die hadden een zook in hoeden en petten. Dat hoeft dat geloof ik nog wel. Er was een kameroon, maar die is veel ouder. Dat zal weer een paar doen geweest. Ja, Helena Soesman. 1883, ja. Geboren 1796. Nou ja, daar was dat familie van. Verboos me dat de tekst hier gewoon alleen maar opstaat in het Nederlands en niet in het Hebreeuws. Maar dit was het. Oh ja, achterkade. Dan is het in de achterkade start. Dit is de vuurkaart. En aan de achterkant, achterom, staat in het Nederlands. Mooi schrift, hè?

0: Nee, dat binnen rotjes waar ik dan als kind makkelijk doorheen kon. Waar ik dan de stukken koper moest die voorstellen. Oorlogsmateriaal en kapot geschoten stukken van de synagoge. En daar heb ik mijn eerste sigaretten van gekocht. Het is al roer.
1: De synagoge in Boertange, in de vesting zelf, wat nou eigenlijk een soort van museumdorp is bijna.
0: Ja, en, mooi. Ik ben hier dus eerst met Simon van Wattem, de dichter. En dus Jaap Meijer, Sal van Messel, nee. Een rondgang langs de synagoges, bijvoorbeeld Oostgans nog, Simon, hè? En beide hebben ze door gedichten van me ook. Ik herinner me zo'n fragment van Simon van, dat ging naar over die dol schoel staat erbij als als voel, en voor de deur stond wie. En ik stond hier en Van Messel stond naar die steunen te kijken. En ik stond er achteraf. En op een gegeven moment, die laat zich allemaal mitslepen dus met zijn gevouwen. Dus die gevouwen. Dus het was een hele gevouwige man. En die gaat dan over dat ontbrekende stuk van de steun die erin zit. En het moest nooit eigenlijk ook meer bekend worden waar dat was. Ik heb maar niks gezegd. Maar op een gegeven moment, Nana Wams was hier de timmerman aannemer. En die had van de synagoge Noorderoorlog eerst nog een burgemeesterhuis geweest. Die woonden gewoon mensen. En die had die steunen, die is er ook kom. En die had er gewoon metgenomen naar zijn werkplaats. En toen dit weer synagoge werd, is dat er weer inmetseld. Dat was een stuk weg. Maar ik heb nooit gezegd dat ik wel woest waar die steunen was. Dan kijk, dit is hoe zit, wat is de afstand? 3 meter? Voor dit room zat ik altijd te tuiken. Bij opa en oma. Opa was postbode hier in de dorp en die woonde hier. En dan zat ik door te tuiken. En nou word ik ook, dan was ik ook, ik kwam hier veel bij op en oma, de kelder zit hieronder. Oma die die deed sneeuwwonen in Salt.
1: Ja, ja.
0: Nou, er moest zo'n plankje op.
1: Ja, en dikke steen.
0: Ja, die kon ze niet zo gauw vinden,
1: nee.
0: Dat stuk, mijn hele leven lang. Het had ontbrekende stuk, het op de sneeuwwonenpot zijn. Dat heb ik maar nooit tegen dokter Meijer gezegd, want dat was
1: zien. Dat was een illusie, jongen.
0: Een illusie weg, ja. Heb ik nooit doen, ik heb zo'n loon.
1: Ja.
0: Op de bonenpot bij oma. Ja.
1: Ook wel apart in zo'n klein dorp natuurlijk, 400 mensen, dan een synagoge en nog een hervormde kerk, neem ik aan.
0: Ja.
1: Dat is voor zo'n kleine gemeenschap toch...
2: Ja, ik denk dat
1: het ook. Ja, het is nou een redelijk toeristische gebeuren hier.
0: Ja, daar heb ik ook niks meer doen. Dat is niet te gek.

0: In de oorlog werd hier op dit steek heel slim vochten. Van dat kader, dan wist ik ongeveer nog Drentse kadertouw. Van dat kader kwam de polder oprukken.
1: Door, je praat dan over het einde van de oorlog?
0: Ja, het einde van de 45 dus. Ja. Toen rukken ze met Sherman panzers op en met Bren carriers. Die Bren carriers die herinner ik me nog wel. Ja, ja, precies. Brens, die zaten erop. Ja. Nou, in dit gedeelte, ze hadden door, en dat, als we nou doorlopen, dan komen we Oetbos. En dan is er ook nog een stuk van de oude vesting, dat is Soldotendijk, zo heet dat. Dat is nog van de oude vesting. Door hadden de Duitsers, hadden zich door, hadden ze een loopgroep gemaakt. In dit gedeelte zat Mangoorn. En dat is al roer, dat we stonden hier dan naar, het is nog 2000, nou, we stonden nog 54 jaar. Die goten, kan ik je nog wel aanwezen. Die goten die 55 jaar, de soldaten, groot min, kist nog zijn. Loop maar even met.
1: Eigenlijk een beetje een ander soort van oorlog. Beetje, dat een beetje denken aan de Eerste Wereldoorlog. Die, ja. Die loopgraam had. Ja,
0: kijk, dit is
1: een. Ja.
0: Dit is een. Ja, en het, dat is, dat kan je best zeggen dat dat triest was. Kijk eens, de Duitse soldaten, het was natuurlijk zo'n beetje uitput.
1: Het was aflopen.
0: Nou, het was aflopen. En die mensen die hadden, hadden gewoon niet veel mankracht meer. Dus wat hier lag, op dit stuk, dat was een jong gedalte SS. En die waren nog fanatiek. Die waren uit de oude Hitlerjugend komen. En de jongste lichting Kriegsmarine lag hier. En die moesten zich hier ingeromen. Waarom moest dat? Kijk, weer. Ja, ja. Zo gaat. We hebben ze nog wel duiper, hè, als we doorlopen. Ik heb hier nog verstoppertjes gespeeld, een cowboy en een jongetje gespeeld ook. Als in zo'n gat en dan ben je een takker eroverheen, dan zag je nou een leer. Want als je waren, kijk, dit soort mos, dat zat aan de binnenkant. Door hem, en dat, ja, er is alleen maar wat blads ingestoken door de joden heen. Maar doordat de mos opkwam, ben die goten nog bestaan gebleven. Waarom moesten ze hier ingeroepen? Dat was bevel van de nog fanatieke kaart. Kijk, hier is een hoogte aan de rechterkant. Waarom gewoon die mensen, als ze de vijand aankomen zijn, nooit achter die dik liggen? Nou, dat kan niet. Dat kon niet, omdat dan waren ze namelijk op Duits grondgebied. Als die hier zes stappen naar rechts zet, dan is het op Duits grondgebied. En ze verdedigen dus hun land nog op bezet gebied. En nooit hun eigen land. Dat was een, nou ja, dat is een ramp worden. Want de jongens die hier lagen.
1: Natuurlijk ook dom.
0: Ja, het slaat nergens op.
1: Nee.
0: Het slaat nergens op. Want die jongens, als dat
1: die
0: vuur. Als dat vuur. Ja, die waren kans als het vuur te hard werd. Kijk, hier. Machinegeheer. Ja. Zo, 54 jaar nooit iets. Dat is gewoon nog zo. Ja. Maar wat gebeurt er als die jongens door met brengcarriers? Die jongens hadden online lichte wapens hier. Kijk, machinegeheer. Het is toch roer, hè?
1: Ja, hij er zo aan denkt.
0: Dan lagen ze strategisch beter. Maar ja, dat was het Duits grondgebied. Als je hier dus over die bobbel heen gaat, dan sta je in Duitsland. Wat is er gebeurd? Die polden, die zijn dus gewoon van dijk aan te komen. En die zijn hier, wat nou dat pasgemaakte koorden is. Die zijn hier gewoon, dit stukje bos, heen en weer reden. Met brengkeuzen en alle jongens dat schoten. En dat is een van mijn herinneringen. Dit was jarenlang was dit verboden gebied. En de andere kade, kijk, die komt nu met vanuit Bhutan aan langs de weg. En dan is het aan de andere kade hoort dat het Duitse dennenbos. Door lag slim veel explosieven, dus er mocht geen einde komen. Hier ook nooit. Ik ben hier al vrouw gekomen. Ik ben hier in mei 1945 ben ik hier geweest. Oorlog was afgelopen. En men was dat hier hooit te keer van haar. Groningen mocht er komen. Maar ik ben er dus als kind van draaien. En ik kan me dat meschaap herinneren. Achterop de fietsen met pa hier west. Was wel bandjes in de fietstas. Wie pa nog een fietsen. Wat een wonder was in deze.
1: Ja, want die werden in.
0: Ja, zeker. Ja, wat een wonder was.
1: Kun je nagaan hoe ver dat leger alleen was. Ja. Dat je fietsen met moest nemen.
0: Mijn pa was lid van de Binnenlandse Strijdkracht. Dus die mocht hier komen. En toen dus ook hier op Rumwoord ben ik hier geweest. En ik kan me dat herinneren. Kijk eens, hier kun je dus nooit met een wipka komen. Dus aan het eind van dit pad, naar de strootkant op, stond ik hier en ik heb zien dat de koren zo, doorlang die jonge Duitsers, die waren nooit ouder dan 16. En ik kan me als een van mijn eerste beelden in mijn leven herinneren, zo'n haard die over de raad lag. En bij het lopen, het ritme volgde van de maand, dit de koren schoof.
1: Ja.
0: Dat was nog weer wie, dat
1: nee,
0: is.
1: Nee, dat kan me wat... Ja.

0: Je bent nou in één. Je bent 51 jaar bij opgehouden als leraar aan de Academie Nerva.
1: Ja.
0: In jouw werk, Ger, kon je dat dan ook tegen, dat bluesgevoel wat je hier dan min of meer
2: hebt? Kijk eens, dat tekent hij wel, deze ervaringen. Mijn eerste herinnering ligt een schaap. En er zijn natuurlijk genoeg mensen die zeggen van waarom tuint die man zo 30 jaar na de oorlog altijd explosies, brand, dit en dat en dat. Nou, omdat dat mijn eerste herinnering ben. Ik heb dat nog hoor, ik heb dat, nog dat roeren oorlogsgevoel. Als ik hier nou loop ook. Een prachtig gebied natuurlijk.
0: Ja, dit is al bos, dat kun je zien, hè?
2: Ja, zeker.
0: Dat kun je zien aan de vorm van de ei.
2: Weer aan, hè? Die is nog duip zat, moet ik maar kijken. Ja. Die is duip zat, hè? Kijk zo nog in.
0: Dit is een al bos, dat kun je zien aan de vorm van de ei. Als de ei wat holler wordt, dan neemt ze een beetje grillige vorm aan.
2: Ja.
0: Dat zie je in het Norgerholt en dat zie je in het Glorholt.
2: Ik heb je trouwens. Ik loop hier een keer rond met Klaas van Wier, journalist. En die heb ik dit zijn laten. Nooit voor een artikel of zo, hè? Gewoon. We waren hier gewoon. En toen zei ik, god, doe eens een auto bieden. Ik heb geen auto, hè. Dus toen zei ik, doe eens een auto bieden hier. Nou, kijk, we nou die trekkerrit doorheen.
0: In de Sherman?
2: De brengcarriers.
0: Ja.
2: Kijk, overal, op dit hele steen, allemaal mango. Mijn oude kleuterjuffrouw die zei van, ach, die man er vlakbij. Het waren kinderen. En ze blaren ook als kinderen, als zwien.
0: Toch gek dat er nou na 54 jaar eigenlijk geen grens meer is.
2: Ja, nou dat is toch roer.
0: Ja.
2: Deze grens, de Rijksgrenzen, de Rijksverteidigung, dat werd als laatste linie, werd dit verdedigd. Nou ja, er was niks meer te verdedigen.
0: Nee.
2: Maar ja, ze wilden nooit op dit grondgebied. Kijk, nou moest nou eens kijken. Hij heeft helemaal geen militair te winnen. Dit is de hoogte. Goed door achterling met die worms.
0: Ja,
2: en groeven je nou even in die roren gatjes.
0: Nee.
2: Goed door achterling.
0: Ja.
2: Maar ja, die jongens die hier onder vuur liggen kwamen. Als ze weg moesten, moesten ze over door overheen. Nou, dat was net klaar doen. Kon ze zo afschuiven.
0: Nee, dat, die aanvoerder, dat was geen von Clausewitz, denk ik.
2: Dat mag net een leuk dan. Die sporen. Goten in de grond, maar die ben er toch al lang niet meer. Nog zoveel joh? Ja, die ben er nog. Die ben er nog. Ik ging hier altijd in en ik zorgde hier ook allerlei oorlogstuigkomsten hier vinden. Mijn pa schrok ze wel op een gegeven moment dood toen ik als jonkje van Joris Tiende met een Duitse steelhandgranaten naar kwam. Hè? Dat vond ik toch niet zo fris. Oh ja, ik was hier met Klaas van Wier dus. En toen zei ik van, oh ja, dat ik wil altijd nog een souvenir meenemen. Moet zijn, maar ja, ik weet ook nog niet precies wat. En hier was zo'n oude grenspolen. Met een draaihoek erop, graniet. Duip in de grond. En ik weet niet hoe oud dat ding is, 150 jaar ouder, denk ik. En die was kapot. Dat ding is loodsvoer. En net hier, ik zat die zijn woorden voor het wegkomen. Toen zei ik van nou, als we nou naar Duitsland rijden. En wie gewoon, dat is hier achterlangs. Hier komt een weg vlak langs. En daar stond een pooltje. Een pooltje weer eigenlijk al met. Nou, je kon hem met zijn buiten binnen naar tilten. Maar we hebben hem achter in de kaderbak gelegd van de auto. Toen was hier nog douane. Heeft u nog iets aan te geven? Toen zei ik, ja, een grenspooltje. Toen dacht ik van ja, nou die man mag ook wel deur in. Auto lag zo'n beetje op de assen, zo was het ding. Denk, staat nou bij mij een gran op het balkon. Dat is een hoes erin.
0: Hey, ik zag bij jou thuis ook allemaal zwaarden en zo en wapens.
2: Fascinatie.
0: Is dat fascinatie?
2: Ja, absoluut, ja, absoluut.
0: Maar jij bent toch helemaal niet echt een gewelddadig persoon?
2: Oh nee, nee. Mijn versjes dat laatste keer in Toren Tuiken stond, dat ben in feite. Kwatreintjes, vaarregeltjes. In feite ben dat redelijke pacifistische aanklokende ding.
0: Maar je wilt dus laten zien, ook door dat soort dingen, dat het ook anders kan natuurlijk.
2: Ja.
0: Het is vaak wel goed om dingen zwart-wit te laten zien en erover na te denken dat het ook een andere kant heeft.
2: Nou ja, het is een vrije bewerking, maar ik zal je het maar even voorlezen. Gelukkig zei op de terras van de Kale Jonker, vorige week geschreven heb. Zeugelijk liep ik wat heen en weer de Brachel langs Verrutter liggen. En docht verwonderd onder het kieken. Zo, dit is dus het veld van eer.
1: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, die muziek die was van Sonny Landreth, de Mojo Boogie. I Was Dealing With The Devil van Sonny Boy Williamson. Een stuk van de Chicago All-Stars, Precious Lord en B.B. King met The Thrill Is Gone. We volgen verder het spoor terug van Harry Musquet. En we gaan naar Oosterhesselenbrug.

De brug. Kortweg de brug werd het noemd. Oosterhesselenbrug, Densing Welgeleen, de familie Van Daal. Daar staan wij nou en dat is een van de legendarische plekken waar wij in het begin altijd speelden. En het rare van deze plek is dat het eigenlijk. Het is aan de Hogeveense Vaart. Maar dat je hier helemaal verder niks ziet. Je ziet hier alleen maar een boerderij aan de overkant, een huzie daar en die Densing. Of tenminste, waar toen Densing was. Het is nou gewoon een café, denk ik. Er is nog wel een zaaltje achter. Het is precies hetzelfde zaaltje trouwens nog waar wij toen speelden. En daar zat de familie Van Daal daarop. Klaas Van Daal. Die overigens, Klaas en Maggie, die ben natuurlijk ook, die leeft niet meer. Maar die waren er ook boer bij. Dus die had niet alleen deze zaal. Kijk, de ingang is veranderd, dat is helemaal nee. Maar die had ook nog 30 koeien, had die ook nog. Dus dat was er ook nog allemaal bij gebeurd. Maar het aparte van dit verhaal is eigenlijk dat hier zomaar in dit middle of nowhere, zou ik maar zeggen, in het midden van niets. Dat als je hier aankwam, dan was hier eigenlijk niemand. En tegen de tijd dat het begon. Tegen de tijd dat het dan begon. Dan kwamen ineens een hele riegen poegs en kruidlers en weet ik veel wat eraan. En dan was het hier binnen de kostmogelijkheid was het hier vol. En dan was die zaal die zat stamp en stamp vol. En Van Daal die had altijd de neiging, en dat deed hij wel slim, om de atmosfeer nog wat op te warmen. Dus als het was al vrij warm, maar Klaas deed dan altijd nog even de raam dicht en ook een beetje de verwarming aan. En dan werd er ontzettend veel verteerd. Het waren overigens hele aardige mensen, waar je dan ook, meestal speelde je 's middags en 's avonds. En kon je bij de mensen in de keuken kon je met eten. En het was een plek waar ook heel veel mensen, waar iedereen eigenlijk wel speelde. Ook mensen uit het westen, de Free, de Swinging Soul Machine. En de Free met toen nog met Patricia Pai en zo. En dat soort bands allemaal, hè.

We lopen hier nou even een stukje langs de vaart en zo naar achteren. Kijk, het achterste gedeelte dat is nou net zo. Dat is nou precies zo. Hier rijdt dat. Hier rijdt al een deurtje nog en dan was die de busje van ons moest er tegenaan. Nou, en dan kon je dus dan rijdt het direct toneel. En hieronder rijdt de kleedkamers. En daar heb ziet hij zo'n gangje. Dan kan je in de kleedkamers terecht. En meestal smokkelen wij nog wel wat vrouwvolk met hier naar binnen. Weet je wel. Ja, die kunnen dan mooi in de pauze kunnen wij daar dan mooi een bolletje met drinken of wat anders doen. Nou, dat was dan hier. Kijk, dit ziet er nog precies zo uit. Dat andere stukje dat hebben ze erbij bouwen. En we hebben hier zo vaak gespeeld en het waren feesten. En ook iemand als Reels de Beek die herinnert zich daar ook nog heel goed, want die is toen hier vlakbij in Daal nog trouwd. Bij Hotel Cornelis en die had ook wel eens dansen. Maar die stond hier dan ook al met een glas bier voor het podium. En ik herinner me al die jongens nog van Gees en van Geesbrug. Dat waren grote fans. Er was ook nog familie van Gelling bij. Nou, en men kwam dus ook overal voort. Uit Assen, nou, dat is toch een kilometer of 35, 40. Op de Brommer of met een busje. Dat huurden ze dan met elkaar. Hè. En dan kwam daar heel spulje naartoe. En dat was een feest, jongen. Dat was niet te geloven. En ook... Ja, dat werd echt... Ze hadden een touw om het tafel. Het liep aan één stuk deur. Zoveel bier werd hier dronken. Dat was gigantisch.

Ik weet wel dat jongens uw Grol hier ook kwamen, dat ze s'nachts wel dek met hun terug. Ik weet wel dat jongens uw Grol hier ook kwamen, dat ze

0: mensen kwamen. Dat is onvoorstelbaar.
1: Midden tussen die rappels.
0: Ja, precies. Café, restaurant, wel gelegen. Ja, het is een beetje een paradoxe naam, zou ik zeggen. Het ligt er natuurlijk wel. Maar ja, dit is natuurlijk niet de mooiste plek van Drenthe. Maar voor mij is het wel weer van toepassing. Want voor mij was het wel gelegen.
1: Wat er boven de deuren zit.
0: Dat is verbouwing, denk ik, of zo. In 1948 zal het wel verbouwd wezen. Neem ik zo aan.
1: Ja, het kan wel eens opbrand wezen.
0: Ja.
1: Ben je een binnenking?
0: Ja, ik weet niet of die mensen binnen. Zult er wel in? Maar misschien vissen dat wel. Het toneel, dat is nog precies zo. Ja hoor, ja. Dit aan die zijkanten niet. Dat is heel anders geworden. Dat duurt, dat ziet er nog, ja. En hier is toen ook ooit een keer de première geweest van De Legende. Een film van Willem van der Linden, Uwe Dijenhorst, die toen die prachtige film gemaakt heeft. Ja, dat zal ik. Dat toneel is nog net zo. De entree is wat anders geworden. En, ja, het is een legendarische bühne. Ik denk dat we er nou niet helemaal meer op kunnen met onze spul, maar het is toch... Ja, mooi. Heel mooi. Mooi om dat hier terug te zien, zo.

0: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Kings of Leon, dat is een familieband uit Tennessee met drie broers, Caleb, Nathan en Jared Followill en een neef, Matthew Followill. Het komt van het album Come Around Sundown en het album werd een nummer 1 hit in Amerika, Oostenrijk, België, Canada, Duitsland, Ierland, Zwitserland en Engeland. Kings of Leon, Back Down South.

Kings of Leon, Back Down South. De Bokstops uit Memphis, dat was een band met zanger Alex Shilton. En ze hadden grote hits, The Ladder, Cry Like a Baby en Soul Deep. Het was eigenlijk een project van de songwriters en producers Dan Penn, Spooner Oldham en Chips Moman. Dit werd een hit in Amerika, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. De Bokstops, Neon Rainbow.

De Box Tops, Neon Rainbow. Het is een compositie van de Franse zanger Gilbert Bécaud uit 1955. En de man werd er rijk mee, want er verschenen 443 covers, meestal van grote sterren. The Everly Brothers, Brenda Lee, Sonny and Cher, Peter and Gordon, The Righteous Brothers, Sam and Dave, Tom Jones, Bob Dylan, Nina Simone, Neil Diamond. En dit zijn Bobby Gentry en Glen Campbell. Let It Be Me.

Bobby Gentry en Glen Campbell, Let It Be Me. Wayne Fontana en de Mindbenders, dat was een band uit Manchester met zanger Wayne Fontana en gitarist Eric Stewart, die later groot werd met 10cc. Dit was een nummer 1 hit Amerika, het nummer eindigde 2 in Engeland, 3 in Canada, 10 in Ierland, 19 in Duitsland en Zuid-Afrika. Wayne Fontana en de Mindbenders, The Game of Love.

Wayne Fontana en de Mindbenders, The Game of Love. Het nummer is geschreven door Michael Nesmith uit The Monkees en het was in 1964 een single van The Greenbrier Boys. In 1967 verscheen de cover van The Stone Ponies met zangeres Linda Ronstadt. En dat werd een top 5 hit in Nieuw-Zeeland, het nummer eindigde 9 in Australië, 12 in Amerika en Canada. The Stone Ponies, Different Drum.

The Stone Ponies, Different Drum. De Mercy Beats, dat is een band uit Liverpool met zanger-gitarist Tony Crane. En intussen maakt de zoon van Tony Crane, Adrian Crane, ook deel uit van de band. Dit was een top 5 hit in Engeland voor de Mercy Beats. I Think of You.

De Mercy Beats, I Think of You. Het is een nummer van Bob Dylan en het werd 304 keer gecoverd, onder meer door Guns N' Roses, Roger Waters, Warren Zevon, Gene Clark samen met Roger McQuinn, Freddie Fender, Brian Ferry, de Bellamy Brothers en Tom Petty. En deze versie komt van het album The Eric Clapton Story. Eric Clapton, Knocking on Heaven's Door.

Eric Clapton, Knocking on Heaven's Door. De Engelse band Adam Faith and the Roulettes was de concurrent van Cliff Richard en The Shadows in de jaren 70. Maar zanger Adam Faith werd filmster en musicalzanger. En de Roulettes gingen als band verder. Gitarist Russ Ballard zagen we later terug bij Argent. En drummer Bob Henrich speelde ook bij Argent en nog jaren bij The Kinks. Adam Faith and the Roulettes. We are in love.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Fort Smith van de Joe Stamp Band is het album van deze week. En Joe Stamp neemt zijn albums op met zijn vaste begeleiders. Er komen nooit dure studiomuzikanten aan te pas. En het zijn muzikanten uit zijn omgeving in Central Illinois. Gitarist Dave Glover, basgitarist Bruce Moser en drummer Tim Cramp. Ze zijn zelden thuis, want de band toert onafgebroken in hun Fort Transit door Amerika. De Joe Stamp Band. Smoke.

De Joe Stamp Band, Smoke. David Ferguson, dat is een singer-songwriter en een bekende studiotechnicus uit Nashville. Hij was betrokken bij albums met Johnny Cash, John Prine, Sturgill Simpson en de Del McCoury Band. En dit komt van zijn soloalbum Nashville No More. Het is een cover van Gordon Lightfoot. David Ferguson, Early Morning Rain.

David Ferguson, Early Morning Rain. De Knickerbockers uit New Jersey hadden als eerste Amerikaanse band de Engelse beatsound onder controle, met de broers Bo en John Charles als zangers. En de discjockeys in Amerika dachten dat dit de Beatles waren, maar het zijn echt de Knickerbockers. Het nummer eindigde 11 in Canada en 20 in Amerika. De Knickerbockers, Lies.

De Knickerbockers, Lies. The Stories uit Wales, dat was een band gespecialiseerd in West Coast country rock met zanger-gitarist Steve Balsamo. En hij speelde later in Engeland de hoofdrol in de musical Jesus Christ Superstar. Dit komt van het album Town Beyond the Trees, The Stories, Long Hard Road.

The Stories, Long Hard Road. Het is een single uit 1973 van de Steve Miller Band uit Dallas, Texas. En dat nummer werd geschreven door zanger Steve Miller. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, Nieuw-Zeeland, Nederland, Ierland en Amerika. Het nummer eindigde 2 in Canada en Noorwegen, 4 in Zweden en 5 in Oostenrijk, België en Zwitserland. De Steve Miller Band, The Joker.

De Steve Miller Band, The Joker. Het nummer is geschreven door J.D. Loudermilk, een songwriter uit North Carolina. Hij schreef ook Indian Reservation voor Don Farden, Ebony Eyes voor The Every Brothers, Tobacco Road voor The Nashville Teens en This Bird voor Marianne Faithfull. En deze compositie van hem werd 82 keer gecoverd, onder meer door Johnny Nash, William Bell, Solomon Burke, James Brown, Bill Medley, Barbara Lynn en Joss Stone. En dit is Betty Swan. Then You Can Tell Me Goodbye.

Barry Swan, Then You Can Tell Me Goodbye. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een nummer van soulzanger Howard Tate en B.B. King nam het op voor zijn album B.B. King in Londen. En er verscheen nog een cover van Bonnie Raitt, B.B. King, Ain't Nobody Home.

0: Paris Blues, een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: The Voice of America was in de 50e jaren Harry Musquet's favoriete radioprogramma. Thuis op zijn kamer in Assen luisterde hij naar de muziek die Willis Conover draaide. Blues en jazz. 10 jaar later waren het de programma's van Radio Luxemburg die Albert Haar in Zuidwolde 's avonds aan het toestel kluisterden. Country, folk en popmuziek. Samen presenteren ze sinds oktober 1991 dit programma. En daar ontstond het idee op zoek te gaan naar de wortels van de blues. Naar de muziek die een uiting is van gedachten, meningen en stemmingen van mensen die leefden en leven in Amerika. Ze kozen 3 zuidelijke staten van Amerika: Texas, Louisiana en Mississippi. Op hun reis werden ze vergezeld door John LaGrant, mondharmonica-speler. De komende 20 uitzendingen kunt u luisteren naar hun verslag over muziek, mensen, landschap en reizen in Amerika. Vandaag Houston, de metropool in het zuiden van Texas. Aankomstplaats van de Boeing 747 van onze nationale trots. Bestemming: de wortels van de blues.
2: Een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. De komende weken verslag van de reis die wij in mei en juni, kleine 4 weken donen hebben naar Amerika. Harry, Louis is teruggegaan naar het idee om stunt om daar naartoe te gaan. Maar dan de voorbereiding van zo'n reis door naartoe. Hoe heb jij je door op voorbereid?
3: Nou, ik heb 's avonds in bed, als het heel stil was in huis, heb ik een aantal boeken gepakt. En die ben ik gaan lezen.

0: En ja, ga je er doorheen, ik zou je aanraden om dat boek te kopen, want het is een fantastisch boek. Nou, een ander boek wat je ook zeker moet lezen, dat is de Fodor's 93 Guide of the South. Een compleet overzicht van de Civil War, plantages, country music, jazzfestival en bluesfestivals. Ook een heel goed boek, en uitgegeven door Newsweek. En ja, ik zou het u ook van harte kunnen aanraden. Dan heb ik hier nog een fantastisch boek van Paul Oliver. Een professor van Cambridge University die een boek heeft geschreven over de blues. Hij heeft er meerdere geschreven en dit boek heet Blues Fell This Morning. Meaning in the Blues. En het is uitgegeven door de Cambridge University Press. Nou, dat zijn de drie boeken die ik doorgelezen heb. En onafscheidelijk was natuurlijk ook onze roadmap van Rand en McNally.
1: Nou, die roadmap die binnen wij, ja, die volgen wij eigenlijk ook de komende uitzending. Want het is min of meer een chronologisch verslag van wat wij de komende weken zullen doen. De rondtocht die begonde in Houston via Port Arthur, de grens over naar Louisiana. Dwarsoversteking eigenlijk. De koortsvuur hebt dan zou je de lijn kunnen volgen naar Baton Rouge, New Orleans. En dan naar boven toe naar de staat Mississippi in. De Mississippi Delta. En dan in de richting van Texas, Dallas, Austin, San Antonio en dan weer terug in Houston. Die boeken ter voorbereiding lezen Harry op die tocht. Hij had nou een bepaald voorstellingsvermogen, wat hij zullen verwachten. Hoe waren hun verwachtingen? Want het was de eerste keer dat hij door naartoe ging.
0: Ja, ik was er nooit geweest, inderdaad. Ik had een keer naartoe gekund, maar dat is toen allemaal niet doorgegaan. Het verhaal is heel vaak verteld. Maar ja, mijn verwachting, ik stond er eigenlijk vrij blanco tegenover. Wat je ziet is natuurlijk grotendeels nieuws, televisie, series. Wat je hoort zijn eigenlijk dingen van collega's of mensen die er geweest zijn. Maar het is toch altijd heel anders dan dat je er zelf heen gaat. Dus ik stond er vrij blanco tegenover. Wat ik daar zou aantreffen. Ik had gedacht, ik had wel een beetje gedacht dat Amerika, tenminste de South, Mekka van de blues zou zijn.
1: Nou, Louis maar eens even met vliegtuig instappen op een vroege zondagmorgen. En hij dan op Schiphol instapt, dan duurt het maar even. Dan zit hij de boom en dan ben je onderweg naar Amerika.
2: We zitten hier in de 747 van de KLM. Met een mooie naam Hongkong. Maar daar gaan wij niet heen. Wij gaan naar de States. En wij zitten al 6 uur in het toestel. En zijn inmiddels aangeland in Newfoundland. Even voorbij Labrador City. Het is een hele lange zit. Maar wij worden verbijt met allerlei consumpties. Het personeel houdt ons goed bezig, ook met de prachtige nieuwe film van Al Pacino, die ik zag. De titel heb ik niet precies gezien. En wat mij verder opvalt is dat naarmate de reis voor de passagiers allemaal wat losser worden. In het begin zitten ze nog aardig strak in pakken. Maar daarna zie je de knopjes al losgaan. En ook het personeel is niet meer zo formeel als als het in het begin was. Nou, over ongeveer 4 uur om wij aan te komen in Houston. Onze eerste pleisterplaats. Houston, dat ligt in Texas. Vlakbij de Golf van Mexico. En is genoemd naar de bekende generaal Sam Houston. Wat ook tevens de eerste president was van de Republiek Texas toen nog. Want Texas is ook nog 10 jaar een republiek geweest. De snelheid van deze Boeing is op het ogenblik 887 km per uur. De resterende vliegtijd is nog 3 uur en 46 minuten. Wij komen aan om 2:30. Vliegen ook over Chicago onder andere. Ik schat ongeveer over een uur zijn we boven Chicago. En dan zakken we zo af via de Mississippi naar Houston.

0: En er staat een heel groot, hoog monument. Ik meen dat het hoogste van de States was. Het zogenaamde Jacinto-monument. Wat te maken heeft met de vrijheidsoorlog van de Texaners tegen de Mexicanen. Nou, buiten is het natuurlijk hartstikke koud, dus min 50 graden. En we zitten op ongeveer 10 kilometer hoogte. En ja, daar beneden, daar ligt Newfoundland. En dat is ook nog een zeer koude streek. Dus begrijp, hier in het vliegtuig is het overigens behoorlijk warm. Want ik heb een soort dingetje opgezet. Toen werd het iets beter, maar het schijnt dat ze nou iets meer ventileren. Want ik heb er nou geen last meer van. Naast mij zit overigens John Lagrand, mondharmonica speler van Mesquée. En rechts van mij Albert Haan, u wel bekend van de presentatie van Harry's Blues.
1: I want to tell you the first time I taken a notion. Let our plane take me all this earth. Lord, I want to tell you people the first time I taken a notion.

0: DC7.
1: De ervaring van Lightnin' Hopkins, die als blueszanger het vliegtuig inging. Nee, de andere kant op gang dan wij, want hij komt uit Texas.
2: Centerville.
1: Ja. En in 82 overleden in Houston. Dat moet een hele ervaring in West Ham vinden, zo'n man natuurlijk.
2: Ja, want ik heb meegemaakt de Blues Estafette en Amsterdam Blues Festival, dat mensen ook voor de eerste keer abroad gingen, dan de grens over, Amerika verlieten en zelfs niet eens wisten hoe oud ze waren, want ze moesten dan een paspoort aanvragen. Dat hadden ze dan meestal niet. En de exacte datum was dan wel eens verloren gegaan. Ik heb dat met Jameson Thomas onder andere meegemaakt. Die kwam uit Clarksdale.
1: Nou, de data die waren in ons geval aanmerkelijk exacter, Harry. We kwamen om 1:30 op Houston aan. Autotoestel. Een Ford Thunderbird hebben we met rond te gaan door Amerika. Een hotelzucht, een plekzucht door zo. En dan wordt het tijd om maar eens wat te eten. En Houston in Texas ligt niet al te ver van Mexico. En die invloed van Mexico die is dan ook duidelijk te merken door de stad ingehaald in Houston. En dan zit hij door in een etablissement op de zondag. Vanuit Drenthe naar Houston, naar Texas. En dan kniep je zelf hem in de arm of dat allemaal wel waar is.
2: Nee, dat had ik nog gedaan. En dan ook nog zo'n fantastische corona erbij. Met een stukje... ja... citroen erop. Fantastisch biertje. Ik mag wel zeggen dat me dat zeer goed bevalt hier.
3: Hey, enig idee wat ik hier voor me heb staan trouwens?
2: Nee, nee.
3: Ik ook niet eigenlijk.
2: Probeer eens.
3: Het is non-alcoholic. Het is een soort margarita. Maar dan zonder alcohol erin. Ik zie het niet, u. Maar smaakt wel lekker. Hoe is Houston de boel overgekomen, Erik?
2: Het vliegveld vond ik... Ik vond het nogal... een papierwinkel. Zeg ook de John, die zei ook... ze weten hier wel van wanten wat stempels en... en papiertoestand betreft, zeer lang wachten. Dat is dus bij ons heel anders in Nederland.
3: Toch kwam redelijk vlot door de douane en dat soort dingen.
2: Ja, omdat we zeiden dat we van de pers waren en een programma over blues ging maken. Vonden ze heel leuk en zo. En kon ook direct doorlopen. Dus daar zijn ze dan wel mee begaan. Maar ja, de verder kom ik me hier een beetje apart over, een beetje rommelig, moet ik zeggen. Ja, niet deze zaak niet hoor, maar zo daarbuiten en zo. Net of alles gewoon zomaar in het land plant is. Maar ze hebben hier ook ruimte genoeg, dat heb ik al lang gezien. Dus dat maakt hier niet zoveel uur.
3: Er zit wat weinig lijn in eigenlijk.
2: Ja, precies.
3: We zitten vlak bij de Astrodome, hè?
2: De Astrodome. Ja, dat is een van de grootste hallen in sporthallen, evenementenhallen hier in de States. Wat zag ik bij de net wie speelde? Naar de Astro tegen de Dodgers of zoiets,
3: ja,
2: gisteren.
3: Ja.
2: En de Rolling Stones en zo, die speelden er allemaal en dat soort bands. Het is een enorm gebouw met de achternaam pretpark. En wij zitten daar vlakbij in het White City Motel of zo. Ja, zo heet het toch?
3: White House.
2: White House Motel.
3: Motor
2: Hotel. Motel.
3: Ja, ja.
2: Wij zagen niemand, maar we zagen wel de zwembad. En dat was ook wel even nodig na die hele lange vlucht. Want er is toch geen peulenschil die in 10 uur in zo'n vliegtuig... van 60 graden onder nul, buiten weliswaar, tot ineens in Houston 28, 29 graden boven nul. Dus dat is een heel verschil.
3: Ja. Je moet vooral inwinnen dat het binnen overal warm is. Of nee, binnen was al koel is.
2: Zeer warm.
3: En binnen dat binnen warm is. Maar alles is hier air-conditioned.
2: Ja. Ik heb nog een poging gedaan om Joe Hughes op te bellen. Ik kende Joe Guitar Hughes, hij speelde voor niet al te lange tijd nog in Groningen. En zijn manager Gil Bultrum. Maar Gil was niet thuis en van Joe kreeg ik de telefoon beantwoorden. Dus nou maar hoop dat hij snel opbelt. Wij hebben het nummer gegeven. En misschien dat we zo meteen nog even naar Etta's Loons gaan. Dat is hier een bekende club op het gebied van rhythm and blues en blues in Houston.
1: Nou, dat dadelijk maar eens even gaan doen. We eerst maar eens even ons bij de Mexicaanse hap bepalen. En bij de Corona en de Margarita.
2: Ja.

0: helemaal apart, Harry.
1: Ja, hij heeft het verteld, maar het is een enorm stuk vlees met uien en rijst erbij en een salade. Dat was wel heel, dat is wel heel verschrikkelijk veel. Maar ik had al gehoord dat de porties in Amerika veel groter zijn dan in Nederland. Je ziet er ook heel veel dikke mensen rondlopen. Maar dit is al, nou, het ziet er heel goed uit. Fantastisch, maar ik wil zeggen. Mooi, heb je jongens bij.
2: Het water loopt nog in de mond uit het weer. Het eten in Amerika, het Mexicaanse eten, dat is door, met name in Texas natuurlijk, zeer geliefd. Hè?
3: Ja, en het is ook veel beter als het hier in Nederland is, vind ik. Je hebt hier ook langzamerhand een heleboel Mexicaan, in Groningen onder andere twee, maar deze was kwalitatief toch wel top.
2: Met originele Mexicaanse eten. De muziek die hij hoorde trouwens was van Paul Orta, van de cd Don't Mess With Mexicale. De Tex-Mex Bluesman.
3: Ja, en Paul Orta die speelde ook nog op het Spring Blues Festival. En volgens John heeft hij ook nog een keer de WGC Handyprijs gewonnen. Overigens is het mondharmonica spelen. Dat deed hij op dit nummer heel sumier.
2: Ja. In Amerika ben je niks. Vandaag aan de dag niet, maar eerder ook niet. Hij niet verplaatsen kunt, want Amerikaan bent veel meer als wij hier in Nederland gewend om hem heel makkelijke afstand te overbruggen.
3: Ja, je ziet ook bijna helemaal geen voetgangers. Ja, af en toe steekt iemand de straat over. Fietsers zeg je ook weinig. Af en toe een mountainbike. En wat mij eigenlijk verwonderde was dat je zo weinig motoren zag. Ik heb geloof ik op die hele reis misschien 6 of 7 motoren gezien. En men zei altijd dat het toch echt het land van de motoren was. Ik denk dat je dan meer in Californië of zo moet zitten. Maar die zag je hier ook niet.
2: Nee, heel weinig. Auto's des te meer.
3: Ja, en wij hadden toch een prachtige Ford Thunderbird hebben we gehuurd. Bij Hertz, bij aankomst aan het vliegveld. Die maar 500 mijl had gelopen. En die auto die heeft ons echt overal naartoe gebracht waar we maar wilden.
2: In de muziek, ook in de bluesmuziek, komt dat ook heel vaak weer terug. Hè? Dat reizen, rambling round. Of meestal nou stiekem midreist op de trein. Of heel
3: boomers,
2: vaak met
3: boomers, auto's. Hobo's. Nou ja, en er is natuurlijk het fantastische boek van Jack Kerouac over geschreven. On the Road, wat helemaal eigenlijk daarover gaat. Mm. Dat reizen van van de West Coast naar de East Coast en andersom. Ook een aanrader. Jack Kerouac, de man die eigenlijk het hele spirituele leven een beetje opengebroken heeft in de 50e jaren. Na wat lossere leefwijze.
2: Ja. Maar dat betekent ook dat wanneer hij Amerika wil verkennen en hij wil verplaatsen in de wereld van de mensen door of van de muzici door, dat hij dan inderdaad eigenlijk zo'n auto moet pakken en aan de reis moet gaan.
3: Ja, je kunt zonder auto kun je daar niet.
2: Ja. Maar ook om dat gevoel mee te krijgen, wat dat is.
3: Dat is echt Amerika. Dat is een echt Amerikaans gevoel, lijkt mij.
2: Ja. Amerika, bekijken vanuit een auto. Muziek die we door ook vaak huurden was van Mark Cohn. Man die een hit had, een tiki terug met Walking in Memphis.
3: Ja.
2: Dit is van de eerste cd van Mark Cohn. Het zingt over een Thunderbird. Niet een rode, zoals wij hadden, maar in zilveren.

0: Muziek van Mark Cohn, de Silver Thunderbird. Ja, bent in Houston, in die grote stad. Met bijna 4 miljoen inwoners hadden hier.
1: Ja, 4 met miljoen. De grootste stad van Texas. Iets groter dan Dallas-Fort Worth. Hmm. En de vierde stad van Amerika.
0: Nou, Los Angeles,
1: ja, en,
0: Chicago,
1: en New York. Ja.
0: Houston, de vierde stad. En hij doet dan binnen en je hebt een auto, de Ford Thunderbird, dan ben je uiteraard het nodige eten. Dan ga je eens in de stad verkennen.
1: Ja, en waar kwamen wij terecht?
2: Een beetje een duister buurtje hier trouwens, hè?
3: Ja, maar je moet je voorstellen dat je hier dat je in Nederland de hele avond blues hoort op de radio. Dat is toch onvoorstelbaar. We rijden hier door een over straat, die heet Scots. En die is ongeveer drie keer zo lang als de Laan van Meerdervoort in Den Haag. En het is inderdaad een ontzettend arme buurt hier. Dat is verschrikkelijk. Dit is echt de buurt waar je alleen maar de blues kunt hebben. Want je ziet echt van die one-room country shacks en zo. En ja, wij rijden daar doorheen. Het lijkt me nog niet een van de van de gemakkelijkste buurt toe. Maar je hoort, als je die muziek dan hoort, dan denk je van ja, dit is het helemaal gewoon. Dit is, zo zit het in elkaar. Je hoort dan ook nog iemand een plaatje aanvragen, zei John net van zijn grootvader was een slaaf geweest, allemaal narigheid en dat hoor je hier dus op een raad. Maar die man de smoke blues of hoe heet het programma? Smoke Time Blues of zo. Nou, dat gaat maar door. Je hoort van alles. Howlin' Wolf, Buddy Guy. Buddy Guy, Lightning Hopkins, B.B. King, echt van alles, gaat maar door. En dat is in Nederland dus helemaal onvoorstelbaar. En de luisteraars die horen op achtergrond B.B. King, dus met het Thrill Is Gone. Maar zo gaat het hier dan helemaal.
2: Wat me ook opvalt is dat je hier ontzettend veel zwarte mensen aan de weg ziet.
3: Ja, dit is de zwarte buurt volgens mij. En wij zijn eigenlijk op zoek naar een club die heet Etta's Lounge. Maar we zijn deze straat al twee keer op en af gereden. We kunnen hem niet vinden. En ik denk ook dat hier de Silver Slipper ook in de buurt is. Waarin het Texas Handboek onder andere staat. Dat je overdag maar eens moet gaan kijken waar je zaterdag toe gaat. Want dan weet je meer zeker hoe gevaarlijk het is of niet. Ik geloof niet dat het zo gevaarlijk is. Ik bedoel, als je als blanke van blues houdt, dan zit je wel goed. Maar we kunnen het helaas niet vinden. Maar het is wel een fantastische gevoel om hier rond te rijden en dat te horen op radio en dit te zien, want dat is toch dat is het echte werk. En meteen een fantastisch beeld van hoe het is.
2: Een aparte stad zo bij om, hè?
3: Ja, het is een hele vreemde stad, Houston. En je ziet ineens dat een geweldige skyscraper, weet je wel.
2: De grote flatgebouw in downtown. Ja.
3: En daarop toe is het allemaal hele wijd uitgebouwde buurten met tweedehandse auto's, pawnshops. Kijk, dat kun je daar zien. We buy gold, silver and coins.
2: Kun je zien dat je een beetje in een armoedige buurt zit, hè?
3: Ja. Money too long.
2: Pandjesbaas.
3: Ja, de pandjesbaas, je uitdragerij. Ja. En verder ontzettend veel benzinepompen, tweedehands auto's, hamburgertenten, enzovoort, enzovoort, supermarkten.
2: En alles is
3: liquor stores.
2: En alles is open, hè?
3: Ja, tenminste een heel groot gedeelte wel.
2: Terwijl de 9:30 zondag om 9:30 is.
3: Ja, ja. Hier, New Hickory Wings. Motorhotels en motels. Maar die straten lijken ook allemaal op elkaar, vind ik. Het is wel heel, heel wijd uit elkaar gebouwd.
4: B.B. King live in concert. Part of our mini concert series in the Smokehouse Blues.
3: Ja, Smokehouse Blues heet het programma.
4: New Y 98.5.
3: Nou, dat zie ik ze in Nederland toch niet doen. Dat klinkt tenminste, hè? En ontzettend veel traffic lights, hè? Verschrikkelijk. En ze rijden hier niet uit. Maar jammer dat we die Etta's Lounge niet hebben kunnen vinden.
2: Misschien morgen nog.
3: Misschien morgen.
2: Met behulp van?
3: Met van Joe Hughes misschien, of Gil Bilsman. Nou, het zou zonde wezen dat we daar niet even naartoe zouden kunnen gaan.
2: Misschien is het overdag ook wat beter te vinden.
3: Ja, dat lijkt me wel, ja. En wij zijn inmiddels ook al... nou, 18 uur, 4, nou, wel 20 uur achter elkaar op. Dus zonder slaap. Dus het wordt ook niet makkelijker van.
2: We zijn er bijna op.
3: Ja.
2: Bowling Green.
3: Ja. Bowling Green, ja.
5: Mooie naam.
3: Maar het is ook heel wijd uit elkaar gebouwd. Het is iedere keer dat je die stad opnieuw begint ergens. Want die skyline. Die eerste, maar er komt er ook nog weer één achteraan. Zeg. Een hele hoge toren met een heleboel nieuwe dus dat gaat eigenlijk maar door. En je kunt echt zien dat ze hier de ruimte hebben in dit land, want dat zou in Nederland nooit kunnen.
2: Daar hebben we maar weer op onze White House Motor Hotel aangaan.
3: Daar gaan we heen. Dan een keer gaan slapen, want dan wordt het morgen niks.
6: If I attend church all day Sunday, come back home and raise, I think a few of them heard it, shall I go?

0: Nou, van Smokehouse Blues op de radio in Houston door B.B. King van de cd Live at the Apollo. En het was het stuk, Harry.
1: Ain't nobody's business.
0: En dan is het maandagmorgen. Kun je de nacht nog herinneren? De eerste nacht in Amerika, in Houston?
1: Ja, ik had een prachtige kamer met een groot tweepersoonsbed. En...
0: Het was een soort, dat White House Motor Hotel, een soort hotel wat verbonden was met een ziekenhuis, hè?
1: Ja, ik zag iedere keer busjes daar aankomen met de patiënten die daar dan heen gebracht werden. En aanvankelijk dachten ze geloof ik ook dat wij patiënten waren. Ja, wij waren wel patiënten, maar dan anders.
0: En dat idee van White House?
1: Ja, dat zag je een beetje terug, het White House, het originele White House daar. In Washington D.C. dan.
0: Ja. En daar zit hij door maandagmorgen. De eerste werkdag in Amerika.
1: Ik hoop dat het een goede dag wordt. Maar het was een raar voorteken om vanmorgen voor de kamer, halfweg voor de kamer van mij en van John een dode mus te vinden. Dus ik hoop niet dat ik een dode muskee word. Maar het weer is alweer goed. De koffie is hier... niet erg best. En het water is ongeveer net zoals in Rotterdam. Daar is de lucht van chloor aan. Verder werd Albert vannacht opgebeld door Joe Hughes, die wij ingesproken hadden op zijn recorder. Midden in de nacht werd Albert opgebeld door Mr. Joe Hughes, Mr. Guitar Hughes. Dat hij het fantastisch vond dat wij er waren en dat hij op een bericht van ons hoopte om zo snel mogelijk elkaar te ontmoeten. Wij zijn nou de stad ingereden. Zitten ergens aan een ontbijt wat hier gigantisch groot is. En dan gaan we naar die Jacinto Tower toren. Dat is een hele grote toren die naar aanleiding van de onafhankelijkheidsslag van Texas gemaakt is. En daar willen we eens even opklimmen en kijken wat dat wordt.
0: We zitten hier vlak naast het Hard Rock Café. Het is op Kirby hier in Houston. Dat is een van de bekendste uitgangsgelegenheden, maar... Ik heb het idee dat dat volk wat later wakker wordt.
1: Ja, dus hier, het is niet geopend. Dus, en wij moesten toch wat eten, dus wij zitten er maar naast. Hoe dat hier heet, dat weet ik niet. Maar iedereen loopt hier met een big smile van how you doing? Weet je wel, zo'n obligate gelachen eigenlijk. Ingestudeerd en komt niet van hun gezicht af.
0: De eerste kennismaking met Amerika, met Houston. De eerste beide dagen in deze eerste aflevering van de serie... over onze reisreportage die wij door Amerika maakten. Samenstelling Harry Muskee, presentatie Harry Muskee en Albert Haar, techniek Laurens Braams.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: In een van de voorsteden van Houston, Missouri City, woont blueszanger-gitarist Joe Guitar Hughes. Hij speelde meermalen op de bluesestafette in Utrecht, een goede vriend en collega-muzikant. Met hem gingen ze op reis door de zwarte wijken van Houston en bezochten bluesclub Etta's Loons.
4: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek. Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie Johan Derksen.
6: Het is een compositie van Harry Muskee en Ilko Gelling en het nummer stond in 1967 zes weken in de top 40. Tony Vos was de producer, want hij was in die jaren de ultieme blues producer in Nederland. QB and the Blizzards, Distant Smile.

Kiwi and the Blizzards, Distant Smile. Curtis Jack Griffin uit Louisiana begon in de band bij B.B. King. Later speelde hij ook nog bij Bobby Bland. Hij was enige tijd profbokser en toerde vervolgens jaren als voorprogramma door Amerika met Lowell Fulson. Curtis Jack Griffin, I Get So Lonesome.

Curtis Jack Griffin, I Got So Lonesome. Smokey Wilson uit Mississippi was de gitarist van Junior Green en de Sound Searchers en later van de Bubba Barnes Band. En toen verhuisde hij naar Los Angeles en daar begon hij een eigen bluesclub, de Pioneer Club. Hij was zelf het huisorkest, maar ook alle blueshelden kwamen daar optreden. Smokey Wilson, Anna Lee.

Smokey Wilson, Anna Lee. Johnny Dyer, dat is een mondharmonica-speler uit Mississippi. Hij speelde bij Jimmy Reed, Jimmy Rogers, J.B. Hutto en de Los Angeles Dukes. En toen ging hij solo verder. Johnny Dyer, So Glad I'm Living.

Johnny Dyer, So Glad I'm Living. Cardell Boyette uit Louisiana was de gitarist bij J.D. Nicholson, Roy Agee, Pee Wee Crayton, T-Bone Walker en Johnny Guitar Watson. En hij nam solo op onder zijn eigen naam en ook als Louisiana Guitar Red. Cardell Boyette, Black Cat Bone.

Cardell Boyette, Blackhead Bone. Rashid Abdullah uit Mississippi was de basgitarist bij Jimmy Reed, Otis Rush, Elmore James en Buster Benton. En toen verhuisde hij naar Chicago, omdat daar veel werk was in het clubcircuit. En daar begon hij ook soloalbums op te nemen. Rashid Abdullah, Racetrack Blues.

Rashid Abdullah, Racetrack Blues. Otis Spann, dat is een bluespianist uit Mississippi. Als jongen van 14 jaar was hij al pianist in de band van Big Maceo Merriweather. Later was hij jaren de pianist bij Muddy Waters en hij is ook te horen op albums van Bo Diddley, Howlin' Wolf, Chuck Berry, Eric Clapton, James Cotton, Buddy Guy, Peter Green en Fleetwood Mac. Otis Spann, Bloody Murder,

0: Out is Pain, Bloody Murder. Rose Davis, dat is een blueszangeres uit New Orleans, en zij coverde een nummer van Tommy Ridgely. Het werd een grote hit in Louisiana, maar ze kreeg nooit nationale bekendheid. Rose Davis, Sitting and Drinking.
1: Martin. Bring me a drink. Be sure to make it a double.

Rose Davis, Sittin' and Drinkin'. Bobby Powell, dat is een blinde blueszanger uit Baton Rouge. Hij werkte met producent Lionel Whitfield voor zijn Whitfield Records. En dit werd een regionale hit, maar hij kreeg ruzie met zijn platenlabel omdat hij de indruk had dat hij niet alle royalties ontving waar hij recht op had. Bobby Powell, thank you.

Bobby Powell, thank you. Charles Friday uit Memphis trad op als Charles Guitar Friday en hij nam in de Fred Foster Studios in Nashville indrukwekkende bluesalbums op. Hij leek de opvolger van B.B. King te worden, maar plotseling verdween hij uit de muziek en hij heeft zich nooit meer vertoond. Niemand weet waar hij is gebleven. Charles Friday, the right one.

Charles Friday, The Right One. James Moore was succesvol als Slim Harpo. De blueszanger uit Louisiana maakte swamp blues en dat leverde grote hits op. I'm a King Bee, Raining in My Heart en Baby Scratch My Back. Slim Harpo, I'm So Sorry.

Slim Harpo, I'm so sorry. Jimmy Dawkins uit Mississippi vertrok naar Chicago en daar kreeg hij een baan als fabrieksarbeider en in de avonturen trad hij op in het clubcircuit. In 1969 verscheen zijn debuutalbum Fast Fingers en die titel werd meteen zijn bijnaam. Daarna toerde hij door Amerika, Europa en Japan met Otis Rush, Luther Allison, Albert King en James Solberg. Jimmy Dawkins, Chicago on my mind.

Jimmy Dawkins, Chicago on my mind. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Magic Sam kwam uit Mississippi, maar tekende op 19-jarige leeftijd al een contract bij Cobra Records in Chicago. Hij toerde door Engeland en Duitsland met mondharmonica-speler Charlie Musselwhite en drummer Sam Lay, maar in 1969 overleed hij aan de gevolgen van een hartinfarct. Hij werd slechts 32 jaar. Magic Sam, Every Night About This Time.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Als ik naar Mondriaan tentoonstelling wil, moet ik bij de VSB kaartjes gaan halen. God voor de gods, het is een schande. Ik zeg altijd, Jezus sloeg ze de kerk uit. De tollenaars en de commerciële, de geldwisselaars en zo.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als raakt van binnen. En deze keer gaan we doorvullen naar het Brabantse land. Naar het rivierengebied, naar de Maas. En daar ontmoet hij de veurman van de Socialistische Partij, Jan Marijnissen.
4: Jan, waar staan wij hier?
2: Wij staan hier op een stuk uiterwaarde, net ten westen van Megen en ten oosten van Magaren. En daar zie je een kapelletje. Die zie je niet zoveel, dat is eigenlijk Limburgse kapelletjes. Maar daar staat op, zet langs deze weg geen ene voet of zeg Maria, wees gegroet. En daarbovenin daar zit een prachtig beeld van Maria met de zeven smarten. Van Pompe. Dus een 14e of 15e eeuws beeldend kunstenaar. Die heel veel mooie dingen gemaakt heeft, die uit de regio komt. Waarvan ook veel te zien is in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, een eentje verderop. En dat gaat over de zeven smarten van Maria. En daar zie je Megen dus. Met de torentjes, de kerk, de molen en het Clarisse en het Franciscanenklooster.
4: En aan de andere kant kijken we op dat is Os?
2: Dat is Os, ja.
4: Dat is Os.
2: Echt Os, ja.
4: En wat is dat? Is dat Organon of wat is dat?
2: Dat is de CAV, die grote fabriek bedoel je. Ja, dat is mengvoeder. Maar daarachter zie je Zwanenberg, Hartog, Organon. Daar rechts die vierkante toren, dat is de grote kerk. En daar iets rechts van, zo'n spitspuntje, dat is de watertoren, de oude watertoren. Maar ja, je ziet, het is een echte industriestad, hè. En dit is eigenlijk hier een stukje een redelijk ongerepte natuur.
4: Dit is prachtig,
2: dus, uit de waarde hier. Dus de zuidkant van de Maas hier. Dat is echt gewoon richting Graven. Fantastisch gebied is dat.
4: Kom jij hier nog vaak?
2: Ik kwam wel dat hier dat pad over. Dus kunnen we misschien...
4: Want jij bent natuurlijk ook een eigenheimer. net zoals ik. Ik wens ook niet... eigenlijk Drenthe niet te verlaten. En jij woont hier
2: een
4: al.
2: Een eigenheimer in die zin, ja.
4: Ja.
2: Een eigenheimer betekent hier dat je vooral alleen op jezelf let. Dus
4: ja.
2: Mijn moeder zegt dan, god, dat is toch een eigenheimer.
4: Ja.
2: En dat wil dan zeggen dat hij alleen maar nooit op een ander let, weet je wel.
4: Bij ons betekent eigenlijk dat je
2: dat je de heimaat waardeert.
4: Ja. Want jij pendelt iedere keer op en neer tussen Den Haag, de Tweede Kamer, het Binnenhof en deze wereld, ik bedoel, zou natuurlijk makkelijker wezen als je daar... Maar daar zie je geen heil in.
2: Nee, daar zie ik absoluut geen heil in. Nee, absoluut niet. Goed. Als ik hier ik ga altijd over het veer, over de Maas, meestal bij Alem. En dan ben ik weer thuis, weet je wel.
4: En hoe lang doe jij er eigenlijk over naar Den Haag? Is dat,
2: Ja, als ik echt morgens moet en ik moet door de file heen, dan duurt het 2 uur. Maar ik kan meestal net na de file, dan ben ik net op tijd in Den Haag om 9:00. En s'avonds ga ik weer naar de file naar huis.
4: En als jij hier loopt, dan valt dat hele politieke spel wel van je af, denk ik, of niet?
2: Ja, hier wel, ja. Hierbij is de politiek heel klein. Nee, maar de politiek is sowieso kleiner en kleiner aan het worden. Wij maken, nee. Nou ik dan niet zo, maar in de politiek gaat het tegenwoordig over... Had Van Aartsen nou de naam Lubbers tegen Kok op 8 oktober in een telefoongesprek genoemd? Ja of nee? Ja. En dat wordt dan een rel. Weet je wel? Dus ik bedoel, onze ouderen creperen in de verpleeghuizen.
4: Dat gaat maar nergens wij lullen eigenlijk over. Gaat dat nergens over.
2: Dat gaat dus nergens over. Nee. En dan is de hoop Scheffer op zijn best. Want dan had hij beter als oppositieleider.
4: Nou ja, maar die man...
2: Want Van Aartsen heeft iets anders gezegd dan Kok. Weet je wel? Ja, dat is tragisch hoor. Het is echt tragisch.
4: Ja, maar die Den Hoop... Hoe heet die? Den Hoop Scheffer... Dat lijkt me niet bepaald licht, hoor.
2: Nee, maar ik bedoel, het gaat niet om hem. Ik bedoel, ze doen er allemaal aan mee, weet je wel. Het is allemaal... wat zijn wij belangrijk, weet je wel.
4: Alsof we in dit land geen mensen zijn die zorg nodig hebben. Zwakken in de samenleving. En WHO, nou ja, zeg maar die hele grote groep. Onlangs nog een verhaaltje van Rutger Kopland, die zei van, ook dat verhaal over die pil, die sterfpil dan.
5: Ja, pil van Brion.
4: Ja, die zei, je moet het direct indammen, zoiets.
5: Ja.
4: Die zeggen van, er zijn een heleboel mensen die vereenzamen in verzorgingshuizen en moeten daarom zo'n pil hebben. Ik zou zeggen, zorg beter voor die mensen, hebben ze die pil niet nodig.
5: Exact, ja. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens, ja. Ik heb laatst bij Buitenhof gezeten met Helene Depuy, onze nationale ethica. Ik noem ze de nationale cynica.
4: Oh ja, ja, ik
5: weet het niet. Zij is dus een van de grote pleitbezorgers als senator van de VVD voor die doodspil.
4: Eerste Kamer, hè?
5: Ja. En ja, ik ben er vreselijk op tegen, omdat ik denk dat, het eerste plaats wat jij zegt, namelijk dat ik vind, we moeten eerst eens de kwaliteit van het leven van oudere mensen gaan verbeteren. Als we dan echt alles eraan gedaan hebben, en dat hebben we nog lang niet, dan kun je voor de mensen die het echt helemaal zeker weten, moet je het volgens mij nog via de arts doen. Maar dat op de eerste plaats. Maar op de tweede plaats, en dat vind ik veel bedreigender, dat is die vrijheid, en dat zie je wel vaker, die dan vaak goed opgeleide mensen voor zichzelf bedingen, kan omslaan in onvrijheid. Want op een gegeven moment gaan mensen natuurlijk toch, naarmate die zorg slechter wordt, zich iets verinnerlijken. In de zin van, ik ben eigenlijk overbodig. En als het meer en meer een optie wordt, dan dreigt de situatie waarbij mensen moeten gaan rechtvaardigen waarom ze er geen gebruik van maken. Tegenover hun kinderen, tegenover degene waar ze zorg van krijgen, die het veel te druk hebben, en gaan ze maar door. En er is toch geen perspectief en ze kosten alleen maar geld voor de zorg enzovoort. Dus die mensen gaan zichzelf verwijten maken. En dan ligt het heel erg in de reden dat er een moment komt waarop die vrijheid inderdaad onvrijheid wordt.
4: Ja, en die mensen die nu oud zijn, die durven ook nog niet op te staan.
5: Precies.
4: Tegen...
5: Precies. Omdat ze afhankelijk zijn. Ja, kijk, de afhankelijkheid ook... maakt dat ze niet durven spreken vaak.
4: Ja, maar mijn schoonouders zijn 82 en mijn schoonmoeder komt ook net uit het verzorgingshuis. Maar als ik dan tegen mijn schoonvader zeg, ja, je moet dit en dit en dat doen en zo, dan durft hij dat niet. Want vroeger was een arts, dat was geen commentaar op mogelijk,
5: ja,
4: natuurlijk. Dat soort dingen.

0: Ik was laatst met de algemene beschouwingen bezig. S'nachts om 3:30. Gaat de telefoon. Nou, mijn moeder is al... Mijn vader is gestorven in 63. Dus heel lang geleden. Toen was ik 10. En sindsdien heb ik eigenlijk altijd... in mijn achterhoofd gehad, ik word wees, weet je wel. En mijn moeder, altijd kwakkelende gezondheid, angina pectoris. Nou ja, ze is nu 91. 3:30, telefoon, eerste associatie. Iets met Marie, want ik noem ze altijd Marie.
1: Ja.
0: Zo heet ze namelijk. En inderdaad, het was de verpleegster. Of ik naar het verzorgingshuis kon komen, want mijn moeder was onwel geworden op de wc. Nou, binnen 5 minuten was ik er, want ze is niet zo ver bij mij vandaan. Dus ik breng mijn moeder samen met haar terug naar bed. Maar onderwijl we dat doen, gaat dus 2 keer weer de bel voor die verpleegster. Van een mevrouw die naar het toilet moest. En een andere die moest de pillen. Nou ja, dat wil eigenlijk wel zeggen dat ze door eenzaamheid niet aankomt op dat moment. En er is dus een verpleegster die is alleen 's nachts verantwoordelijk voor 50 van die ouderen. Zo gaan wij om met de wachters van de beschaving. Zo gaan wij om met de infanteristen in de zorg. Dus dat meisje, dat is ongelooflijk. En vroeger... hadden ze dan een slaapwacht, weet je wel. Dan sliep er iemand daar, ook een verpleegkundige. Ja. En die konden ze dan wekken als er iets bijzonders was. Kijk, ik bedoel, het maakt mij helemaal niks uit. Want ik kom heel vaak bij mijn moeder dat ik ze mee naar bed moet brengen natuurlijk. Dat maakt mij niks uit. Maar het gaat erom dat we de zorg inmiddels al zo uitgekleed hebben... dat één zo'n meisje de hele nacht verantwoordelijk is voor 50 van die ouderen. Ja. Wat ze gewoon onmogelijk aan kan als er een keer iets gebeurt.
1: Je hebt een spotje van... hoe staat het met onze beschaving? Dat zakt natuurlijk steeds verder weg. Hè? Dat is natuurlijk evident gewoon. Ik bedoel, dat soort dingen, dat is nou juist beschaving. Hè? Waar wij over praten, dat mensen nog iets voor elkaar over hebben. Dat zegt een boel over hoe het reëel de zeil tegenwoordig natuurlijk. In deze...
0: We zijn een campagne gestart onder het motto stop de uitverkoop van de beschaving.
1: Ja, precies. Ja.
0: En daar bedoelen we mee enerzijds dat allerlei nutsvoorzieningen worden geprivatiseerd. Elektriciteit, de media, de kabel, noem het maar op. Oprukkende commercie op tal van terreinen, ook in de kunsten. Als ik naar Mondriaan tentoonstelling wil, moet ik bij de VSB kaartjes gaan halen. God voor de god, voor waar haal ik het vandaan?
1: Ja.
0: Ik bedoel, het is een schande.
1: Ja.
0: Ik zeg altijd, Jezus sloeg ze de kerk uit. De tollenaars en de commerciële en de geldwisselaars en zo. Dan moeten de kunsten ook doen. Ze moesten eruit slaan, die commerciële. Nou goed, dat is aan de ene kant. En aan de andere kant zien we dat alles wat we vroeger vanzelfsprekend vonden... op het gebied van solidariteit en gelijkwaardigheid van mensen... dat wordt meer en meer uitgehold. Het wordt ideaal voor de mensen met poen. En de mensen die het hardste moeten werken, die moeten direct het langste doorwerken... het laagste AOW en pensioen krijgen. En de slechtste voorzieningen. En hun kinderen gaan naar de mindere scholen. Ik bedoel, dat is de toekomst. Dat is de ontwikkeling die nou, als je een beetje... of in een langere periode de politiek van de laatste 10, 20 jaar beziet... waar we heen gaan. En dat is ook waarom ik heel pessimistisch ben over... of de politiek in Nederland nog de veerkracht heeft om daar iets aan te doen.
1: Ja, want ik zag je al pas geleden bij Baren en Verdorp. En had je vragen gesteld in de Kamer. En daar kreeg jij praktisch helemaal geen antwoorden op.
0: Nee.
1: Dat is natuurlijk helemaal schandalig. Als volksvertegenwoordiger geen antwoord meer krijgt van de regering... die eigenlijk ook door ons met elkaar is gekozen. Zo simpel is het natuurlijk.
0: Nou, voor de luisteraars, het ging erom dat wij aanwijzingen hadden... op papier, zwart op wit... dat de tabaksindustrie het ministerie van Economische Zaken een touwtje had.
1: Precies.
0: En Borst erkende dat ook in het debat. Die zei inderdaad... De Economische Zaken, het ministerie van Economische Zaken... volgt vooral de belangen van de tabaksindustrie. Toen zei ik tegen haar, maar wat is nou belangrijker in het kabinet? De volksgezondheid? Want het ging erom dat die tabaksbedrijven proberen jonge mensen zoveel mogelijk aan het roken te krijgen. En toen zei ze, ik zal dat niet ontkennen. En het leidt ook tot temporisering, letterlijk, van het tabaksontmoedigingsbeleid. Die invloed van Economische Zaken... maar ik moet u erop wijzen dat binnen het kabinet Economische Zaken en Volksgezondheid 2 gelijke belangen zijn. Die gelijk worden afgewogen. Nou ja, dat is natuurlijk uit de mond van een arts volslagen belachelijk, vind ik. Nou ja, goed, toen heb ik gezegd, ik wil wel eens een keer inzage hebben in die correspondentie tussen precies. EZ en Volksgezondheid over het beleid.
1: Ja.
0: Nou, en dat is me dus geweigerd. Maar ik laat er niet bij zitten, want een deze dagen ga ik weer een vervolgdebat aanvragen.
1: Maar ja, dan... Dit programma heet Blue Sports. Dan krijg je dus op een gegeven moment toch wel een beetje de blues en zo. Als ik dat zo hoor. Want ja, dan moet je toch wel heel sterk. Je moet toch wel veel veerkracht hebben om altijd door te gaan. Ik bedoel, zijn toch wel eens momenten dat je denkt van, goh.
0: Ja, die zijn er zeker, ja.
1: Ja, dat je denkt van, helpt dat nog wel allemaal? Is het nog wel...
0: Ja, maar kijk, weet je...
1: Maar aan de andere kant denk je van, verdomme, ik geef niet op.
0: Nee, ik geef nooit op. Nee. Wat dat betreft ben ik een bijter.
1: Ja.
0: Dit inspireert mij alleen maar om harder tegenaan te gaan, eerlijk gezegd. Ik bedoel, zo ben ik dan ook alweer. Dan trek ik het op mijn persoonlijke eer en denk ik, wat zullen we godverdomme nou krijgen? Ik wil die stukken zien.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: En ik merk ook gewoon dat de meeste mensen dat met mij eens zijn. Ook zeggen van, dat moet je dus wel doen. Kijk, ik vind een goede oppositie, als die er niet zou zijn, dan moet die worden uitgevonden. Ik bedoel, zonder goede oppositie... Kijk, macht corrumpeert, daar ben ik van overtuigd. Macht moet gecontroleerd worden, per definitie. En iemand moet dat doen. En wij met z'n vijf als SP-fractie proberen dat zo goed mogelijk te doen. Alleen, als we het hebben over die beschaving en die middellange termijn, wat ik net zei. Ik denk dat het point of no return in zicht is. In die zin, dat over een paar jaar, als dit zo doorgaat, wij gewoon echt niet meer het fatsoen kunnen zeggen dat we een beschaafd land zijn.
1: Nee.
0: En vandaar het appel aan gewoon mensen in het land om zich uit te spreken. Vertel nou eens gewoon hoe u het dan ziet. Of wat u meemaakt op het gebied van de gezondheid en zorg, op het gebied van het onderwijs, de tweedeling, de armoede enzovoorts. Mensen zijn veel te stil in Nederland. Er is hier geen verzetscultuur.
1: Nee, dat heb ik laatst ook in jullie blad een interview gezegd. Er wordt helemaal niet meer gedemonstreerd ook, weet je wel.
0: Nee, nergens meer voor. Nergens meer tegen.
1: Vroeger gingen de mensen er echt in, maar dat is helemaal weg.

0: direct al op de Mississippi Delta hier.
1: Ja, en dat in
0: dat niet.
1: Bij ons.
0: Nee, maar kijk, de rivier en zo. En de zon. In Baton Rouge hebben we daar gezien, weet je wel.
1: Als ik hier wandel, moet ik altijd denken aan Waterloo en Napoleon. Waarom weet ik niet?
0: Ja,
1: ik doe dat. Je zo ver kunt kijken en dat je dan daar de legers ziet van de Engelsen.
0: Ja, en de Mississippi Delta, dat is eigenlijk ook zo. Hè? Dat is ook een prachtig gebied. Eigenlijk is het ook laag land. De Delta is natuurlijk altijd laag.
1: Zie dat schip daar doorheen varen. Ja.
0: Hoewel het natuurlijk ook belachelijk is, want als je door de Mississippi heen rijdt, dat is de derde wereld. Dan denk je van, een van de rijkste landen, of het grootste, machtigste land van de wereld. En dan zie je dus, dat is echt de derde wereld. Zover is het hier nog niet, hè? Maar ik heb wel het idee dat Amerika altijd, dat men hier wel achter Amerika aanhobbelt. En zo.
1: In alles.
0: En dat die tweedeling ook, want als je daar ziet dat het 30 miljoen beneden, het komt fietser aan.
1: Hoi.
0: Dat er 30 miljoen onder de armoedegrens leven, dan is dat natuurlijk.
1: En 40 miljoen niet verzekerd zijn tegen ziektekosten. Ja.
0: En dan krijg je zo'n bimbo als Bush, die daar aan de regering komt. Daar hou ik helemaal van, die overal tegen is. Dus ik noem hem eigenlijk Mr. Ignorance.
1: Ja, ik noem hem de killer van Texas.
0: Ja, against the Native Americans, against the black community, against death penalty en al die. Maar goed, we hebben het over Nederland.
1: Ik ben een keer een paar jaar geleden in Birmingham geweest. Een poos geleden.
0: Get him, Dan.
1: En het is echt, jongen, als je daar die verhalen nog hoort over hoe dan Martin Luther King met zijn demonstranten is neergeslagen, geknuppeld. Er is ook die Baptist Church, weet je wel, die vier kinderen zijn omgekomen bij zo'n racistisch King met zijn demonstranten is neergeslagen, geknuppeld. Er is ook die Baptist Church, weet je wel, die vier kinderen zijn omgekomen bij zo'n

0: niet oppassen, dan verzeilen wij in dezelfde situatie.
1: Exact in dezelfde situatie, ik ben er vast van overtuigd. Dat is ook de reden waarom ik een paar keer in Amerika geweest ben. Omdat ik inderdaad denk dat we niet in een glazen bol hoeven te kijken. Om te kijken of we over 5 of 10 jaar uit zijn gekomen. Maar dat als er niks verandert, dan kun je dat nou in Amerika zien. Want dat is ook zoiets, hè. Zo'n Gore bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En Clinton, daar hebben wij hier in Nederland het idee van. Dat zijn sociaaldemocraten. Dat zijn progressieve mensen. Niet dus.
0: Nee,
1: die Gore is ook voor de doodstraf.
0: Ja.
1: Alleen die heeft het geluk dat hij geen governor was.
0: Ja.
1: Dus die heeft nooit de doodsactes hoeven te tekenen. Ja. Wat Bush wel moest in Texas. Maar hij is ook voor de doodstraf. Net als Clinton trouwens. En als je ziet, er stond toevallig deze week in De Groene een heel goed verhaal over het record. Dus de erfenis van Clinton. En dan zie je dus dat de inkomensverschillen alleen maar enorm zijn toegenomen in de Clinton-era.
0: Ja.
1: Dat de gezondheidszorg erop achteruit is gegaan. Volkshuisvestingen op achteruit zijn gegaan. Dat de salarissen, dus de modale salarissen, zijn achteruit gegaan in plaats van vooruit. 90% van de economische groei, en dat is echt booming, hè, de Amerikaanse economie, is gegaan naar de 1% rijkste van de bevolking.
0: Ja.
1: Dat weten wij hier allemaal niet. Ik zat van de week afgelopen zaterdag bij Spijkers met Kop met Felix Murders. Nou, dat is toch een slimme jongen.
0: Ja.
1: Hij zei, Jan, je vergist je, want Gore is tegen de doodstraf.
0: Nee,
1: Gore is voor de doodstraf.
0: De democraten in Amerika, die zijn veel minder progressief als...
1: En zeker in het zuiden.
0: Ja. Oh, ja,
1: ik bedoel, daar hebben ze... Wallace, dat was een democraat. Die was governor van Alabama in die tijd.
0: Hele slechte man.
1: Hele foute man, ja.

0: Crew James.
1: Yeah.
0: Don't hold your head so high, baby.
1: I think we got it.
2: Maar ja, ik ben 48, Harry.
3: Ja, maar ik ben al 59, dus.
2: 59?
3: Ja.
2: Harry toch? Het is je niet aan te zien, jongen.
3: Soms word ik wel eens wakker. Maar, oh, wat ik ben al zo oud. Jeetje. Niet aan denken.
2: Nog 6 jaar, ouwe.
3: Ja. Niet aan denken. Sean Connery zei het al, dus een gooi eraan gaat denken, dan is het fout.
2: Ja.
3: Weet je wel. Maar, nou ja, ik bedoel, je moet er wel achter staan wat je doet. En zolang je daar plezier in hebt, dan moet je het doen. Dus als je het niet meer van harte gaat, moet je wegwezen, vind
2: ik. Ja, moet je wegwezen, moet je plaats maken voor een ander.
3: Ja.
2: Maar wat is nou ouderdom, Harry?
3: Ja.
2: Wat is het nou?
3: Mijn opa zei...
2: Hij zegt, je mag er niet aan denken.
3: Mijn opa die zei altijd, ze was een Drentse vrouw, die zei, mijn jong, de duvel is oud.
2: Ja, de duvel is oud, ja. Maar wat is dat nou? Ik ken mensen die zijn in de 20 en die vind ik al oud.
3: Ja, absoluut, absoluut.
2: Die hebben alles al bereikt. Die hebben een fantastische vrouw. Een fantastisch werk en een fantastisch huis met een fantastisch bankstel. En gaan naar een fantastisch oord op vakantie. Die hebben niks meer te wensen, joh. Die zijn klaar met het leven. Dan zijn ze 25.
3: Ja.
2: Maar ze hebben eigenlijk nog niks ontdekt in het leven. Dat is de rare paradox ervan.
3: Ze zetten mooie huizen neer.
2: Ja, die zijn af, maar ze moeten nog beginnen.
3: Ja, maar het raar is dat ze er nooit in wonen, want ze zijn constant met z'n tweeën aan het werk.
2: Ja.
3: Ze zitten er nooit in.
2: Dan hebben ze een tuinman voor het groene gras.
3: Ja.
2: En een, pas op.
3: Ja.
2: En een juffrouw voor de kinderen.
3: Ja.
2: En een wasserij voor de was. En dan heb je ook nog iemand die de ramen komt lappen. Ja, dat is wat wij noemen de homo economicus. Ik ben meer voor de homo universalis.
3: Ja.
2: Die alles doet. En veel probeert te kennen van het leven.
3: Ja, ja.
2: Maar als je nou terugkijkt, Harry, hè?
3: Ja.
2: Dan heb je toch ook wel wat gepresteerd, toch?
3: Ja, dat gesprek had ik pas geleden met Rutger Kopland, de dichter. Dat vroeg ik ook aan hem. Hoe hij daarover dacht. Van, is het nou nooit dat je denkt dat je zegt van viel het niet tegen of zo? Weet je wel?
2: Ja.
3: Nou ja, ik heb wel eens het idee dat ik soms iets te lui ben geweest. Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel goed zo. Ik bedoel, in ieder geval heb ik niet altijd aan die red race meegedaan. En dat vind ik ook wel belangrijk.

0: We lopen nu binnen bij de kapel van broeder Everardus. Beter bekend als het Brugge van Megen. Mijn moeder ging hier ook altijd naartoe. Op de zomer en de zomerdag fietsen we hier naartoe. Hier zijn we nou. En hier ligt broeder Everardus Witte. Zo heet hij geloof ik, opgebaard. En altijd liggen er hier briefjes. Oh, die zijn nou net weggehaald. Hier liggen tussen zijn handen altijd briefjes van mensen die een of andere wens hebben of de dank uitspreken. Of, en daar zit altijd een verhaal achter dat je denkt, kijk, dat is weer dat anonieme lijden, weet je wel. Van mensen die desperaat zijn, hulp zoeken, steun zoeken. En met die mensen, daar heb ik wat mee.
1: Ja, ja, in die zin, ja.
0: Die eenzaam zijn, die het ook allemaal niet meer weten. En die,
1: dat is dan troost.
0: Dat is troost voor die mensen, ja. En dan vooral de hoop, hè. Ja. De hoop dat Witte Everardus iets kan doen voor ze. En die hoop houdt ze weer op de been.
1: Kazantzakis bij Heraklion. Die heeft dat graf daar. En daar komen ook allerlei mensen. Maar daar staat
0: is dat die dichter?
1: Ja, de dichter, schrijver en filosoof.
0: Ja, ja, ja. Ik heb daar een t-shirt gekocht met een heel belangrijk citaat
1: hoop,
0: van hem over
1: ik hoop
0: vrijheid.
1: Niet, ik hoop niet, ik vrees niet, ik ben vrij.
0: Juist, dat precies, ja. Ja, ja, ja, ja, ja,
1: even,
0: ja.
1: En naar aanleiding van hoop en zo.
0: Ja. Ik vrees niet, ik hoop niet, ik ben vrij. Ja, precies. Dat heeft die Griek mij nog uitgelegd wat dat betekende. En wat die man betekend had voor de Grieken. Ja. Ja. Hij heeft ook een heel beroemd stuk geschreven. Is dat Zorba de Griek?
1: Zorba is van hem. En,
0: ja, ja, ja.
1: Last Temptation of Christ. En Christ Recrucified en zo.
0: Ja.
1: Ik heb bijna alles van hem.
0: Ja.
1: Report to Crego. El Crego, die komt ook. Ja. De Griek.
0: Daar ben ik geweest. Met de motortje ben ik er naartoe geweest. Naar de geboorteplaats van Crego. Ja. De Griek, ja, ja. Maar het leven zou ik geen illusie willen noemen. Jawel?
1: Een illusie.
0: Het leven een illusie. Ik heb illusies veel. Nee. Het harde bestaan is toch moeilijk als een illusie te omschrijven. Het recht op geluk, dat is een illusie. Dat is het punt. En er zijn veel mensen die eraan ten prooi vallen, aan die waangedachte van dat ze recht hebben op geluk.
1: Ja.
0: En dat is niet zo. Maar dat is toch de blues, the good man feeling bad?
1: Ja, ja, ja.
0: Dus,
1: ja, maar de blues heeft iets ambivalents in zich. Omdat iedereen het slecht had en met elkaar daarover ging. En dan kwam men bij elkaar en dan
0: hadden ze het goed.
1: Dan kwam er toch nog iets positiefs uit.
0: Ja, precies.
1: Want John Lee Hooker heeft. Er is een biografie. Maar dat heb ik al een keer gezegd. Daar zegt hij van. Where the blues ends, the boogie begins. Dus van als we met elkaar gesproken hebben en het verdriet is eruit, dan begint het feest.
0: Ja.
1: Ja. Dat is toch ook mooi, dat is een mooie zin.
0: Maar sowieso in de solidariteit en in de samenwerking hebben mensen die het slecht hadden het altijd goed gekregen.
1: Ja, dat is wel.
0: Dat is zo. Ik bedoel, in die solidariteit zijn mensen altijd optimistisch en
1: in die
0: zin
1: goede
0: zin hebben.
1: En
0: vertrouwen.
1: In die zin is het geen illusie.
0: Nee. Ja.
1: Nee. Dit is ook wel heel mooi, hè? Dat heb je dus bij ons niet. Waar je zo even kunt binnenlopen.
0: Ja.
1: Bij ons kun je. Ik kan wel naar de. Ja, de kerk bij Hoes gaan, maar ja,
0: ja. Ja, maar stilte is eigenlijk niks anders dan wat blijft er bij de stilte over, dat is jezelf.
1: Ja.
0: En eigenlijk is dat angst voor zichzelf. Ja. Mensen denken wel eens dat dat bij mij zo is, omdat ik zo jachtig leef. Dat ze denken, van, ja, hij leeft zo jachtig omdat hij durft niet na te denken over zijn eigen verleden en zijn toekomst. En het is een vorm van verdringen, ja. Dat denk ik ook wel. Maar ik heb juist helemaal geen probleem met de stilte. Dat is dan weer het rare ervan. Tenminste, zo'n wandeling over de dijk die we net al met z'n drieën gemaakt hebben, niet in stilte, maar meestal doe ik dat dus in stilte. Maar, nee, ik. En muziek is ook, natuurlijk ook een vorm van stilte.
1: Ja.
0: Ik bedoel, muziek luistert u toch vaak alleen. Het is ook een vorm van isolement en ook een vorm van zelfonderzoek. Want waarom raakt de ene muziek je nou wel en de andere niet? Dat zegt iets over jou, iets over die muziek, maar ook over jou.
1: Ja, ja, ik vind muziek luisteren en muziek maken, vind ik allebei even interessant. Ik bedoel, ik luister ook heel veel naar muziek, dus ik ben er altijd muziek aan. Maar niet de muziek die ik zelf maak, dan is het toch ook wel Bach en Mozart en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar ook jazz hoor en blues.
0: Ken je iets van Monteverdi of niet?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ah,
0: dat is mijn grote liefde.
1: Monteverdi heb ik zelfs Ik heb a cappella gezongen mis of zoiets van hem.
0: De Vespers, de Maria Vespers.
1: Ja.
0: Dat is het mooiste wat er gemaakt is.
1: Er staan een aantal andere dingen op van, god, hoe weet ik nou weer.
0: Kijk, wat mij zo fascineert is, dat is 400 jaar oud, hè, Monteverdi. L'Orfeo, de opera's die hij gemaakt heeft. Orfeo, trouwens de eerste opera die ooit geschreven is. Hij heeft ook allerlei liefdesliederen gemaakt. Hij heeft de fantastische Maria Vespers geschreven met prachtige koren. Wat mij zo fascineert is dat die muziek mij zo bekoort, zo raakt ook. Maar dat het desalniettemin 400 jaar geleden is. Dat betekent dat er dus een constante is.
1: Ja.
0: En daar zouden mensen uit hoop aan kunnen ontlenen. Als we die constante onder woorden kunnen brengen. Kunnen formuleren. En dat is voor elkaar zo bijzonder. Dat is dat. Kijk, ik moet het maar heel beperkt van het woord hebben. En het woord kan niet alles. Ja, in gedichtvorm. Maar een politicus die gedichten gaat voorlezen, dat kan wel. Maar ja, meestal ben je met hele platte zaken bezig en kom je aan de wezenlijke dingen niet toe. In de dagelijkse politiek dan. Ik probeer er zelfs zoveel mogelijk van weg te blijven. Maar wat hij kan doen is veel meer. Hij gebruikt ook het woord, maar altijd poëtisch. Maar daarnaast is de muziek ook nog iets wat toevoegt. En dat vind ik magie bijna.
1: Ja, dat is het ook.
0: Mysterieus.
1: Dat heb ik ook gezegd. Dat is mijn credo eigenlijk ook. Muziek is het laatste geheim. Laat het zo blijven. Ja. Probeer het niet uit te zoeken, want ik vind het toch niet. Dus
0: nee, als je het onthult, dan krijg je ABBA-muziek.
1: Ja, maar het is een geheim, het is een healer ook. Het einde van de dijk komt in zicht. Wij gaan nog even verder, maar ik wou Jan Marijnissen uit Os. En de Tweede Kamer hoeven we eigenlijk haast niet te noemen, want dat weet iedereen al. Van harte bedankt namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek.
0: Jullie bedankt. Ik vond het een aangename en leuke conversatie.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, in het gesprek met Jan Marijnissen. Die muziek was van QB and the Blizzards, Things I Remember. Van Dire Straits, Tunnel of Love. Van Sonny Terry, Crow Jane. En een stuk van Monteverdi, een Visper, Della Beate Vergine in de uitvoering van het Ensemble Vocal de Lausanne en het Barok Instrumental Ensemble onder leiding van Michael Corbas. We gaan verder op pad met Harry Musquet, Harry's historie. En daarvoor gaan we dit keer naar een stille plek, een plek van bezinning, het Ballenhoorveld.
1: We staan hier, ook als natuurliefhebber, staan we hier aan de noordoostkant van het Ballenhoorveld. Ballenhoorveld is een enorm groot gebied met woeste grond. Ik denk dat nog wel zo'n 500 hectare is. En we staan hier bij een apparaat wat hier neerzet is door het Staatsbosbeheer. En daar kun je het grondwaterpeil kun je daar dan op aflezen. Dit is een kolom die je waarschijnlijk op druk werkt. Hè? En dan zie je dus rood. Nou, rood is dus niet goed. Dan zie je een stukje geel, dat loopt over naar groen. En dan krijg je groen, er staat min 100 en dan loopt het op naar min 50. En het stiet nu ongeveer op min 25. Dus dat is natuurlijk, het grondwaterpeil is hier dus hoog. Dat is dus goed. Want Drenthe was dan, ondanks al die regen, ja, het klinkt een beetje raar, was toch aan het verdreugen, hè. Maar dit gedeelte, dit hier, dat is het grondwaterpeil dus goed. Nou, het gebied aan zich, dat is natuurlijk een prachtig gebied. Dit is de kant van de noordoostkant van Ballo. Aan de andere kant de S van Ballo. Nou ja, dit is een gebied waar ik altijd heel veel lopen heb. Het Ballenhoorveld is ook eigenlijk is een heel oud gebied. Je kunt, als je daar aan de andere kant inloopt, dan kun je ook wel zien dat er vroeger een weg lopen heb. Van de weg naar Groningen eigenlijk. Die kwam over het Ballenhoorveld. En dan praten we natuurlijk over eeuwen terug. Maar hier aan deze kant
3: Kun je wel zien, het loopt daar helemaal op. En hier kun je precies nog de kerk van Rollen zien, zo tussen het holdeur. Precies rechts, zo de Jacobuskerk, kun je daar zien. Maar het is een heel mooi gebied waar eigenlijk van alles nog is. Jeneverbesbossen, zaandverstoeving, veen. Dus met het hoge water komt ook meteen het veen weer terug en zo. En aan de andere kant heb je de Slokker, dat is ook een heel mooi gebied. Daar loopt het dan leeg af, zou ik maar zeggen. Nou, richting naar Anderen en zo. En je hebt dus een. Je hebt dus meerdere soorten van zandverstuving daar. En ook bosjes met alle dennen en zo, die zie je ook staan. Dus het is een heel variabel gebied. De gruit ook van alles. En dus vroeger zat er ook. We hebben er vroeger veel adders aantroffen. Ik weet niet hoe dat nou zit. Zoveel loop ik daar nou niet meer. Maar. Er zat ook veel wild. Ik weet niet, de wildstand is natuurlijk wel achteruit gegaan in Drenthe. Tenminste, zeker de laatste 20 jaar. Het enige wat eigenlijk meer worden is binnen de roofvogels, dus de buizers en ook de vossen, dat is ook wel toenomen. Maar ja, die hebben geen natuurlijke vijand natuurlijk, dus die kunnen gang gaan. De rest, de knien en de hazen en ook de fazanten en de patrizen, dat is allemaal minder worden. Ja, ik ben altijd een natuurmens geweest. Ik vind de natuur is. Dat is een soort van vriend. Een heleboel mensen die bent. Ik heb wel eens mensen uit het westen kwamen die op Ballerij liepen die bang waren van de stilte. Maar ik vind het een soort van vriend waar ik dan doorheen loop en zie van. Boom, dat ben eigenlijk je vriend. Ja, het klinkt al een beetje idealistisch misschien, maar zo is het niet. De dieren om ernaar te kieken vind ik mooi. Ik heb ook vaak een kieker bij me. Ik weet een klein beetje van vogel die zaaf. Er zijn lui die weten veel meer vanaf. Maar ik heb zomers in de tuin heb ik ook soms wel eens. Ik had vorige zomer, of vorige winter eigenlijk ook. Nou, ik voer altijd en daar heb ik nog wel zeker de 24 marken. Of tenminste verschillende soorten merken. Had ik in de tuin. En. Ja, ik vind het. Er giet erin. Een buis, het zie je? Mooi, hè? Zit vaak in het oude hold. Af op paaltjes, zie ze. Ja, kijk, en daar bent een heleboel van. En dat wil nog wel, je hebt nog geen strenge winters, dus er is nog wel een beetje voer. Maar als het dan heel streng wordt, dan wordt het ook moeilijk voor die buizen. Nou, dan blijven de sterken die blijven over. Zo werkt het natuurlijk ook een beetje natuurlijk.

0: En, je zit hier tegen stroom de landschap van de Drentse Aa natuurlijk. Waar we met een paar gasten in dit programma ook al een keer over hadden. Hè, met Bernd Groen en met Rutger Kopland, de dichter. Het is een geweldig mooi gebied. Kijk, hier heb je op een gegeven moment ook nog even zo'n oude bedding lopen. En dat kronkelt hier maar langs. Kijk, je kunt hier ook wel zien dat het een oud gebied is. Je kunt aan de vorm van de boom vaak zien dat het oud is. Weet je, we lopen nou niet op Ballorij, we lopen nou aan de rand van Ballorij. Hè? Kijk, en daar heet dat het Lonerdiepje eigenlijk, zou ik maar zeggen. Maar kijk, hoe mooi dat kringelt. En hier kun je van die oude bedding zien. Kijk, hier heb je ook aan deze boom, kun je precies aan zien dat het een heel oud holte is. En vaak als je hulst ziet groeien en dat soort dingen, lager begroeien, dan weet je ook wel ongeveer wat, kijk eens, wat vlucht daar nog weer. Klinkt wel specht. Ja, vorige keer had ik hier ook nog de grote bonte specht geregeld in de tuin. De natuur is voor mij een soort van evenwicht. Want de natuur die houdt zichzelf in evenwicht en de mensen die waren vroeger ook duidelijk een onderdeel daarvan. Hè? Ik bedoel, ik vind het prachtig om op een gegeven moment, als je een Amsterdam speelde hebt of zo, zou ik maar zeggen, en je maakt vrij stevige muziek, om dan gewoon eens even als tegenwicht in de natuur te lopen en rust om je toe en geen oude hoer aan je kop en zo. Dat verzorgt bij mij dan weer een stukje evenwicht. En zo kijk ik dan, zo loop ik dan. En ik liep veel op Ballorij. Tegenwoordig is het meer een andere steen. Misschien dat we daar zo meteen naar heen komen. Kijk, Gommersveen en zo. In de boswachterij Grollo. Dat is ook een beetje een dergelijk gebied. Dat ben ze ook helemaal aan het activeren, zou ik maar zeggen. Staatsbosbeheer heeft daar een weg opgebroken. Daar is een brug door het veen heen komen. En dat wordt weer allemaal, zoals vroeger, wordt ook een stiltegebied. Zodat de dieren ook wat minder opjaagd worden. Hè? En dat ligt dan weer tegen het gebied aan van die radiotelescoop. Dus je krijgt daar een heleboel dingen die er niet meer waren. Want ja, er wordt zoveel land wat er in cultuur gebracht. Mensen gaan er met trekkers overheen. Er zitten veel meer mensen zitten in de bossen tegenwoordig. En ook in het veld. Je hebt daar bijvoorbeeld op Ballorij weer zo'n veel mensen met van die modelvliegertjes. Nou, die maken ook een kop lawaai. Nou ja, vroeger zat het leger daar. Het is ook nog van defensie, meen ik. Maar het is wel opgesteld voor het publiek. Dus je kunt daar een prachtige wandeling maken. En het is een uniek gebied, Ballorij, vind ik wel. En aansluitend ook aan die essen van Ballo op Rolde. Daar ben ik echt nog van die hele mooie essen. Waar ze gelukkig niks aan mogen doen. En dat is nog, dat is eigenlijk wel beschermd. Ik ben pas geleden nog, heb ik nog een trede onthuld in het Theater van de Natuur bij Sellingen. Dat is een monument opgezet door een Amsterdamse kunstenaar, Netten. En in die treden worden elk jaar wordt daar een gedicht onthuld. De eerste die dat deed was Kees Stip en de tweede was ik, geloof ik. En ik heb daar een stukje van een sequence, een gedeelte van een liedje van mij, van de tekst van mij, van The Big Sleep, is daar in die stenen trap geslagen. En dat gaat min of meer over dat men uitverkoop aan het houden is, hè, wat qua natuur betreft, qua delfstoffen, qua alles. Nou ja, en als dat, en je merkt het wel, aan het klimaat ook. Het heeft laatst hier veel meer regen, nog eens 2 jaar terug. En het gaat natuurlijk slecht. En de mensen weten dat eigenlijk al lang. Maar op zo'n klimaatconferentie doen ze er ook niks aan. Want dat gaat toch allemaal weer over geld. Het korte termijn ding. Nou ja, straks valt er niks meer te verkopen. Valt er niks meer uit de grond te halen. En dan gaat het hele zaakje eraan. Nou, dan, eigenlijk zou je erover moeten huilen. Maar ik denk dat ik er lachend bij sta. Want ik wist het al lang. Maar men wil toch nog lusten. Dus ja, het is een beetje nafrant, maar ik moet er ook wel om lachen, want de mensen worden zo vaak gewaarschuwd, maar ja, ze laten andere dingen laten ze gewoon voorgaan. En dat is meestal gewoon, gaat het over geld en over meer. En dat is nou juist de dood in de port op een lange duur, denk ik.
1: Dat was Harry's Blues voor vandaag. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe.
3: Het is wat ongebruikelijk, maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
4: Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
5: Het nummer werd opgenomen door Charlie Daniels, Alabama, The Outlaws, Garth Brooks en Johnny Holiday, maar de originele wereldhit was van zanger Ronnie Van Zandt van Lynyrd Skynyrd uit 1974, Sweet Home Alabama. 1, 2, 3...

Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Smokey Wilson komt uit Mississippi, maar hij verdiende jaren de kost in de juke joints van Los Angeles, totdat hij een eigen bluesclub kon beginnen, de Pioneer Club in de zwarte wijk Watts. Hij overleed in 2015 in zijn slaap. Hij werd 79 jaar. Smokey Wilson, you don't drink what I drink.

Smokey Wilson, You Don't Drink What I Drink. Alabama, dat is een country rock band uit Fort Payne, Alabama, rond zanger Randy Owen. En de band werd groot in het barcircuit van Zuidoost-Amerika. Maar intussen heeft Alabama 27 nummer 1 hits in Amerika. En daarmee is het de meest succesvolle country rock band met meer dan 75 miljoen verkochte albums. Alabama, Song of the South.

Alabama, Song of the South. James Thunderbird Davis komt ook uit Alabama, maar hij begon in het voorprogramma van Guitar Slim en later speelde hij ook in de begeleidingsband van Guitar Slim. Hij was demozanger voor Bobby Bland en hij toerde in het voorprogramma door Amerika van Ovie Wright, Muddy Waters en B.B. King. Hij overleed tijdens een optreden in de Blues Saloon in St. Paul, Minnesota. Hij was 53 jaar. James Thunderbird Davis. Check out time.

James van der Burt Davis, Check Out Time. Restless Heart, dat is een country rock band uit Nashville rondzanger Larry Stewart, die het ook enige tijd solo probeerde, maar na 4 soloalbums en 8 hits keerde hij terug bij Restless Heart, Long Lost Friend.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Way the West Was Won van Dallas Burrow is het album van deze week. En Jim Lauderdale, een ervaren singer-songwriter uit Kentucky, is een van zijn helden. En hij speelt als gast mee op het titelnummer van het album. Dallas Burrow, The Way the West Was Won.

Dallasboro, The Way the West Was Won. Bobby King en Terry Evans, dat waren de zangers van de Ryke Coogan Band. Maar de twee maakten ook albums als duo. Dit werd opgenomen in de Ocean Way Studios in Hollywood met Ryke Coogan op gitaar, Jim Keltner drums en Spooner Oldham orgel. Bobby King en Terry Evans, Live and Let Live.

Bobby King en Terry Evans, Live and Let Live. Joel Sonnier uit Louisiana is een country en Cajun artiest. Hij komt uit het Franstalige gebied van Louisiana en maakte op 11-jarige leeftijd al zijn debuutsingle. En intussen staat zijn teller op 28 albums en hij scoorde 10 hits. Joel Sonnier, Have a Little Faith in Me.

Joël Saunier, Have a Little Faith in Me. Little Buster en de Soul Brothers, dat was een band uit North Carolina. En de heren verhuisden naar Long Island, want er was heel veel werk in het clubcircuit van New York. En de band was ook vaste gast in de tv-shows die vanuit New York werden uitgezonden, zoals het CBS-programma This Morning, Conan O'Brien, David Letterman en Dan Aykroyd's House of Blues Hour. Little Buster en de Soul Brothers, Engines and Wings.

Little Buster en de Soul Brothers, Engines and Wings. K-Twanette Oslin uit Arkansas noemde zich K.T. Oslin en ze had 4 nummer 1 hits in Amerika en ze zat op een gegeven moment in de musical Hello Dolly in New York en dat deed ze zo goed dat ze jaren actief bleef op Broadway. Van haar debuutalbum werden meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht en dat album leverde 3 grote hits op. In 2020 is ze overleden op 78-jarige leeftijd. K.T. Oslin, come next Monday.

Katie Oslin, Come Next Monday. Rory Block, dat is een blueszangeres uit New York. Ze is een echte purist, want ze blijft de klassieke bluescomponiste trouw. Dit is een nummer van Robert Johnson. Het komt van haar album High Heeled Blues. En John Sebastian van The Love and Spoonful speelt mondharmonica. Rory Block, Walkin' Blues.

Rory Block, Walking Blues. Laurie Morgan uit Nashville maakte 28 albums en scoorde maar liefst 36 hits. En ze deed ook nog mee aan albums met Frank Sinatra, Tammy Wynette, The Beach Boys, Dolly Parton, Andy Williams, Pam Tillis, Keith Whitley, John Randall en Sammy Kershaw. Laurie Morgan, Dear Me.

Laurie Morgan, Dear Me. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. John Hammond komt uit een echte muziekfamilie. Vader John Hammond Senior ontdekte als producer de jonge Bob Dylan en Greenwich Phillips. En Junior, die heeft al albums gemaakt met Jimi Hendrix, Eric Clapton, The Band, Mike Bloomfield, Dr. John en Duane Ellman. John Hammond, Honeymoon Blues.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Was Vlaardingen eigenlijk een hallucinatie of maakte het zoveel herrie? Nou ja, ik dacht eigenlijk het laatste, dus toen ben ik maar gewoon weggegaan.
3: Hier was het wel de blues.
2: Het was wel de blues die door de nacht doorkrijste, ja, zeker.
4: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin Harry Muskee op pad giet en praat over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet hij op pad met Assenaar Levi Weemoed. En hij giet weerum door de plek waar als Levi Weemoed geboren en opgegroeid is, naar het Botlekgebied. Het gebied van de olieraffinaderijen en de jeneverstokerijen.

0: De geur is van Wijk, oftewel Levi Weemoed, want daar praten wij hiermee. Is die veranderd of ruik je nog gedeeltes van het moment dat jij hier woonde? Want wij staan hierin.
1: Ja, we staan hier aan de kant van de Wilhelminahaven waar vroeger de Nieuwe Matrix was. Het heeft inmiddels een wat Oost-Europese naam gekregen, Vopak. Maar het is toch nog wel steeds een gedeelte van de olieopslagplaats van de Nieuwe Matrix, onderdeel van Ommeren. En ja, dat is voor mij een plaatje uit mijn jeugd, want deze sombere zwarte tengen, zoals ze in Vlaardingen zei, tanks dus. Ja, die heb ik dus als mijn vader weekenddienst had, op zondagmiddag met veel gevoel voor avontuur en dramatiek beklommen. Dat is echt inderdaad een jeugdherinnering. En de geur is zoet. En dat komt omdat het plantaardige oliën zijn, dus melassen. En het heeft altijd een beetje een zoete ondertoon. Maar die tanks, ja, die kan ik uittekenen. Maar als je daar op staat, deze zijn niet zo hoog, maar je had ook hogere. Dan loop je dus. Ten eerste was het allemaal veel sissender. Je had leidingen en afsluitingen. Daar kwam de stoom vanaf. Het was eigenlijk een heel jungle-achtig iets. En die trapjes waren allemaal vet van de olie. En als kind ging je daar dan zo omhoog. En dan liep je over die bovenkant en die veerde. Dus het was eigenlijk ook een heel onzeker en gevaarlijk gevoel. Die ondergrond die zakte een beetje door. En mijn vader moest dan monsters nemen op zondag. Het ging altijd door, 24 uur, het hele jaar door. En ja, dan stond je dus als klein jongetje op zo'n tank. En dan, ja, dan dat maakte enorm indruk.
2: Een soort industrieel moeras.
1: Ja, maar het had wel dat aantrekkelijke van een soort, ja, een beetje industrieel sprookjeswoud was het, ja. En ik wilde ook niets liever, toen ik jaar of 9 was, 10, dan dat ook doen, weet je. Dat op zo'n terrein rondlopen en we staan nu niet aan de waterweg of aan de Maas, maar als je dus verder op het terrein bent, dan keek je dus heel ver uit over de Botlek, over de overkant. Dat was prachtig, dat was imponerend.
0: Hier geboren, in Vlaardingen. Vlaardingen zag het toen natuurlijk anders uit als nu natuurlijk.
1: Ja.
0: Want toen we hierheen reden, zei jij van, er is hier toch heel veel veranderd.
1: Ja, nou dat is zeker zo. Ja, ja, god, dat spreekt natuurlijk eind 50 jaren.
0: Ja.
1: Dus wij zijn allemaal erg veranderd natuurlijk. Maar dit industriële complex, dat lijkt er nog wel op, zei je. Dus dat de tanks wat anders vrolijker gekleurd zijn. En hier en daar hebben ze ook wat namen, hebben ze een wat eufemistischer gemaakt natuurlijk. Want ja,
0: je
1: moet dat een beetje toedekken. De eerste Nederlandse kunstmestfabriek die heet nou Hydro Agri. En er staat een heel mooi idyllisch bootje staat erop en zo. Maar ja, goed, dat in deze tijden leven we nu, hè?
0: Ja.
1: En dat heb ik ook heel vaak beschreven natuurlijk. Want in mijn werk komt heel vaak dit decor komt naar voren. Tot het oneindige toe. Ja, dat hangt
0: dus,
1: ook.
0: Dus jouw gedichten hebben toch ook sterk iets te maken met de omgeving hier.
1: Ja, vooral ook proza ook, hoor. Ja. Ook de verhalen, want dan kun je toch iets.
0: Kun je wat meer van zeggen?
1: Ja, ja. Ja, ja, zeker. En, als je het dus hebt over blues en wat dan ook. Ja, we staan hier in de zon, maar er is toch kennelijk in verband met die industrie en het hele leven in Vlaardingen iets tussen de zon en mij gevlogen, waardoor dat hele enthousiasme van als kind voor die industrie, daar is toch wel iets aan veranderd. Er is er wel iets aan kapot gegaan. En dat heeft duidelijk zijn oorzaken. Ook wel in de persoonlijke geschiedenis. Maar ik weet niet of we die tijd hebben, want dat zou misschien wel een tijdje zijn. Kijk, een van de dingen is bijvoorbeeld, in die periode dat ik dus heel graag dit zou willen doen, was het ook Koude Oorlog. En de schepen, de Russische schepen die hier olie kwamen halen, die werden, en dat vergat mijn vader nooit om te benadrukken, die werden altijd bedonderd. Die werden altijd afgezet in tegenstelling tot onze westerse bondgenoten. Nou wilde het geval dat mijn vader in de oorlog door de Russen bevrijd was en niet door de Amerikanen. Dus hij had al eigenlijk bijna, vanuit de geschiedenis had hij dus een sympathie voor de Russen. Toen zag hij ook nog dat in de 50er jaren die Russische kapiteins met de lading besodemieterd werden. En wat zei hij dus als hij thuis zat aan de maaltijd? En dat kon hij vrij opgewonden zeggen, zodat je het nooit meer vergat. als de derde wereldoorlog komt, dan valt de eerste atoombom valt op de nieuwe maattekst. En daar zat je dus bij als jongetje en dan zag je in je verbeelding, zag je zo'n Russisch toestel, zag je de piloot al turen naar het Roergebied, kwam dan, weet je wel, kwam dan de nieuwe maattekst. Maar als kind had je toch ook heel angstige dromen. Dan dacht je, ja, hoe weet zo'n piloot nou dat mijn vader de enige goeie is daar op de nieuwe maattekst? Dus die krijgt de hele map over zich heen. Maar hoe weet hij dat? En over dat soort dingen top ik. Maar dat was dus eigenlijk al het begin dat er een soort schaduw viel over die toch al zwarte tanks. Er was iets aan de hand met dat terrein. Het was toch niet zomaar allemaal even mooi. En ja, die derde wereldoorlog is niet gekomen. Maar in zekere zin is er wel iets gebeurd die op oorlogssituaties leek. Want nogmaals, het decor lijkt prachtig, maar... Ik zal twee voorbeelden noemen. In oktober 1970 klapte er een tank, in het ruim van een schip aan de overkant bij Verolmen, vond een explosie plaats. En die trok in een soort schuine, diametrale streep over Vlaardingen. Deed, ik zou bijna zeggen, uiteraard ook ons huisje aan. En van die klap sprong dus de ruit, inclusief de sponningen, alles om 4:00 s'nachts eruit. Waardoor er als het ware een soort... Ik weet al nog goed, als je in de donkere straat kwam... stonden mensen dus allemaal glas te vegen.
0: Een soort van Enschede. Ja.
1: Het was een soort Enschede voor Enschede. Maar het had alles te maken met de oorlogssituatie. Die derde wereldoorlog kwam niet. Maar er kwam wel een soort milieuachtige oorlog. En die angst die is gebleven. En dat is maar één voorbeeld.

0: 77 gedebuteerd.
1: Ja.
0: Onder de naam Levi Weemoer. Hoe kwam je daar?
1: Dat was niet zo moeilijk. Dat heb ik gewoon verzonnen. Ja. Ik heet eigenlijk Isaac Jacobus met mijn voornamen. Dus nou ja, dan kan Levi er eigenlijk ook nog wel bij.
0: Ja, natuurlijk.
1: En Weemoed lag een beetje voor de hand. Dat was een beetje dik opgelegd.
0: Dat vind je ook wel een beetje terug in het werk natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dat was een redelijk succes.
1: Ja, na een aantal maanden tot mijn verbazing werd
0: ik... Schrok je daarvan?
1: Ja, dat was schrikken. Want ik las ineens dat ik... Ik heette toen de Zwaan van de Botlek, omdat ik natuurlijk hier vandaan kwam. Er kwamen wel eens journalisten en er kwam een groot interview in de Volkskrant en dat soort dingen. Dus ja, dat was schrikken geblazen. Toen was ik een soort modern. Ja, in.
0: Jij schreef ook nog teksten voor mensen die muziek maken, heb ik...
1: Ze gebruikten wel eens gedichtjes. Ik heb nooit echt voor iemand iets geschreven.
0: Niet specifiek, nee.
1: Nee, maar die gedichtjes die hadden wel iets muzikaals. Dus het was eigenlijk niet... Ja, mensen die daar gevoel voor hadden, die konden daar wel een liedje van maken. Zo is dat eigenlijk gegaan.
0: Ja.
1: En ik had ook wel veel te maken met Vlaardingers die in de muziek zaten. Je hebt natuurlijk de Stroopwafels en Fred Pieck. En dat waren mensen wel uit mijn omgeving. Dus dat was altijd, het was een soort Volendam. Iedereen deed wel iets met elkaar, weet je. Dus dat hebben die Vlaardingers ook wel een beetje bij elkaar zitten. En één front vormen ook. Ja. En dus er waren... Vandaar dat er ook wel muzikale programma's uit ontstonden. En natuurlijk ook later met Hans Dorrestein.
0: En met Hans Dorrestein, ja. Wat was dat voor een periode?
1: Ja, dat was heel vermakelijk. Dat was heel aardig. Want iemand op een gegeven moment had ons gezien... We waren toen samen in hetzelfde televisieprogramma, de Alles is Anders show. Omdat die gedichtjes verkochten nooit in Nederland. Dus dat was de reden waarom ik hem daarvoor gevraagd. En in datzelfde programma bij Aad van Heuvel zong dus een jongen die ik zeker qua naam al kende. En ook zeer waardeerde. Ja. Die bleek ook minstens net zo zenuwachtig te zijn als ik zelf was. En dat was dus Hans Dorrestein. Ja. Dus we hebben elkaar op het toilet bij de KRO-studio ontmoet, denk ik. En een of andere jongen die daar wel iets in zag, die heeft ons toen aan elkaar gelijnd.
0: Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik ken Hans ook wel. En die heeft toch een beetje hetzelfde weemoedige overzicht. Ja. Een soort van Portugese soldade, zou je bijna zeggen.
1: Dat soort
0: weemoed.
1: Ja. Dus in het begin las ik wat voor en hij las wat voor en hij zong een lied. Maar ja, omdat dat voor de mensen toch ook leuk was dat we samen iets deden, gingen we ook dingetjes samen zingen. Maar dat duurde wel een tijdje hoor, want we bleven gewoon heel erg bang daarvoor. Maar ja, dus dat had ook iets muzikaals, ja.
0: Je hebt natuurlijk door de loop van de tijden heel wat geschreven. En de hoeveelste bundel ben jij?
1: Ik denk dat er een stuk 15 zijn.
0: 15, ja.
1: Ja.
0: Het is net als met de LP's en CD's. Ik hou er eigenlijk helemaal niet meer bij.
1: Nee.
0: En jij bent op een goed moment... Ben je toch weggegaan uit Vlaardingen.
1: Ja.
0: Uit het maritieme gebeuren.
1: Ja.
0: Jij bent dus naar de provincie Drenthe gegaan. Ja. Dat is toch een hele overgang.
1: Ja.
0: Hoewel jouw vader daar ook naartoe gegaan
1: is. Jazeker. Ja, merkwaardig.
0: Had dat ermee te maken?
1: Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat er wel een gemeenschappelijke trek is dat we nou ook wel weer eens een boom wilden zien in ons leven. In plaats van een hijskraan, weet je wel. Omdat we ook wel eens iets anders zouden willen ruiken en zo. Omdat we eigenlijk misschien toch wel tot die generatie mensen behoorden die het nou niet uit roeping deden. Al dat industriële gedoe, maar een beetje verdwaald waren. Ik denk dat mijn vader ook een beetje verdwaald was. Dat was een groot natuurliefhebber. Dus in feite ga je dan eigenlijk naar de plek waar je dan misschien altijd hebt willen wonen. Maar goed, ik was ook gewoon door mijn zenuwen heen hier. Want de geluiden die je hier hoort, dat gezinde en dat eeuwige gedoe, het afgaan van sirenes, die doorkruisen ook je nachten.
0: Het stadje maakt geluid als het ware.
1: Ja, alles maakt geluid, alles zindert, alles. Ik heb dat ook wel eens opgeschreven in een verhaal, een vrolijke antropoloog. En dat lijkt een karikatuur. Maar dat is het, was het voor mij niet. En het was altijd maar de vraag, was het nou een hallucinatie? Was Vlaardingen eigenlijk een hallucinatie? Of maakte het zoveel herrie? Maar ja, ik dacht eigenlijk het laatste. Dus toen ben ik maar gewoon weggegaan.
0: Die was het wel de blues.
1: Het was wel de blues die de nacht doorkrijste. Ja.

0: Nou ja, het is goed dat de blues jou een message heeft, een bericht heeft gegeven.
1: Ja.
0: Zoals het wel vaker gebeurde daar in de Mississippi Delta. Ja.
1: Nou, het is het verlies van de zon.
0: Ja.
1: Het verlies van het licht, voor mij altijd geweest. Dat iets tussen kwam.
0: Een soort van misschien geheim bericht of zo. Van, jij moet hier weg.
1: Oh ja, ja, ja. Dat fluisterde de nacht in ieder geval wel, geloof ik. Voor mij. Maar het kan voorkomen hallucinatie zijn. Want al die andere Vlamingen denken dat ik gek ben.
0: Ja, dus, nou ja, dat zegt niet zoveel. Maar jij kwam toen in Assen terecht.
1: Ja.
0: Dat moet een hele verandering of misschien ook een verademing zijn geweest.
1: Ja, zeker. In zekere zin verademing. Het water ben ik altijd blijven missen. En ik heb ook wel eens natuurlijk gekscherend gezegd of geschreven dat ik heimwee had. Ik had een klein gedichtje. Dat gaat zo. Dat heet Eeuwige Vlam. Want hier is de Eeuwige Vlam.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat gaat zo. Assen bleek geen Montparnasse. Oh, wat mis ik Montparnis. Maar goed, of dat helemaal echt is.
0: Aan de andere kant, mijn opa, die heeft hier ook in Pernis gewerkt. De goede man heeft daar natuurlijk wel een slechte long aan overgehouden. Ja. Hij is eigenlijk te vroeg overleden.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Hier wordt natuurlijk wel ongeveer 40% van het nationaal inkomen verdiend.
1: Ja.
0: Onze goede vriend Dillen, die zei altijd wat ze in Rotterdam verdienen, dat zuipen ze in Amsterdam weer op of zoiets. Weet je wel.
1: Er zit natuurlijk wat in. Ja. Ja, goed, maar de Noorderling is ook wel nijver. Qua nuchterheid is natuurlijk een grote overeenkomst tussen bijvoorbeeld Rotterdammers en Noorderlingen. En dat is iets wat de cultuurshock wel grotendeels afzwakt.
0: Ja.
1: Dus ik heb niet echt gemerkt dat ik nou onder een vreemd volk kwam te wonen. Dat zo is het dus niet. Maar het water en... Kijk, je kunt niet ontkennen, tenminste dat kan ik niet ontkennen, dat als, we gaan straks nog even naar het hoofd toe, als je naar de overkant blikt, heeft dat een bepaalde schoonheid.
0: Ja, het heeft wel iets. Ik bedoel, ik heb hier gelogeerd in de Schouwburgspeel en in het Delta Hotel. Ja. Dan kijk je over de hele Nieuwe Waterweg heen. Kijk, in de Alpen kijk je naar de berg, maar hier kijk je naar iets wat natuurlijk iets unieks is.
1: Precies, dat had ik ook als kind, want dat vond ik dat unaniem prachtig. Dus daar kleefde geen smetje aan. Je had helemaal geen oog voor dingen die misschien daar fout aan waren. Dat was gewoon wat je wilde doen. Maar ik zeg het, op de een of andere manier is daar dus iets tussen gekomen. En dat zal waarschijnlijk deels aan dit liggen, maar ook grotendeels aan mij. Want
0: ik vind het eigenlijk als Drent, en ik ben natuurlijk ook een beetje de chauvinist, maar ik vind het eigenlijk hier ook wel mooi.
1: Ja.
0: Maar dat zal wel komen omdat mijn oma en opa hier in Rotterdam gewoond hebben. En ik met de oom Toon naar de Spido mocht en dan kon je over de havens varen, weet je wel, Willemsplein. Dus mij zegt het eigenlijk ook wel wat. Ja. Het heeft wel iets.
1: Ja. Ja.
0: Goed, zullen we even naar het andere...
1: Ja, we gaan even naar het Oosterhoofd. Dan hebben we nog een beter uitzicht. En dan kan jij ook je hotelletje zien, want jij zat wel op de eerste rij.
0: Ja, dat was dan. Nou, wij kwamen natuurlijk heel laat aan, 's morgens lang liggen, dus weer uitchecken, dat is met die hotels al zo. Voor 10 uur moet je wegwezen.
1: Ja. Ja, zelfs als je beroemd bent.
0: Ja, dat maakt geen moer uit, weet je wel.
1: Krijgen ze eindelijk eens iemand beroemd en moet je over 10 uit.

0: Wat was Vlaring eigenlijk voor
1: een vissersdorpje.
0: Maar was daar ook, ik bedoel, 60 jaar.
1: Ja, toen was dat natuurlijk
0: jaar.
1: Ook alweer weg.
0: Was er ook.
1: Toen was de industrie er
0: voor,
1: natuurlijk
0: voor, al. Voor een, zou ik maar zeggen, een teenager, was er...
1: Dat was er
0: voor. Was er wel wat te doen?
1: Jawel. Ja hoor, alles was er.
0: Of moesten jullie naar...
1: Ook gewoon een mooie platenzaken met Engelse herenzang en je kent dat allemaal wel.
0: Of moesten jullie naar Schiedam of naar Rotterdam?
1: Nee, begin niet over Schiedam, dat is water en vuur. Hè.
0: Ja.
1: Al vanaf de 80-jarige oorlog hebben wij ruzie met Schiedam, dus... Nee, Vlaringen had gewoon wel alles. Natuurlijk ook, ja.
0: In relatief gezien?
1: Jawel, zeker.
0: Het was geen dode boel?
1: Nee, absoluut niet. Nee. Kan ook niet om al die herrie.
0: Waar staan we hier?
1: We staan hier op het Oosterhoofd. Je hebt twee hoofden in Vlaringen. Het Oosterhoofd is het kleinste en het Westerhoofd dat is dus naar jouw Delta Hotel toe. Dat is een wat langere boulevard. Maar dit is altijd het traditionele plekje in Vlaringen voor de oudere mensen die hier wat mijmerend... over het water zitten te kijken en genieten van dit uitzicht wat je hier ziet. Dus,
0: De nieuwe waterweg.
1: Ja, ik heb een gedichtje dat speelt eigenlijk precies op deze plek. Op het,
0: welke bundel is dat?
1: Dat staat in...
0: Of is dat een verzameling?
1: Ja, dat is een verzameling van Hart en Beterschap. Dat is, het zijn drie gedichte bundeltjes bij elkaar. Het heet ook Kleine Trilogie der Treurigheid. En het gedicht gaat over Vlaarings roem. Geen haringbuis, geen kotter en geen botter. Geen logger en geen stoomfiets. Ach, geen fluit, zag ik vanavond op de stroom. Ik zat aan de doodsrivier. Slechts een condoom dreef goed gemutst het zeegat uit.
0: Prachtig gedicht van Levi Weemoer. Hier achter een zuil, want we moeten oppassen dat er niet te veel wind in die microfoon komt. Zo gaat dat voor de radio. Jij woont natuurlijk alweer een aantal jaren in Assen.
1: Ja, ik woon al 8 jaar in Assen. Ja.
0: In de Oosterhoutstraat, mij niet onbekend, want daar was vroeger mijn vreubelschool iets verderop.
1: ik zit nog steeds de vreubel in de straat.
0: jij bent inmiddels ook een beetje verdrenst, mag ik wel zeggen.
1: Ja.
0: God
1: zijn geprezen wel.
0: Ja. Jij loopt met je honden in de natuur. Het bevalt jou wel.
1: Ja, uitstekend. Ja, zeker. Het is één land waar ik nog liever zou willen wonen. Engeland, maar de Drenthe komt wel op de tweede plaats. Ja.
0: Jij vindt je ook veelvuldig in de natuur.
1: Als ik niet werk, dan kan je toch... Een beetje, het voordeel, jij hebt zelf ook een hond, weet je, met een hond blijf je toch ook een beetje doorwerken, een beetje doorpeinzen. Die haalt je niet uit je spel, zeg maar. Dus ik loop veel. Het Asserbos is 200 meter van mijn huis vandaan. En dat is ook echt een echt bos, zoals je weet. Het is niet een park of zo.
0: Nee, het is een van de oudste bossen van Drenthe zelfs.
1: Ja, dus daar loop ik me veel genoeg. Dus 's morgens een beetje mezelf op te warmen. Om de dichtspieren en de prozaspieren een beetje los te maken.
0: Jij bent natuurlijk niet alleen maar... Jij woont daar niet alleen. Jij schrijft ook nog voor dagbladen.
1: Ja.
0: En jij komt nog wel eens ergens.
1: Ja, ik wil nog wel eens, komen. Ja.
0: Jij vertelde dat je onlangs in Turijn was geweest, maar daarvoor in Peking.
1: Ja, dus echt vooral vreselijk.
0: Vooral zegt dat tot Assen en Vlaanderen.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik inderdaad een beetje ontrouw ben aan Drenthe. Maar dat komt gewoon omdat ik de laatste 7 jaar is het algemeen dagboek waar ik voor werk. En dat zijn meestal reisverhalen die ik maak. Dus dat wil nog wel eens ergens naartoe gaan. Ja, dat varieert van Peking tot Turijn inderdaad, zoals je zegt. Maar daar maak ik dan zo mooi mogelijk verhaaltje over.
0: Peking, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ik denk
0: daar voorlopig kom, want...
1: Peking is niet zo echt gek veel verschillend meer van de grote steden hier, hoor. Omdat ook het westerse kapitaal is flink doorgedrongen. Dus alle grote merken, van Nokia tot en met Ericsson, wat dan ook, kun je allemaal terugvinden. Maar dat had weer te maken met een speciale opdracht die ik daar moest vervullen. Maar het lijkt ver weg, maar het is in de wereld zo dat we door de geldstromen toch ook weer heel... veel dezelfde gebouwen aantreffen in Peking als in Amsterdam-West.
0: Maar de cultuur lijkt me toch verschillend.
1: Ja, als je een beetje afwijkt van de grote stad, dan, en dat heb ik natuurlijk ook wel gedaan, dan kom je nog in het platteland.
0: Dat is natuurlijk,
1: ja, zeker. En dan kom je heel aardig weinig verdienende Chinezen tegen die de kunst van het hurken nog verstaan. Wat wij niet meer kunnen. We kunnen dus urenlang in de berm van de werf zitten. Maar door onze welvaart hebben wij daar te veel buik voor gekregen. Maar die mensen kunnen dat nog heel. En daar heb ik met veel verbazing naar staan te kijken. Ook veel bewondering. Zo aardig.
0: En die staat zelf dan? Ik bedoel, het is een miljoenenstaat.
1: Mm. Het is een miljoenenstaat. Er wonen 12 miljoen mensen.
0: Ja.
1: Dus...
0: Dat is wel hectisch natuurlijk.
1: Ja, dat is flink hectisch. Er wordt niet meer zo veel gefietst als tijdens de culturele revolutie. Maar er is nog wel het mausoleum van onze grote roerganger natuurlijk. Mao, ja. Daar heb ik uren voor in de rij gestaan om dan alsnog een rotschop te verkopen. Maar namens de hele Chinese volk. Maar dat is dus niet gelukt. Maar dat soort dingen doe ik dan voor de krant.
0: En Turijn, dat was, meer, iedereen heeft al het idee van de Agnelli's, weet je wel, Fiat, Fabricazione, Automobile Torino.
1: Ja, nou, het was nou meer eigenlijk Agnelli Dei, want ik ging voor de lijkwaarde. Dat was de tiende keer in twee eeuwen dat de lijkwaarde zichtbaar was. En ik heb toch wel heel veel belangstelling voor religie en ben eigenlijk toch wel een godsdienstig mannetje misschien wel. Dus ik liet me die kans niet ontnemen om de lijkwaarde nieuws te zien. Dat was eigenlijk de belangrijkste reden om naar Turijn te gaan. Maar als je daar dan bent, dan loop je tegen 10, 20 andere verhalen aan. En dat gebeurde dus nu ook. En dat vlechten we dan aaneen
0: tot... Zit in die religie ook nog een soort van bijgeloof? Interesse in bijgeloof?
1: Of? Nou ja, kijk, de grens tussen geloof en bijgeloof, die hebben mensen eigenlijk... Daar moet je echt wel godsdienstfenomenoloog voor zijn, geloof ik. Maar dat is ook precies wat je zegt, want mijn stuk gaat ook een beetje over bijgeloof. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik kwam tot een bijna schokkende ontdekking. Ik was buiten Turijn op een heuvel en ik wist dat daar iets gebeurd was ooit. Daar was een grote koepelkerk, een barokke basiliek. Maar aan de achterkant van die basiliek is ooit een vliegtuig blijven haken. Dat was in het voorjaar van 1949. Toen kwam AC Torino, het grote fameuze AC Torino, dat 4 jaar lang kampioen van Italië was geweest, kwam vanuit Portugal terugvliegen. En zoals ik zeg, één vleugel raakte de achterkant van die basiliek. En dat vliegtuig stortte neer en alle 31 inzittenden, onder andere het complete elftal van dat fameuze toen kwam om. Nou, dat was dus al natuurlijk dramatisch genoeg, maar dat wist ik wel. Maar wat ik ontdekte toen ik een kaartje kocht bij een stalletje op die heuvel, bij die basiliek, was dat... Maar wat ik ontdekte toen ik een kaartje kocht bij een stalletje op die heuvel, bij die basiliek, was dat

0: van een verhaal. Dat, ja, je kan zeggen, de een is dood, de ander is brood. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar ik schrok er wel van.
1: Ja, want geloof en ongeloof staat toch wel dicht bij elkaar. In de blues natuurlijk, heel duidelijk.
0: Ja.
1: Men was van de goede kant als men de gospel... Met de kerk zat zondag, zou ik maar zeggen. De gospel zong.
0: Ja.
1: En de blues was de devil's music, waar nogal wat bijgeloof aan te pas kwam.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus in dat geval,
0: vandaar
1: dat ik die vraag opstel.
0: Ja, die duivel was er wel even in Turijn.
1: Ja.

0: Hoe schrijf je eigenlijk?
1: Heel moeilijk.
0: Ik maak dat graag vergelijken met mezelf. Want ik, ja. ik ben dan meer iemand van fragmenten in een klein rood boekje. Ja. Waar ik overal mee naartoe sleep. Ja. Of dingen die in mijn hoofd zitten. En dan komt het er op een gegeven moment wel eens een keer uit, weet je wel. En dan gaat het ook heel snel.
1: Ja, ja.
0: Of ga je elke dag...
1: ik ga wel elke dag zitten.
0: Getormenteerd achter de machine zitten.
1: Kijk, getormenteerd ben ik sowieso al.
0: Nee, maar dat idee hebben,
1: ja, maar
0: hebben mensen vaak van dichters en zo.
1: Ja. Ik ben wel iemand voor boekjes. Kijk, als ik naar bijvoorbeeld die trip naar Turijn, dan neem ik een mooi boekje mee. En een klein boekje voor onderweg. En een mooi boekje waar ik allerlei dingen... Het is heel kinderachtig. Ik plak allerlei dingen in. Ik ben heel visueel. Als ik ergens een mooi kaartje vind, dan plak ik dat in dat album. En dat doe ik eigenlijk het liefst. Dat schrijven, dat vind ik echt vreselijk. Dat stel ik zo lang mogelijk uit. Maar ik heb veel liever een leuk schriftje of een albumpje met mooie plaatjes. Weet je, dan denk ik van, nou, ik ben daar geweest. Dat is warm, dat heeft voor mijn gevoel. Maar dan moet ik erover gaan schrijven en dat is vreselijk. Want dat doe ik dan 5 dagen
0: over. Je hebt natuurlijk ook deadlines.
1: Ik heb dan gelukkig een deadline. Het is trouwens een wonder dat ik nog leef met mij. Maar weet je, 5 dagen doe ik dus niks. Dan loop ik dus getormenteerd om dat boek en denk van,

0: zonde dat ik daar nou over moet schrijven. Het was net zo leuk, weet je wel. Mooie plaat. Mooie herinneringen ook. Ja, en dan moet ik toch proberen om in die andere 5 dagen om dat stuk op papier te krijgen. En dat gaat heel moeizaam. Ik kom er niet vanaf, dus het moet. En ik besta er ook nog van, of tenminste ik leef.
1: Je loopt wel rond.
0: Ja, ja, ja, ja, tuurlijk. Ja, nee, maar dan,
1: en je wendt je weer af.
0: Maar het zit wel in die aantekeningen van dat boek of dat schriftje. Of dat, ja. Weet je, daar zit het wel in.
1: En ik bedenk dan nog wel eens een uitvlucht van, ik moet eigenlijk dit nog even doen. Dat moet eigenlijk even eerder, zoiets, ja. Weet je wel. En dan,
0: ja, misschien is het ook zo dat je het gewoon eigenlijk niet wil afstaan. Kijk, het is veel leuker om die dingen voor jezelf te houden.
1: Ja, ja, ja.
0: En zodra je natuurlijk dingen in de krant of in een boek zet, dan zijn ze van iedereen. Dus het is misschien ook pure hebzucht. Gewoon asociaal voor jezelf houden, weet je wel. En natuurlijk als je, ja god, ik loop een beetje een tijdje mee en dan denk je van nou, wat schiet je ermee op als andere mensen het lezen ook. Je schiet er eigenlijk ook geen reet meer op. Dus hou het in feite, hou het voor jezelf. Tenminste, dat merk ik dat het mij steeds meer mee gaat spelen. Hè? Dus ja.
1: Ja, ja. Ja, daar kan ik me ook wel weer wat bij voorstellen. Ja. Gewoon. Wat is dit voor een mooi opgaand gang?
0: Ja, dit is een mooi straatje naar de markt. Naar de grote kerk van Vlaardingen. En als ik jullie goed begrepen heb, gaan we hier om een bepaalde reden naartoe. Namelijk omdat mijn oude huisje daar staat. Ja. Dus ik loop maar een beetje angstig met jullie mee.
1: Wat is dat voor een pijpje daar?
0: Dat is
1: zomaar
0: een pijpje. Nee, daar werd vroeger nog wel drank gestookt.
1: Dit is een heel klein, heel klein, heel klein schoorsteentje.
0: Ja.
1: Fabriekschoorsteentje, wat achter het huisje.
0: Nou ja, het lot had ook wel weer.
1: Alles omhoog steek.
0: Ja, precies. Nou, het lot had ook wel weer beschikt dat ik natuurlijk naast een horeca aangelegenheid en ook drankenmaker zou komen te wonen. Dus dat betreft was het een.
1: Ja, dit is natuurlijk, dit is wel ook een van de plekken waar de grote distillers van Holland vandaan
0: zeker
1: kwamen.
0: Weten.
1: Schiedam,
0: ja,
1: Vlaardingen.
0: Ja, ja, Vlaardingen maakte ook de Schelvispekel. Nou, daar, dat huisje daar, dat is een hele smalle huisje, het smalste huisje voor Vlaardingen, dat is het dus.
1: En daar woonde
0: ik. Ja.
1: Die?
0: Ja.
1: God, inderdaad zeg.
0: Nou, bloemetjes hadden we natuurlijk niet, want daar hadden we geen reden toe.
1: Dit is wel een heel, zo'n smal huisje heb ik, ben er nog nooit gezien.
0: Nee, precies.
1: Nou, in Dalfsen werd ik ook zo'n heel smal, maar dit is wel heel.
0: Is ook zo, ja. Verbaast me nu ook. Naast dat huis.
1: En vooral als je wat je tijd niet geweest bent en je bent groter of zo, lijkt het nog kleiner.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dit is heel uniek, zeg.
0: Ja, zeker. Het is een heel leuk huisje. Maar ja...
1: En het, de bovenste gedeelte?
0: Ja, dat was mijn werkkamertje daar zo.
1: Ja, dat is toch wel heel pittoresk, hè?
0: Ja, dat kun je wel zo zeggen, ja.
1: Nee, maar dat is toch prachtig, man.
0: Jawel.
1: Ik kan me voorstellen als je daar zit achter een tafeltje.
0: Ja, zeker. En had ik ook nog duiven. Ik had ook duiven rondvliegen. Dus daar.
1: Gewoon een mooi huisje, zeg.
0: En vlak onder de toren, zie je dat?
1: Ja.

De muziek die jij hoorde in het gesprek met Levi Weemoed, die was van Taj Mahal, Bright Lights, Big City. En dat komt van de cd Blues, Blues, Blues van de Jimmy Rogers All-Stars. No Cuttin' Loose van James Cotton. Een stuk van QB and the Blizzards, No Shoes, schreeuwde John Lee Hooker. En het titelstuk van The Holmes Brothers van de cd The Promised Land. Harry Musquet die giet ook weer op pad. Op pad in zijn eigen verleden. En dan komt hij terecht op een plek waar hij zijn hele tijd gewoond heeft.

staan hier aan de Vondellaan. Er was vroeger een nieuwe buurt, zal ik maar zeggen, omstreeks 1955. Toen was het hier helemaal nieuw. En hier is dus uiteindelijk het idee van QB and the Blizzards ontstaan. We staan hier aan de Vondellaan en je kunt zien dat dit nu een redelijk verwaarloosde buurt is. Maar in zo'n kamer als daar, waar wij vroeger woonden, zo'n voorkamertje, het zijn nu kamers die ze helemaal doortrokken hebben, maar er was vroeger een glazen wand tussen. Daar werd geoefend met QB and the Blizzards. Dus daar kon je net een paar versterkers neerzetten of oude radio's, wat je maar wilt. En dan ging mijn vader altijd boodschap doen, zaterdagsmiddags in de stad, want die kon niet tegen dat lawaai. Terwijl mijn grootmoeder daarentegen zei van, jongen, laat die jongens toch, dan hol je ze ook van de straat af. Nou, wij staan hier aan die Vondellaan, het is nog helemaal eigenlijk verwaarloosd. En nu staan we bij het huis, een goede 20 meter af van het huis waar Ilko Gelling woonde. En dat is aan het eind van dat blok, linksboven. Die woonden daar toen nog met 5 man. Nou, er was een grote slaapkamer en 2 kleintjes, dus er stond een stapelbed in en die andere daar kon nog net luid in slapen, de oudere broer van Ilko. Dus hier zijn wij eigenlijk begonnen, aan deze straat. En eindje verderop, aan het eind van deze straat kun je door het poppenlaantje en daarachter waren de flats. En daar in de garage bij Wim Kins en Hans Kins, die toen ook nog in die band zaten, daar werden de spullen opgeslagen. Dus in deze buurt, zal ik maar zeggen, is QB and the Blizzards begonnen. Dus je kunt dan ook eigenlijk wel zeggen dat het een buurtbandje was. De mensen in de buurt hebben er niet veel van gemerkt. Ik heb het idee dat het allemaal wat meer overkwam bij die flat van de Kins. Daar zaten ook de fans, daar zat ook Henkie Lauwers, dat was de eerste voorzitter van de QB and the Blizzards fanclub. En Henkie die is er nog steeds, die heeft een fantastische patattent in het Blauwe Dorp. En in deze buurt merkte men daar niet zoveel van. Men wist nauwelijks dat wij hier woonden, want het spelen vond ook op een andere plaats. En het repeteren, dat werd al snel verlegd naar het brandpunt en naar Boele Geerts. Het punt waar we nog wel even op terugkomen. Nou, ik heb hier gewoond tot mijn 21ste. En toen kreeg ik een aanvaring met mijn tweede moeder en ben spoorslags vertrokken naar de Kollaslaan op kamers.

Nou, hier staan wij op een parkeerplaats. Midden in Assen, eigenlijk in het nieuwe gedeelte. Achter het Koopmans, achter het Mercurius Centrum, Koopmansplein en zo. Eigenlijk vlak achter de firma Lampen. Die vroeger ook nog iets met de blizzards te maken had. Want die hadden vroeger een grammofoonplatenzaak waar Jan Venhuizen, onze toenmalige manager, werkte. En die ons voorzag van bluesmuziek. Maar waar we zo net op de plek waar het allemaal begonnen is. Nu staan we op de plek, op deze parkeerplaats eigenlijk, waar het brandpunt was. En het brandpunt, het was gevestigd in een oude school. Waar een soort van, wat vroeger een lomschool was, zou ik maar zeggen. Een BLO. En ook een christelijke school was er in de buurt, waar jeugdwerk in gedaan werd. Nou mochten wij van die mensen die daar de scepters waaiden, mochten wij daar altijd repeteren. Maar als steekprestatie moesten wij dan spelen voor de kinderen die daar altijd kwamen. Dus daar hebben wij onze allereerste concerten hebben wij daar. En onze spulletjes waren toen eigenlijk een baskast, een paar versterkers en gitaar die op een oude bakfiets daar naartoe werden gezeuld en werden opgesteld. En dat was eigenlijk de plek waar de allereerste concerten zijn gegeven. En niet zoals veel denken, alleen maar bij Boele Geerts en Van Hemmen en hier in de Kolk of in Bellevue. Nee, de allereerste dingen die werden hier eigenlijk ten gehore gebracht. We hadden toen een repertoire dat half herinnerd, half en half een beetje. Ik was de man van de blues, maar hun waren daar nog niet helemaal. We hadden nog niet zoveel repertoire, dus we moesten de tijd wel volmaken. En dan speelden hun niet wat shadow-achtige muziek en wat Elvis en zo en dat soort dingen. Maar allengs werd dat meer blues. En hier is ook eigenlijk die fanclub ontstaan. En er oefenden ook nog meer bandjes in dat brandpunt. Je had Little Willy and the Strangers, The Sinister Silhouettes. En dat soort dingen allemaal. Die speelt daar ook. Dus wij waren niet de enige hier in Assen. Ja, als je zo rondkijkt, dan zie je dat het heel moeilijk is om de exacte plaats te duiden. Want het moet hier ongeveer geweest zijn. Maar of wij nou precies op die grond staan, dat kan ik zelfs niet beoordelen. Maar ver kan het er niet vanaf zijn. Dat weet ik zeker.

Ja, de Torenlaan. De Torenlaan. Daar bent we nou. En we zijn hier bij het pand. En als je goed kijkt, dan kun je het nog precies zien. Van de provinciale Drentse en Azure Courant. Nou, het pand is helemaal dichtspiekerd. Maar vroeger, daar zat hierachter. Daar zat de wasplaats van de mensen. Als ze van de drukkerij kwamen, dan konden ze zich daar schoonmaken. En daar had je dus de stalen kasten waar de overals in lagen. De lokkers, zou ik maar zeggen. Dat was hier. En daarachter, daar had je de grote pers. En ja, wat doe je nou? Zal de Lustra zeggen. Nou ja, ik heb hier 2 jaar van mijn leven heb ik hier gewerkt als corrector. En Ilko Gelling die heb hier een tijdje gewerkt als leerling fotograaf. En dat niet alleen, ook André Java heb hier gewerkt. De hele bekende Azenaren allemaal. Het was een bedrijf waar toen nog, of toen ik er kwam, net overdaan was aan het Algemeen Dagblad. Ik meen dat het NDU was of zo, of in die tijd. Het was in ieder geval in handen komen van een grote kraan. En het was, daarvoor was het een privé gebeuren. Het was van de heer Kleewits. En die woonde een eindje verderop in de Kloosterstraat op de hoek. En het was dus een bedrijf wat helemaal van één man was. Nou, hier, heel toevallig heet het hier Galerie Musquet. Maar dit was vroeger de redactie. Dus in die tijd zaten daar mensen als Ton Hulst, André Java, Fouke Adema, legendarische sportverslaggever. Die ook nog ooit verkering had met een dochter van Kleewits en zich naar boven begaf via via lakens en de brandtrap en zo. En Wout Jansen, die later industriepromoter werd in Emmeloord. De heer Drenten, die was hier hoofdredacteur. En Henk Marx deed landbouw. En de heer Otter, die hier nog aan de die hier ook woonde, aan de Torenlaan. En ik denk dat de familie er nog woont. Die beheerde de fotografie afdeling. Nou, ik zat daar. Dat is niet meer zichtbaar, want inmiddels loopt dwars door dit gebouw loopt een straatje die dan weer naar een parkeergarage gaat, waar volgens mij bijna nog iets in staat. Maar goed, dit terzijde. Stukje oude assen weg. Je had hier ook nog daarachter het zaaltje, achter de redactie. Hier op de hoek was een deur. En in het zaaltje, dat was eigenlijk de recreatieruimte. Als er pauze was, zat iedereen daar koffie te drinken en zijn broodje te nuttigen. Want het was toen een andere tier. Maar in dat zaaltje, daar had je dus ook altijd vaak exposities van kunstenaars uit Assen. Dus wat dat betreft is er niet zoveel veranderd. Want we zien hier toevallig ook nog een paar broodstaf in de zang. Dus dit is niet zo gek veel veranderd.

0: De muziek die hij tussendoor hoorde in Volg het spoor terug, had hij misschien weer hem door waar hij woont heeft en wat hij door beleefd heeft, die was van The Champs, Tequila. En dat was Harry's Blues voor vandaag. We maken door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer. Nog een hele plezierige avond.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een compositie van gitarist Pete Townshend en de single maakte de band in 1965 wereldberoemd. Nummer eindigde 2 in Australië en Engeland, 3 in Canada, 5 in Nederland, 6 in Duitsland, 7 in Ierland, 9 in Oostenrijk en slechts 74 in Amerika. The Who, My Generation.

The Who, My Generation. John Mohead, dat is een singer-songwriter uit Mississippi, en hij groeide op met de radiostations uit Memphis, Chicago en Clarksdale. Hij stond in het voorprogramma van Bob Dylan, The Allman Brothers Band, Warren Haynes, Little Feat, Lynyrd Skynyrd en Tony Joe White. En veel singer-songwriters schrijven na een optreden in Nederland een nummer over de stad Amsterdam. John Mohead, Amsterdam.

John Moad, Amsterdam. Er werden meer dan 1 miljoen singles verkocht van deze compositie van Jack Bruce en Eric Clapton. Het nummer eindigt op 3 in Canada, 5 in Amerika, 17 in Nederland, 22 in Australië en 25 in Engeland. Cream, Sunshine of Your Love.

Green Sunshine of Your Love. Tracy Chapman, dat is een singer-songwriter uit Cleveland, Ohio. En tijdens haar studie begon ze op te treden in de studentenclubs rond Harvard Square. En een studiegenoot van haar, dat was de zoon van producer Charles Koppelman. En hij tipte zijn vader en dat leverde grote hits op. Fast Car, Talking About the Revolution en Baby Can I Hold You. Dit werd geen hit voor Tracy Chapman. The Promise.

Tracy Chapman, The Promise. Het is een single uit 1964 en het nummer werd geschreven door Ray Davis. De opvolger van de hit You Really Got Me werd opnieuw een hit. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 5 in Amerika en Nieuw-Zeeland, 9 in Nederland, 10 in Zweden, 12 in Canada, Frankrijk en 14 in Australië. The Kinks, All Day and All of the Night.

The Kings, All Day and All of the Night. Tony Loke, dat is een singer-songwriter uit Kentucky. Hij maakt Americana-albums, maar hij toert ook met zijn rock'n'roll band. Dit komt van zijn solo-album Jericho, opgenomen in de Tractor Shed in Nashville. Tony Loke, Welder.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Fort Smith van de Joe Stem Band is het album van deze week. En Joe Stem is een Americana singer-songwriter uit Illinois die daarnaast ook een band runt met Roochie Red Dirt Music. De Joe Stem Band. Country Gold.

Joe Stamp Band, Country Gold. Het komt van het album Are You Experienced van Jimi Hendrix. En hij speelde het altijd tijdens live optredens. En het nummer staat op maar liefst 5 albums van hem. Er verschenen nog covers van The Red Hot Chili Peppers en Alice Cooper. Jimi Hendrix, Fire.

Jimi Hendrix, Fire. Lil Milton uit Mississippi nam als bluesgitarist albums op voor Sun, Chess, Stax en Melico Records. Hij was een soul blues zanger. Blues met een vleugje soul. Dit komt van zijn album Tending His Roots. Lil Milton, Blind Man.

Little Milton, Blind Man. Het nummer komt van het album Willie and the Poor Boys en het is geschreven door John Fogerty. Het was een anti-Vietnam oorlogssong. Het nummer eindigde 3 in Amerika, 6 in België, 37 in Canada. En er verschenen 113 covers, onder meer van Bob Seger, U2, Pearl Jam, Bruce Springsteen en Geneva Magnus. Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son.

Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. Jim Croce, dat was een singer-songwriter uit Philadelphia. Hij kwam in 1970 om het leven bij een vliegramp. Hij werd 30 jaar, maar hij had grote hits. Time in a Bottle, Bad Bad, Leroy Brown en You Don't Mess Around with Jim. En ook dit werd een hit in Amerika en Canada. Jim Croce, Operator.

Jim Croce, Operator. Het is een compositie van Steve Winwood uit 1967. En het nummer eindigde 8 in Nederland, 9 in Engeland en 10 in Amerika. Er verschenen 62 covers onder meer van Chicago, Keith Emerson, Terry Reid, Melford Milligan en Black Oak, Arkansas. De Spencer Davis Groep, I'm a Man.

Dispenser Davis Group, I'm a Man. Sam Dees uit Alabama is songwriter, producer en zanger. Hij schreef hits voor Larry Graham, Gladys Knight, George Benson, Aretha Franklin, Whitney Houston en Tavares. En dit komt van het album Second to None. Een album vol met 23 nummers die nog steeds in het archief lagen, maar nooit eerder uitgebracht zijn. Sam Dees, I'm Gonna Give You Just Enough Rope.

Sam Dees, I'm gonna give you just enough rope. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een compositie van Graham Goldman van 10cc en na de opname vertrok Eric Clapton bij de Yardbirds omdat hij het allemaal veel te commercieel vond. Het nummer werd inderdaad heel commercieel een grote hit. Het was een nummer 1 hit in Canada en Engeland, nummer 4 in Amerika, 5 in Zweden, 10 in Ierland en 14 in Italië. De Yardbirds, For Your Love.

0: Big Bill Broomsey met de Mississippi River Blues. Het was een van de manieren natuurlijk, hè, om weg te komen.
1: Ja.
0: Met de boot.
1: Ja, ja. De boten, de grote radenboten, ging de Mississippi op en af. En werden overal voor gebruikt, voor vertier, maar ook voor vervoer natuurlijk. Ja. En voor mensen en voor goederen. Ook die goederen, die werden allemaal uit de laan door de roustabouts. En dat waren grotendeels ook, ja, het waren ook, dat was ook de zwarte
0: mensen. Ja. Ja. Ja.
1: Big Bill Broomsey die zong hier over, dat is zo ver van huis was. Maar dat op een gegeven moment dat de landing stond en aan de veerman vroeg of wanneer de boot kwam, maar er waren geen boot te zien. En hij was wiet van huis.
0: Willy Foster die ging van de Mississippi Delta, het gebied tussen Memphis en Vicksburg in de staat Mississippi, zeg maar tussen de Mississippi River en de Yahoo River, ging hij naar, op een gegeven moment naar Chicago toe. Hij vertelde ze straks wel, vond ik wel grappig. De verlokking van Chicago was eigenlijk dat je veel meer kunnen verdienen natuurlijk. Hè?
1: Ja, je verdiende meer, maar je gaf ook meer uit.
0: Hmm.
1: En het platteland, dat was goedkoper. Daar kwam het eigenlijk op neer. Zij verdienen $100, zei hij, wat heel veel geld was. En hij verdiende misschien $1 of zo.
0: Yeah.
1: Maar hij zegt, je had wel altijd eten op het platteland. En toen gaf een verhandeling over
0: over grutten en over god en ja, watergruwel. En
1: ja, wat wij vroeger watergruwel noemen.
0: Yeah.
1: Ja, het is een mooi verhaal eigenlijk. Een soort van.
0: Maar hoe was dat leven nou in Chicago eigenlijk, Willy Foster?
2: Living in Chicago, eating a soda cracker a day, you're done fine. Yeah, I don't mean a soda cracker a day, but I lived in Chicago. You go up there, first thing, you go to your relationship's house, you go to your friends or your cousins, some of your relationship kinfolk. The first thing they offer you, go down there to the store there and get some beer. I said, I don't want no beer. I want me something to eat. Yeah, take this and go up the store. You ain't got no money. You done come down here with a batch of money. And if it be them bills that's going up there, and the cost of living was higher, you make a dollar up there, you make 25 cents here. And you could live out at 25 cents better here than you could that dollar up there. Because it costs us a lot to live up there.
3: Detroit, you did it too?
2: Detroit. Yeah, I went to Detroit. Yeah. I went to Detroit.
3: And
2: I was 17.
3: Did you meet over there, Hooker?
2: No, I met John E. Hooker here in Mississippi.
3: Ah.
2: Over there in Leland.
3: He was from Clarksville or what?
2: I don't know where he's from. I met John E. Hooker. I played. And my band backed up John Lee Hooker in St. Louis several times, you know. He played man, whoop, whoop, whoop, whoop, boogie yeah. Chillin'. I used to love his music. He played that record about boogie chillin'. Mama told Papa, let that boy boogie,
3: yeah.
2: You know. There wasn't no time to no music back in them days. I met John Lee Hooker. I like it to dance off because it was just a bump, bump, bump, bump, bump, you know, and Charleston off it, the black bottom off it, the two-step off it. You do the boogie-woogie off it, you know, and it's the same kind of music, you know. It's a lot of blues. It's a lot of blues, but now it's mostly a rock blues.
3: Yeah, yeah.
2: You ain't rapping, you ain't nowhere.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: You know, that's including here, and this is where the blues was originated, right here in Mississippi.
3: Yeah.
2: It was originated right up and down this delta, Mississippi Delta. On these farms, these plantations, these cotton, corn,
3: yeah.
2: Beans, that come from the blues. No mules now, so the blues gone. The blues ain't, I'll never die as long as there's a black person in the world.

0: De echte, originele John Lee Hooker met Boogie Chillen. Willie Foster die had er al over dat hij hem ontmoet heeft in Detroit, waar hij ook geweest is. En daarvoor was hij woonachtig in Chicago. Als die mensen naar Chicago toegang, we zijn toch later ook nog geweest, dan treffen ze elkaar vaker op Maxwell Street. Hè?
1: Ja, een straat vlakbij wat nou de universiteitstrein is. En waar de trein aankwam en waar iedereen eigenlijk aankwam die met de trein naar het noorden toe ging. Nou staan er nog een paar gevels. Je moet er echt naar zoeken. En de mensen die wilden graag, en dat komt in de latere uitzending ook wel aan bord, die wilden graag dat een aantal van die dingen staan bleef, omdat het toch een betekenisvolle straatwest is. Ze bidden nou met in onderhandeling met burgemeester Daley, een zoon van de Daley die nog in de jaren 60 daar bij de riots aan de macht was. Waarvan ook nog zegt werd dat hij verbinding met de mob had, dus de maffia. Maar daar ben ze nog met in onderhandeling om die Maxwell Street te laten. Weer te laten herleven een beetje. Maar de universiteit wil ook graag een stuk daarvan hebben, want die wil dat laat graag hebben.
0: Maar goed, het is een historical landmark, zoals in Amerika zegt.
1: Ja.
0: De plek waar op dezelfde dag dan ook markt was, een soort vlooienmarkt was.
1: Ja, maar waar ook gespeeld werd.
0: En ook gespeeld werd, ja. Muziek op straat of zo.
1: Ja, en schoenenpoetsers en al dat werk. Dat, je moet daar zo, een soort van waterlooppleinachtig gebeuren, denk ik dat het West is.
0: Ja, ja. Willie Foster die woont in Greenville, een klein huisje door zo. Ik had een beetje het idee dat hij nog een ander huis had waar zijn vrouw woonde, maar dat is mij niet helemaal duidelijk geworden hoe het allemaal precies in elkaar zat.
1: Die kwam ook op een gegeven moment aan de lijn, gelukkig.
0: Ja. En de kinderen die zaten in een andere kamer. En we hoorden al een keer eerder dat een van de kinderen dat die zomaar wat uit de koelkast haalde en dat hij er hartstikke kwaad over
1: werd.
0: Ja. Hij heeft zo heel duidelijk zijn eigen opvatting over, over respect. Hoe mensen tegen een oudere generatie aankijken. Ook trouwens, hoe ze in Europa de Amerikaanse bluesmuziek weer een beetje herontdekt en eigenlijk ook gerespecteerd hebt.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
2: They give it a lot of respect because they feel sorry. People from Europe love people more than people here
3: in the States.
2: That's the black and white.
3: Yeah.
2: White people care more for black men. If I go down the streets in London and stomp my feet, they run there. A bunch of people run there and try to help me. I can walk right down Washington Avenue there and stumble and fall and roll out in the street.
3: Nobody does nothing.
2: What about you?
3: Yeah.
2: You know. See, people love, if you love a person, if you love everybody, you don't want to see nobody hurt. You see somebody shoot somebody or cut somebody, ooh, see him cut him. If there's any way I can stop him without getting cut myself, I'd stop him. Don't do that. You would do that in your country.
3: Well, don't you think it's a pity that jazz and blues are cornerstones of American culture? I think they don't pay enough respect to the black people in all of there.
2: No, they don't give them enough respect. It's the respect that you desire.
3: Yeah.
2: If you give it, you can expect it.
3: Yeah.
2: I give you highly respect. You highly respect me.
3: Yeah.
2: See,
3: yeah.
2: But if I don't give you no respect, I just say, some guys that come in, I ain't getting you no respect. I'm not welcoming you to my home. You don't know whether to sit down or stand up. You know, if I don't tell you, I say, make yourself welcome. Everybody's welcome to come to my house. This is my home. I live here. And I welcome you here. Why? Because I love you.
3: Yeah.
2: I love you from my heart. And I wish that you would give me 3/4 of that. If I love you 100%, give me 75% of your love. That's enough.
4: Tell me something about women and the blues.
2: Women and the blues? that's a loss. You love women and the blues. Women don't give a man the blues. And a woman, you got a little blues. Cause you'll get worried. If you're hardly deeply in love with your wife or your girlfriend, and you're deeply in love with her, it's a stupid love, and then it's a stupid jealousy. It's a stupid love. And then it's a true love. Women, all women is made, you know, all women is just like all men. All men is made alike. All men has got nine, you know, things like that, you know, nine holes. Women got 10. And I ain't never seen one cut cross, so there's different in them. And all men were boned by a woman.
3: Yeah.
2: All women were boned by a woman.
3: Yeah.
2: That's right. God made Eve and Adam. That's the first two people. Man and woman. And can you mash that button, somebody, please?
3: Mr.
2: President? Yeah, mash that little button on there. Okay. Excuse me just a minute.
3: Yeah?
2: Yellow?
5: Yeah,
2: Mr. President?
5: Hi?
2: Yeah, Mr. President? Yes, he is. Who is this?
5: This is
2: Fixed Master Bishop. Oh, yeah. Yeah, I'm here. He said somebody was coming by and pick up a payment for me because I got both my legs amputated.
5: Okay.
2: But what you want me to do about it? I got your money.
5: Yes, sir.
2: All right. Larry, answer him now. Talk to him. Larry will talk to you. He said just a moment, I think. But talk to him. Tell him what I'm doing and tell him I got his money. And ask him, can that lady come by?

0: that come from the bottom of my heart.
1: Yeah.
0: I felt like Bobby was sickly close to me and he got me well and 35 miles from home.
2: Yeah.
0: God, Lord, I just do that down there. That's a feeling blues.
2: Going to Get My Baby. Willie Foster van de muziekcassette I Found Joy. In het vorige verhaal, of in het vorige gesprek, zo straks, had hij een heel verhaal over een school gewoon. Hè?
3: Ja, hij had het eerste even vroeg hem van. Wat zit in, maar hij zei: muziek, dat is mijn inspiratie. En als hij op zijn mondharmonica speelde, dan dacht hij alweer aan de lyrics, aan de woorden. En dat hij hoe hij die immers vulde met soul en zo. En toen een verhaal over school. Hij nou tegenwoordig moet je naar school. Toen hoefde je niet naar school. Maar hij was toen aangekleed. En dan vroeg de ladyboss. Die vroeg waar hij heen ging. En hij zei naar school. Nee, dat kan niet. Je moet aan het werk. Dus er werd gewoon. Ze wilde wel naar school. Maar er werd zo van de straat plukt. En ze moest weer aan het werk. Dat hoorde ik daar. Wil je vertellen?
2: Het was niet zo makkelijk vroeger, denk ik, op die plantages wat dat betreft.
3: Nee, zeker niet.
2: Ja, dat was een hele, ja, misschien een hele hiërarchische samenleving waarin de bossman en de bosslady alles verzekken hadden natuurlijk.
3: Ja, zo zat dat.
2: En ze moesten zich door verder maar helemaal naar schikken. Hij heeft een dikke 70 jaar blues meegemaakt, vooral in het gebied van de Mississippi Delta, maar later ook in Chicago en in Detroit.
3: St. Louis, Memphis, hij is overal geweest.
2: Hij is overal geweest. Ja, eigenlijk de hele reizen gemaakt die wij ook gemaakt hebben.
3: Ja.
2: Waar weer de komende tijd dan nog naartoe gehad. Maar we vragen hem uiteraard ook hoe de stand van zaken vandaag aan de dag is. Want ja, wordt er nou nog wel blues gespeeld in de Mississippi Delta?
0: The blues in my days in Mississippi is educational. It's educational for somebody wants to learn about yesterday. A lot of older people don't know what the blues is all about. More white people wants to learn what the blues were yesterday. I don't mean yesterday, you know, way back, 40 years ago. They wants to know, is that real? People 30 and 40 years old, they don't know what the blues is. They don't know about the blues. No white people had the blues. The blues, the deep blues, didn't have to work sick. They match their finger, they go to the doctor. I broke my finger, daddy took a stick and put it up in there. I had the blues. I couldn't go to no doctor. They didn't have no money to go to no doctor. I don't think all of the white people, I don't think all of nobody for that, you know. That was through our ignorance, and they gained. They gained. They were.
4: Do you think that the young people, the young black people, ought to know something about the old culture? I mean, the blues is.
0: I think they ought to know.
4: Yeah, they ought to know, huh? Yeah.
0: But they.
4: They won't.
0: They don't want to know.
4: Uh-huh.
0: That's right.
4: Why don't they want to know that?
0: They hear.
4: Is that because it was bad times or something like that?
0: That's right. That was bad times. Yeah. That's some of it.
4: Yeah.
0: Some of it you think you're too much.
4: Yeah.
0: You get a rotten apple, you get a solid apple, and a rotten orange, which is the best? This is a good apple. And I got some rotten oranges somewhere. So which is the best? What, okay, you got two apples here. One apple here, right?
4: Yeah.
0: Okay, you got a rotten apple here. You know what a rotten apple is?
4: I know
0: what it is. Ain't no good, right?
4: It ain't no good.
0: Okay. Which one of these is the best?
4: That one.
0: That's right, because the good one. That's exactly right. Mm. You think you're more than that apple there. You're no more, this apple here is no more than this apple. Mm. This apple is just rotten. It's done got old. And it's done run down. Mm-hmm. You can't help it up. So the way you do, you get the seed out of it and go somewhere and plant it. You know, try to help it. But this is no more than a rotten apple. This apple is an apple. It's got a different name for it. Fresh apple, rotten apple. I'm no more than you, and you are no more than me.

Dit is de hedendaagse blues uit de Mississippi Delta van de groep Arix Blues. Dit is de hedendaagse blues uit de Mississippi Delta van de groep Arix Blues.

0: Ja. En T-Model Ford is ook al een aller.
1: Daar komen we later ook nog een keer,
0: op terug.
1: Uitgebreid over te praten over het Fat Possum label.
0: Maar inderdaad, Willy Foster is de laatste zo'n beetje van die oude Delta Blues mensen. Hm. Nou, hij vertelde nog even hoe dat 40 jaar geleden was. En dat jij geen geld had, was er geen dokter. En blues, dat was ja toch een. Dus hij had het ook nog dat blanke mensen dit ellende nooit kent hebben. En daar geloof ik hem ook wel in. Want wat daar gebeurd is niet mis. En de jonge mensen, ja, die holden daar niet meer van. Die lusten liever naar rap. En ja, die wil niet herinnerd worden aan die slechte tijd. Hoewel die tijd voor die zwarte mensen in die ghetto's natuurlijk ook niet best is.
1: Nee, hè? Nee.
0: En toen vergeleek hij nog even een paar appels met elkaar. En
1: ja, ja.
0: Zei van dat een soort van mooie metafoor dat je die ene zwarte appel, of de rotte appel, ook moest helpen. En dat je daar met zaden moest, dan kwam er weer wat moois uit.
1: Met alle twee appels, zei hij, hè?
0: Ja, ja.
1: Alleen, ja, de ene is een verrotte appel en die wil niemand hebben. En de andere is een gave appel en die wil iedereen graag hebben.
0: Ja. Ja, en dat was een mooie metafoor van de man uit Greenville. Ongeveer 74 jaar, bij de benen eraf, Willy Foster. Een hulle, ja, een vriendelijke man. En die ons met de open arm inzien. Nederige stulp ontving.
1: Uit het boek van Muddy Waters leest The Mojo Man, dan merk je ook dat in de muziek en de drank dat toch heel veel met elkaar samengiet, of niet?
0: Ja, Muddy.
1: Muddy in ieder geval wel.
0: Ja, Muddy lustig. Ondanks dat het een heer was, lustig hij toch wel graag een borrel. En voor zover ik weet, was hij geregeld aan de bourbon. En,
1: ja, de cognac en zo. Ja, hier was dan.
0: Seagram en zo, dat zat hij vaak aan. Dat was geloof ik een beetje zijn huiswerk, zijn huismerk. Maar ja. Het leuke van Muddy is ook dat hij op een gegeven moment klachten kreeg. En dat hij naar de dokter ging. En die verbeurde hem eigenlijk om sterke drank te drinken. Maar Muddy die dacht, daar weet ik wel raad met. En die liet dan achter het toneel liet hij dan champagne aanrukken. Want dat was eigenlijk niet zo zwaar schijnbaar.
1: Zo kun je het oplossen, ja.
0: Ja, ja, ja. Zo lost de Muddy daarop dan.
1: Of doordat het misschien ook een nummer over gemaakt heeft.
0: Ja, en dat nummer dat heet Champagne en Reaver. Maar een Reaver, luisteraars, dat is een stick. En er kan dan marihuana of hashish in zitten.
1: Een joint.
0: Een joint, ja. Champagne en Reaver, Muddy Waters.

0: Champagne and Reaver. 1989 is dit van de LP King Bee. Het was trouwens al op het Blue Sky label. Toen was Chess al
1: ja,
0: weg.
1: Ja, toen was het einde. Ja. Zo'n beetje.
0: Toen ze bij Johnny Winter terecht te komen.
1: Ja, en die producer wat beter ook. Dat kun je hier is die band, klinkt veel beter eigenlijk. Mooi die zin ook van Champagne and Reaver. Dat je zegt, it's good for your head and it relaxes your body.
0: Ja, uit het boek verder ook leest, dan zie je ook dat de wereld van de drugs bijvoorbeeld, ja, komt wel aan de orde natuurlijk, maar dat speelde een veel minder belangrijke rol.
1: Ja, dat was eigenlijk, dat komt er eigenlijk bijna niet in voor.
0: Bij die generatie waarschijnlijk dan niet, hè?
1: Nee, dat was allemaal nog drank.
0: Ja, maar zijn dochter is wel aan de dop.
1: Ja, die is, en daar heeft hij nog van alles aan proberen te doen, maar dat mocht dus niet lukken en zo. En die meneer Chess die schreef ook op een gegeven moment in een boek waarover Chess uitkomen is, een zoon van Lennart. Dat de blues toch eigenlijk ook wel seks, booze en ja.
0: En muziek was.
1: Ja, en muziek en blues was eigenlijk.
0: En twee die elkaar niet zo geweldig lagen. Willy Foster die had zo straks ook al even erover. Dat is Howlin' Wolf en Muddy, hè?
1: Nee, dat waren eigenlijk concurrenten. Hè? En die wouden allebei de grootste wezen in de scene in Chicago. En die deden van alles om elkaar een beetje dwars te zitten. En elkaar de vlooien af te vangen, zoals werd die gezegd.
0: Dat vind ik toch wel merkwaardig. Dat Muddy nog wel een nummer opnemen heeft, getiteld Howlin' Wolf.
1: Ja, ze hebben ook nog eens een keer samen gespeeld en zo. Maar toen,
0: dat wel.
1: Ja, hadden ze het bijlegd, maar later scheen er toch weer iets misgegaan.
0: Als ik pik nu graag, lees ik in het boek mekaar
1: muzikanten af. Ja.
0: Dan laten we zeggen, Muddy Waters, Howlin' Wolf.

0: Howlin' Wolf. Hij is het niet, want het is Muddy Waters op zijn slidegitaar.
1: Ja, de Telecaster, daar speelde hij altijd op.
0: En ik denk dat Johnny Winter hier ook op meespeelt, want dit is een opname uit Sum 60. Uitgebracht in 1970 trouwens. Als ik zie Johnny Winter op gitaar, James Cotton op harp.
1: Wat een mooie guy, ja.
0: Pinter Perkins op piano. En dan ook al de nieuwe mensen zoals Bob Margolin en zo.
1: Oh ja, ja, ja. Van Chicago, Bob.
0: Van de live muziek van Muddy Waters, even naar de live muziek die aankomende zaterdag hier in Drenthe te horen is. En dat moet je er ook zeker in weten met mijn haren. Want voor de tweede keer is door het Take Root Festival. Dat is in De Smelt in Assen. Van 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts. Dus maar liefst 12 uur achter elkaar. Net zo lang als de Blues Estafette in Utrecht.
1: Ja,
0: die is van 4 uur tot 4 uur 's nachts. Maar dus 12 uur achter elkaar goede muziek, rootsmuziek in De Smelt in Assen. Met presentatie van onder andere Jan Donkers. Nou, ik vind het dat ze nog geweldige acts bij elkaar gekregen hebben.
1: Ja, dat vind ik ook. En ze hebben niet voor niks die prijs gekregen van de SNS. En als je het programma ziet, dan zal ik zeggen van dat mag er wezen. Zeker in dit soort muziek die toch altijd een beetje in de kantlijn zit, zal ik zeggen van nou, mensen, ga daar naartoe, want het is dat is echt de muit weer. Ik bedoel, er is een hele goede programmering.
0: Kijk maar, de Paladins, ja. De Gords, Papa Chubby, Dan Penn en Spooner Oldham.
1: Ja.
0: Componistenpaar. Wickham Porteous, Tom Russell. Bij de folkliefhebbers ook een zeer welbekende. Lee Clayton, Steve Wynn, nou noem maar op. Wat komt er niet allemaal?
1: Ja.
0: En dat allemaal voor nog geen 50 gulden.
1: Nou, ik zal zeggen, luisteraars, in de nabijheid van Assen in Drenthe, vooruit naar De Smelt.
0: Aankomend zaterdag van 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts voor nog geen 50 gulden. Allemaal door naartoe gaan. Ja.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Op bezoek bij een plantage, de Hobson Plantation in de buurt van Clarksdale. Dat is de plek waar ze bij John Mohead tegenkwamen.
1: Ja, en wie is nou John Mohead? Nou, John Mohead is een man die al 3 cd's gemaakt heeft en die zich helemaal thuis voelt in de Delta en die ook vindt dat je daar moet blijven wonen om goede muziek te maken.
0: Hij vertelt ons en hij leidt ons rond op zo'n oude plantage, de Hobson Plantation. Waar wij ook nog een ontmoeting hebben met een man die als in Nashville werkt heeft. En waar wij een hele mooie bluesclub binnenkomt. Waar mensen in Nederland zeer jaloers op kunnen wezen. Harry's Blues, de Way Up North Wufdaag maakt door technicus Regel Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan VPRO Radio en aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. En wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een nummer van Sonny Boy Williamson uit Mississippi en Harry Musquet zag hem als een held. Dit nummer komt van het album The Real Folk Blues en Sonny Boy Williamson overleed in 1965 en toen wist niemand hoe oud hij eigenlijk was geworden. Harry Musquet bezocht later nog een keer zijn graf in Amerika. QB and the Blizzards, Shaking Up on My Baby.

QB and the Blizzards, Checking Up on My Baby. Het is een nummer van Elmore James uit 1959 en hij had de bijnaam King of the Slide, want hij speelde onafvolgbaar op zijn slidegitaar en bijna alle blueslegenden coverden dit nummer. Albert King, QB and the Blizzards, Luther Allison, Freddie King, Eric Clapton, Gary Moore, Johnny Winter en Etta James. En dit is Stevie Ray Vaughan, The Sky is Crying.

Stevie Ray Vaughan, The Sky Is Crying. Lucky Peterson uit Dallas was een virtuoos op gitaar en orgel en hij leek verloren voor de blues toen hij jazzalbums ging opnemen. Maar hij keerde terug naar zijn roots, want hij groeide tenslotte op in de bluesclub van zijn vader in Buffalo en daar zag hij als kwajongen al Muddy Waters, John Lee Hooker, Albert Collins, Junior Wells en Otis Rush live optreden. Lucky Peterson, Purple Rain.

Lucky Peterson, Purple Rain. Jeff Healey, dat was een blinde Canadese bluesgitarist die meestal stevige nummers speelde. Dit is dan ook een vreemd nummer op zijn playlist, want hij bewerkte een hit van de Britse band Steeler's Wheel met frontman Gary Rafferty. De Jeff Healey Band, Stuck in the Middle with You.

De Jeff Healey Band, Stuck in the Middle with You. Johnny Lang, dat is een voormalig wonderkind uit Noord-Dakota. Als jongen van 14 verscheen zijn debuutalbum al. Hij raakte in de grip van het rock'n'roll leven met veel drank en drugs. Maar zijn schoonvader bekeerde hem tot de Heer. En dat bleek de oplossing, want helemaal nuchter speelt hij de blues weer zoals het hoort. Johnny Lang, Lie to Me.

Johnny Lang, Lie to Me. Het nummer is geschreven door bluescomponist Willie Dixon. Hij was de studio, bassist en producer bij Chess Records in Chicago. In 1954 was het een single van Muddy Waters en het nummer werd 157 keer gecoverd, onder meer door de Rolling Stones, The Righteous Brothers, Van Morrison, Johnny Kidd en The Pirates, Eric Burdon, Paul Rodgers. En dit is een prachtige uitvoering van Etta James. I just want to make love to you.

Etta James, I Just Wanna Make Love To You. Ook singer-songwriters vertolken tegenwoordig blues. Eric Bibb uit New York was als teenager fan van Bob Dylan, maar ook hij koos voor de blues. En tegenwoordig woont hij in Zweden met zijn Finse echtgenote. Eric Bibb, Walking Home.

Erik Bibb, Walking Home. Cap Mo, dat is een singer-songwriter uit Los Angeles, en hij vestigde zich in Nashville, waar steeds meer bluesartiesten hun albums opnemen. Dit is het titelnummer van zijn tweede album dat hij opnam met Jackson Browne en Bonnie Raitt. Cap Mo, Just Like You.

Cap Mo, Just Like You. Het is een single van soulzanger William Bell uit 1961. En dit nummer werd vooral gecoverd door soul- en Americana-artiesten zoals Otis Redding, The Byrds, Johnny Adams, Tim Knoll, Lucinda Williams, Percy Sledge en het duo Fred Neil en Gram Parsons. Maar Taj Mahal uit New York maakte er blues van. You Don't Miss Your Water.

Taj Mahal, You Don't Miss Your Water. Lonnie Brooks was in Louisiana al bekend als Guitar Junior. Maar toen verhuisde hij naar Chicago en daar was al een Guitar Junior actief. Maar ook als Lonnie Brooks werd hij mateloos populair in Chicago, waar hij tot zijn dood actief was in het clubcircuit. Lonnie Brooks, In the Dark.

Lonnie Brooks, In the Dark. Jimmy Vaughan, dat is de oudere broer van Stevie Ray Vaughan. Hij was de oprichter van de bluesband The Fabulous Thunderbirds. En later ging hij solo verder in Austin, waar hij ook nog een album opnam met zijn broer, die even later om het leven kwam bij een helikopterongeluk. Jimmy Vaughan, Just Like Puddy.

Jimmy Vaughan, Just Like Purdy. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Walter Trout heeft als bluesgitarist een schat aan ervaring. Hij speelde bij John Lee Hooker, Joe Tex, Kent Heat en John Mayles Bluesbreakers. Walter Trout, Open Book.

Twente. Mooi luisteraar, mooi dat je weer bent bij Haddies Blues. Een uur lang muziek uit vooral Amerika. Drie versies van Rock'n'Roll Doctor. Oh ja, dat bekende nummer van Little Feat. Maar ook nog twee andere uitvoerings erbij. Muziek van QB and the Blizzard, twee keer maar liefst. Een nummer van Buddy Guy samen met Bobby Rush. En ook wat minder bekend werk van Surrender Hill, Terry Klein en Johnny Beaufort. Maar we begonnen met QB and the Blizzard uit 1971. The Backstreet.

altijd een van de mooiste LP's van Cuban Blizzard. De LP Simple Man uit 1971. Zeker het titelnummer, wat denk ik geweldig goed weergeeft wie Harry Musquet eigenlijk was. Simple Man. Terry Klein, dat is een singer-songwriter uit Amerika, uit Texas. Een man die ondertussen een stuk of drie cd's gemaakt heeft. Good Luck, Take Care, dat is inderdaad zijn derde album. En door van het nummer wat gaat over een plaatsje, het plaatsje Salinas.

Ja, de man die vroeger speelde in een heavy metal band, Terry Klein. En dit is toch wat duidelijker een country cd. Good Luck, Take Care, titel van de cd. En het nummer is Salinas, een plaatsje in Californië. De geboorteplaats van John Steinbeck, Huringer van technicus Laurens Braams. Die weet dat soort dingen allemaal. Surrender Hill, dat is een Americana-duo van bestaande uit Robin Dean Selman en Afton Seekins. En die brengt muziek, ja, hoe moet je omschrijven eigenlijk? Niet zo goed, niet zo makkelijk te omschrijven. Want die Robert Dean Selman, dat was een man die eerder in een punkband speelde. Komt uit Zuid-Afrika, althans zijn jeugd heeft hij doorgebracht in Zuid-Afrika. En de muziek die hij maakte was eigenlijk een mix tussen Bob Wills, dan heb je het over Texas Swing, de Sex Pistols, Marty Robbins en The Clash. Nou, dat klinkt dan ongeveer zo. Surrender Hill met Broken Down Car.

Nou, je kunt zeggen dat de punk wel verdwenen is uit de muziek van Surrender Hill. Want Broken Down Car, dat klinkt toch wel als een mooi standaard country muziekje. Van de CD A Whole Lot of Freedom 2020. Johnny Beaufort, vorige week ook al wat van het draait van de CD Just a Little Pick on Me. Dat is een bijzondere man trouwens, die Johnny Beaufort. Dat was ook de man die de productie Jack Kerouac ontwikkeld heeft. Niet te verwarren met Jack Kerouac, dat was de schrijver. Een van de beatnik-generaties. Maar Jack Kerouac, dat was een Americana-productie uit Dallas. En daarachter zat die Johnny Beaufort. Dit is van de CD Just a Little Pick Me Up, Central Time. Central Standard Time. Ja.

Johnny Beaufort, Central Standard Time. Central Time, dat is in Amerika natuurlijk. Je hebt Eastern Time, je hebt... Wat krijg je dan? Krijg je dan Central Time, dan krijg je Mountain Time en dan krijg je Pacific Time. Je hebt vier tijdzones in Amerika en die verschillen allemaal een uur met elkaar. We gaan naar Joseph Parsons, man uit Amerika, maar die al jarenlang in Europa woont. Die een nieuwe cd uitgebracht heeft, At Mercy's Edge, geproduceerd door Chris Isaak. Nou, goed werk kunnen we zeggen. Joseph Parsons met Madness.

Jawel, Madness is a Lonely Man's Tale. Joseph Parsons was dat van de cd At Mercy's Edge. Het is blues, dan luister je naar op zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. De Rock'n'Roll Doctor, dat was chef Wilman uit Hengelo. Maar dan praat ik al over 30 jaar geleden ongeveer. Een huisarts uit Hengelo, die deed heel veel in de muziek. Die haalde artiesten door Nederland. Ook in Harry's Blues was hij toen het nou wel enigszins geregeld een gast. De Rock'n'Roll Doctor of de Blues Doctor. Misschien noemen ze hem ook wel zo, de Blues Doctor. Maar dit is het, de Rock'n'Roll Doctor, nummer van Little Feat uit 1974. En de aanleiding is een nieuwe cd van de Limburgse band De Wolf. De Wolf bestaande uit Pablo en Luca van der Poel, samen met Robin Pisa. Ben ik dat al, nou, een jaar of 15 bestiet, denk ik ongeveer. Een beetje blues-rock sfeer waar ik ze vooral in. Dit is van hun nieuwe cd Dog Food, De Wolf met Rock'n'Roll Doctor.

De eerste versie van Rock'n'Roll Doctor in de uitvoering van De Wolf, de band uit Limburg van de nieuwe CD Dog Food. Het origineel dat is uit 1974 van de band Little Feet, die in 1969 opgericht is in Los Angeles. Beetje uit de boezem van Frank Zappa's Mothers of Invention eigenlijk. Ja. Ja, Lowell George en Roy Estrada, die kwamen door vandaan. En drummer Richie Haywood ook. En Lowell George kwam erbij. Nou, toen was, en Bill Payne, toen was de bezetting compleet. Feet Don't Fail Me Now, dat is de vierde cd van Little Feet. En toen bestond de band uit Paul Barrera, Sam Clayton, Lowell George, Kenny Gradney, Richie Haywood en Bill Payne. Hun versie van Rock'n'Roll Doctor.

De originele uitvoering van Rock'n'Roll Doctor van Little Feat uit 1974 van de LP Feet Don't Fail Me Now. En in de achtergrondkoortjes, ik weet niet of je ze ook kunt horen, maar daar zong ook met Emmy Lou Harris en Bonnie Raitt. En de toeters die waren van de Tower of Power. Nou, de derde uitvoering, dat is ook een heel recente, die is van de Band of Heathens. Dat is een soort, ja, soort studioband uit Austin. Jongens uit verschillende bands die dan voor de gelegenheid met elkaar speelden, de Band of Heathens. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht dit jaar, Remote Transmissions, Volume 1. En daarop staat ook de Rock'n'Roll Doctor.

De derde versie van de Rock'n'Roll Doctor van The Band of Heathens. En doorveer het origineel uit 1974. En net als van de Band of Heathens, ook die van De Wolf, die kwam in 2022. En van De Wolf kwam van de cd Dog Food. G.D. Simo, dat is een Amerikaanse bluesgitarist die straks in een film een belangrijke rol gaat spelen. Althans, daar speelt hij de solo-gitarist in. Namelijk de film over Elvis. Dit jaar komt er een biopic over Elvis Presley uit. En G.D. Simo die speelt door de solo-gitarist in. Dit is een nummer van G.D. Simo. Ik weet niet of die in die film voorkomt, durf ik niet zeker te zeggen. Het is een nummer van John Lee Hooker. Never Get Out of These Blues Alive.

0: I'm doomed. I walk on the floor all night, jumping over my bed, jumping over my bed, 'cause I can't sleep. I'll never get out of these blues alive.
1: G.D. Simo, Never Get Out of These Blues Alive. Een nieuwe single van deze Amerikaanse bluesgitarist. Nou, een andere bluesgitarist uit Amerika, dat is Kristone Ingram. Kristone Kingfish Ingram, uitstekende bluesgitarist. Dit is van een CD uit 2019, denk ik. Ja, 2019, Hard Times.

Heerlijke muziek van deze jonge vent uit Mississippi. Ik geloof dat hij 23 jaar is. Quistone Kingfish Ingram met Hard Times. En hij hem live wilt zien. Hij komt dit jaar, 10 juni, speelt hij op het Holland International Blues Festival in Grollo. Quistone Ingram. Shaw Davis, vorige week ook al wat van het draait. Het is een gitaarman uit Florida. Florida, niet de meest muzikale staat van Amerika. Dat wordt allemaal bejorden. Maar Shaw Davis en de Black Ties, die hebben een stevige cd gemaakt. Echt een hele stevige cd gemaakt. De Red Sun Rebellion en door van het nummer Raised on Shotgun.

Ja, in de toelichting wat ik zeg van een vleugje Black Sabbath met wat Rival Sons en Georgia Thunderballs. Dan kreeg de muziek van Sean Davis en de Black Ties. Dat was Raised on Shotgun. We begonnen deze uitzending met een nummer van QB and the Blizzard van de LP Simple Man 1901 Sumner met Backstreet. We doen er nog een. Gave You My Word.

En ter gelegenheid daarvan is er een nieuwe versie van verschenen, waaraan onder andere Buddy Guy, Covent Mule met Warren Haynes en Christone Kingfish Ingram aan meewerkt. Bobby Rush dus met Chicken Heads.

0: de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Martin en Neil, dat zijn de singer-songwriters Vince Martin en Fred Neil. Ze namen een nummer op van Bonnie Dobson en ze waren niet de enige. Er verschenen 96 covers, onder meer van The Grateful Dead, Lulu, Timrose, Jeff Beck, Nazareth, Duane en Greg Allman, Long John Baldry, The Move, Robert Plant en Pro.

Martin en Neil, Morning Dew. Son Seals uit Arkansas vertrok op zijn 31ste naar Chicago en daar werd hij het huisorkest in de Expressway Lounge. Hij speelde altijd op hele goedkope Norma-gitaren. Hij vond dure gitaren weggegooid geld en hij was van mening dat de gitarist veel belangrijker was dan zijn gitaar. Son Seals, Going Home.

0: name it, boy. All the girls down there got the meat on their bone. I may even go back to Little Rock, Arkansas. I know the girls over there got the meat on their bone.
1: Son Seals, Going Home. Het is een nummer van John Phillips van de Mama's en de Papa's. En Julie Collins hoorde het hem live zingen. En zonder dat John Phillips mede te delen, nam ze het zelf op voor haar album The Julie Collins Concert. Julie Collins, Me and My Uncle.

Judy Collins, Me and My Uncle. Het komt van het album Alone and Acoustic van gitarist Buddy Guy en mondharmonica-speler Junior Wells. En ze namen het album op tijdens het toeren door Europa in Frankrijk. En het album werd ook alleen in Europa uitgebracht. Buddy Guy en Junior Wells. Give me my coat and shoes.

Buddy Guy en Junior Wells, Give Me My Coat and Shoes. Jackie De Shannon uit Kentucky schreef het nummer in 1963 voor haar album Liberty. En er verschenen 131 covers, onder meer van de Searchers, Billy J. Kramer en de Dakotas, Del Shannon, Paul Carrick, Status Quo, Cliff Richard en Smokey. Jackie De Shannon, When You Walk in the Room.

Jackie DeShannon, When You Walk in the Room. Geneva Magnus uit Detroit besloot na een concert van Otis Rush om blueszangeres te worden. En dat lukt best aardig, want ze werd al 2 keer uitgeroepen tot de beste blueszangeres in Amerika. Dit komt van haar album The Devil is an Angel. Geneva Magnus slipped, tripped and fell in love.

Geneva Magnus slipped, tripped and fell in love. Jesse Colin Young uit New York werkte als singer-songwriter in Greenwich Village en later zou hij als frontman van de Youngbloods een grote hit scoren met Get Together. Maar dit is een solo-opname van Jesse Colin Young, 4 in the Morning.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Blues is My Biography van Billy Branch is het album van deze week. En in de jaren 70 begon Billy Branch een eigen band, The Sons of the Blues, met gitarist Lurie Bell, de zoon van mondharmonica-speler Carrie Bell. En de basgitarist is Freddie Dixon, de zoon van bluesproducer Willie Dixon, Billy Branch.

Billy Branch, Call Your Bluff. Johnny Winter uit Beaumont in Texas tekende een contract bij Alligator Records in Chicago en daar werd hij tevens de producer van Muddy Waters. Dit nummer van J.B. Lenoir is intussen een bluesklassieker. Het komt van zijn album Third Degree, Johnny Winter, Mojo Boogie.

Johnny Winter, Mojo Boogie. Het komt van het album All Back Home van Bob Dylan en er verschenen 274 covers, onder meer van The Byrds, Johnny Rivers, Stevie Wonder, Melanie, The Marmalade, Crowded House, The Charlie Daniels Band en Rory Block. Bob Dylan, Mr. Tambourine Man.

Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. Coco Montoya, dat is de voormalige drummer van Albert Collins, die hem leerde gitaar spelen. En Coco Montoya was daarna jaren de gitarist bij John Mayall's Bluesbreakers, die hem ontdekte in een nachtclub in Los Angeles. Dit komt van het album Dirty Deal. Coco Montoya, Last Dirty Deal.

Coco Montoya, Last Dirty Deal. Het was een grote hit voor Simon & Garfunkel, maar nadat het duo uit elkaar ging, vertrok Paul Simon naar Londen en daar trad hij op in het clubcircuit en daar nam hij het nummer solo nog een keer op met bandleden van Fairport Convention. Paul Simon, The Sound of Silence.

Paul Simon, The Sound of Silence. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Luther Allison maakte deel uit van een nieuwe generatie bluesgitaristen in Chicago, samen met Magic Sam, Freddie King, Otis Rush, Mighty Joe Young en Eddie Clearwater. En hij was de bestverkopende artiest van Alligator Records toen hij in 1977 overleed. Luther Allison, All the King's Horses.

dat? Nou, misschien wel. That's Alright Mama, het nummer van Elvis Presley. Heel bekend. Elvis is er Ricky met de woorden bij wie zo'n spreken, maar Arthur Boy crewed up, Big Boy crewed up niet. Terwijl die de schrijver daarvan was. Drie uitvoeringen van een nummer van Arthur crewed up. So Glad You're Mine, dat hebben we straks. Maar we beginnen met John Mayall, Hungry and Ready.

0: Hungry and Ready van John Mayall. Met als gastartiest Melvin Taylor op de gitaar. John Mayall, 88 jaar en na een carrière van 65 jaar zet hij er nou een punt achter. Dit was zijn laatste cd. Zijn bekendste cd is denk ik, bent u de 60 jaar, A Hard Road Crusade. The Blues Alone, 67, en allemaal in die periode. Maar het is gebeurd, The Sun is Shining Down. Vorige week draaide ik al een nummer van Britton Patrick Morgan. Een man uit een klein plaatsje in Minnesota, geloof het wel. Het is St. Paul in ieder geval, een heel klein plekje. 400 man woont door een rodeo town, zoals dat in Amerika noemt. Meestal komt uit de hele buurt komt door naartoe voor de rodeo. Het nummer wat ik draaide is het titelstuk van de cd. En dat is de motiveert hem goed naar de tekst te luisteren, want hij wil een band beginnen. En dan hij weet wat in de kop, welke mensen zullen hij allemaal in die band willen hebben. Nou, luister maar eens goed naar Britton Patrick Morgan, I Wanna Start a Band.
1: I've got a plan, I wanna start a band. I want it to be the best in history. I wanna take my time and do it right. If it's worth doing, it won't happen overnight.

around. Ja, dit is een jongensdroom eigenlijk, hè? Van Britton, Patrick en Morgan. I want to start a band. En dan weet je de meest geweldige mensen bij hem, van Levon Helm en Emmylou Harris en Derek Trucks en Stevie Ray Vaughan. En neem ze allemaal maar op. Hartstikke mooi. We gaan naar Curtis Harding. Ik had niet van Curtis Harding gehoord, maar mijn technicus Laurens Braams, die was in 2014 bij een concert van Curtis Harding in Simplon in Gerunning. Nou, en die was er heel enthousiast over. Door is een nieuwe cd van nu te komen van Curtis Harding, een zwarte zanger uit Amerika. En een cd die, ja, waar heel veel positiefs in zit. En in deze tijd is een beetje een positieve boodschap is niet verkeerd, moet ik eerlijk zeggen. If Words Were Flowers, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik draai, dat is ook, ja, positiviteit. I Won't Let You Down.

Curtis Harding van de cd If Words Were Flowers. En hij is trouwens een grote liefhebber, Curtis Harding, van Nina Simone. Een uitstekende blues-soul-zangeres uit Amerika. Die ook, ik wil niet zeggen, een boschop had. Ja, die toch wel een boschop had eigenlijk. Die ook mensen tegemoet trad op een positieve manier. Dat doet hij ook. Het volgende, dat is Houndmouth. Ik heb geen flauw idee van wat die naam vandaan komt. Een hond, een hondenbek. Het is een bandje van drie man uit Amerika. Natuurlijk komt bijna allemaal uit Amerika. Maar die heeft een hele leuke cd gemaakt. De cd Good For You. En daarvan draai ik het nummer Jackson.

Jackson van Hound Mouse. Een trio uit Indiana, dacht ik, als ik het goed heb. Ja, volgens mij wel. Het blijft een beetje in de onbekende muziek, mensen. Ja, ik zoek er maar wat bij elkaar. Waarvan ik denk, nou, dat past eigenlijk wel in Harry's Blues. Muziek die, ja, die wel wat voorstelt. Muziek die wat te zeggen heeft. Fubu Hunt and the Gatherers, dat is de volgende band. En dat wordt beschreven als mystical indie folk. Inner soul exploration. Nou, wat is dat dan? Nou, het is geen psychedelische muziek, maar het is wel muziek die een beetje introspectie in zich heeft van waar giet het allemaal in het leven. Vroeger had een zanger die heette Andy Pratt. En die kunnen van die hele mooie nummers maken die, ja, voor de mensen ook wel tot troost strekken. Nou, misschien moet je deze muziek toch ook een beetje onderrekenen. Fubu Hunt and the Gatherers van de cd Neither One of Us Is Wrong. En het nummer dat heet Good Blood.

Oh, best aardige muziek toch van deze CD. Neither One of Us Is Wrong. Ja, het zal wel zo wezen, maar dit is heel prettige muziek met een flinke scheut Cajun invloeden erbij. Pooba Hunt en The Gatherers met Good Blood. Harry's Blues, de Lustre Noord. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En zoals altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Arthur Crudup. Arthur Big Boy Crudup. Uit 1946, toen heeft hij het geschreven. Maar de eerste uitvoering die ik laat horen is die uit 2004 van Kim Simmons. Kim Simmons, dat is de grote man achter de Engelse band Savoy Brown. En dit is van de CD Struck by Lightning. En het nummer wordt overgiet, dat is So Glad You're Mine.

De versie van Kim Simmons van So Glad You're Mine van Arthur Crudup. Arthur Big Boy Crudup. Geboren in 1904 en hij is in 1974 overleden. Echt een man van Mississippi die eigenlijk niks liever deed dan gewoon in een juke joint in Mississippi optreden. Maar de man heeft wel grote stukken geschreven. Rock Me Mama is van hem, Mean Old Frisco Blues. En dan de nummers die Elvis covered heeft. That's Alright Mama, My Baby Left Me and So Glad You're Mine. We draaien niet de versie van Elvis, straks nog een andere versie. Maar eerst het origineel van Arthur Crudup in 1946. Zijn versie, zijn eigen nummer, So Glad You're Mine.

Ja, dit is de hele rudimentaire blues van Arthur Big Boy Crudup in 1946 opgenomen. En die herkent door allerlei dingen in. I believe I dust my broom. Zo'n zin van Jimmy Reed, die hoor je hier ook weer in terug. In de muziek, zeg maar. Maar het was Arthur Crudup. De derde versie, die komt van Andy Fairweather Low. Misschien dat die naam ook niet zoveel zegt, maar die Eamon Corner, dat was in de 60e jaren, denk ik. Het was een bekend bandje in Engeland. En die hadden begon met een hit, die heette The Gin House Blues. Nou, dat tekende al de achtergrond van die band. En dus ook van Andy Fairweather Low, want hij was zanger-gitarist van die band. De blueswereld dus. En vandoor dat Andy Fairweather Low het later, in 2017, op zijn cd Listen Here, dat hij ook een versie opnam van dat nummer van Arthur Crudup, So Glad You're Gone.

Andy Fairweather Low. En ik moet zo straks tegen een hele merkwaardige verspreking, Freudiaanse verspreking. Ik kondigde het nummer aan, So Glad You're Gone. Dat is net immer anders, maar het is So Glad You're Mine. Het origineel uit 1946 van Arthur Crudup. Uitvoering van Kim Simmons uit 2004. En de laatste was van Andy Fairweather Low uit 2017. En de naam Susana Santo hoort, dan denk je al lichtkaars van, nou, misschien iets Portugees, iets Amerikaans, Braziliaans, wat dan ook. Niks ervan. Gewoon uit Cleveland, Ohio, uit Amerika. Uit de melting pot die Amerika nou een keer is. Een nieuwe cd die zij gemaakt heeft, waar als onder andere William Clark op meewerkt. Heb ik dat nou goed? Zei ik dat goed, William Clark? Denk het niet hoor. Ik zal het even voor u opsturen van wie het precies was. Kerry Clark, uitstekende gitarist, die speelde erop met. Op die nieuwe cd van Susana Santo. De cd die heet Yard Sale en ik draai For All That.

Suzanne Santo met Kerry Clark. Kerry Clark Jr. op gitaar. Goed gitaarwerk van deze man. Van de cd Yard Sale. We gaan naar Jamestown Revival. Een beetje uit Texas. Die van oorsprong een beetje wat heavy muziek maken. Ik wil ze niet vergelijken met de James Gang, want dat is wel heel ver terug. Maar die ben in contact gekomen met Robert Ellis, ook uit Texas. En dat is een beetje een Amerikaner man. Uitstekende producer, maar ook een solo-artiest. En die hebt een wat akoestisch geïnspireerde cd gemaakt. Deze band, de Jamestown Revival. De cd die heet Young Man. En het titelstuk, dat heet dus ook zo.

Het is muziek die ze zelf aangeeft in de sfeer van Crosby, Stills, Nash & Young. En dat klopt eigenlijk ook wel, want het is mooie close harmony zit erin. En de hele sfeer die het uitstraalt is ook wel identiek van Crosby, Stills, Nash & Young. Ook wel een beetje van Paul Simon en dat soort dingen erbij. Het is de band The Jamestown Revival uit Texas. Een productie van Robert Ellis. Nou ja, de liefhebbers die weten het dan wel, in de wereld van de Americana. Uitstekende muziek. En dan zit hij op dit moment voor de keuze. Denk je, kun je nog twee nummers draaien of kun je nog één nummer draaien? We hebben nog een nummer van Katy Henry, waar we vorige week ook wat van draaien. Van de cd On My Way. En nog een nummer van The Dead Tongues. En eigenlijk wil ik die van de Dead Tongues eigenlijk wel heel graag draaien. Want dat is wel bijzondere muziek. Ryan Gustafson, daar gaat het over. Het is een man die eerder deel uitmaakte van His Golden Messenger en Phil Cook van de bands daarvan. Maar het is een beetje een bijzondere man eigenlijk. Die helemaal zijn eigen weg wil gaan. En het leven niet altijd even makkelijk opneemt. Heeft een strenge religieuze achtergrond. En om door uit lust te komen, zeg maar. Dat gaat ook niet in de kolde kleren zitten. Zijn vorige cd, Transmigration Blues, die is door eigenlijk ook min of meer getuigen van dat verhaal van hoe dat giet. Hij de bossen intrekt, in een camper gaat wonen en hoe nergens meer wat van aantrekt. Nou, dan leef je een beetje zoals hij zegt. Shine a little light on me, I don't need much, just enough to see. Save a little air for me, I don't need much, just enough to breathe. Dat is Ryan Gustafson. En die heeft een prachtig nummer gemaakt wat op zijn volgende cd uit moet gaan komen. En daarmee besluiten we deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En onder de naam The Dead Tongues, want dat is de naam waar hij onder werkt. Draai ik de Pawn Shop Dollar Bill.

0: is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Billy Joel uit New York verkocht 160 miljoen albums. Maar de man is manisch depressief. Hij probeerde al een paar keer zelfmoord te plegen. En hij zat al enige tijd in een psychiatrische inrichting. Hij heeft wel 39 albums gemaakt, 56 hits, waaronder 6 nummer 1 hits. Billy Joel, Captain Jack.

Billy Joel, Captain Jack. Joe Nichols uit Arkansas heeft een vader met Cherokee roots en een moeder met Comanche roots. Hij overwon al een alcohol- en een drugsverslaving. Hij heeft 11 albums gemaakt, 30 hits, waaronder 5 nummer 1 hits. En ook dit was een nummer 1 hit in Amerika voor Joe Nichols. Tequila makes her clothes fold off.

Joan Nichols, Tequila Makes Her Clothes Fall Off. Spencer Wiggins uit Memphis was een soul- en gospelzanger. Hij had met zijn broer Percy Wiggins een gospelband. Zijn solocarrière mislukte min of meer en toen werd hij dirigent van het kerkkoor van de New Baptist Church in Miami. Hij overleed in 2023 op 81-jarige leeftijd. Spencer Wiggins, Once in a While.

0: Spencer Wiggins, Once in a While. Het komt van het album Trouble in Mind van Hayes Carl, een singer-songwriter uit Texas. En hij is getrouwd met Alison Moore, de ex-vrouw van Steve Earle. En hij schreef al nummers voor Kenny Chesney, Leanne Womack, Bruce Robinson, Kelly Willis en Brothers Osborne. Hayes Carl, She Left Me for Jesus.
1: We've been dating since high school. We never once left this town. We used to go out on the weekends.

Hey Scarl, She Left Me For Jesus. Train, dat is een band uit San Francisco met zanger Pat Monahan. Het album Drops of Jupiter werd opgenomen met pianist Chuck Leavell, en die kennen we weer van de Allman Brothers Band en de Rolling Stones, maar dat album leverde wel een wereldhit op. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, Engeland en Canada. Het nummer eindigde 3 in Nederland, 5 in Nieuw-Zeeland, België, Australië, 6 in Schotland, 7 in Italië en 8 in Denemarken. Train, Drops of Jupiter.

Train Drops of Jupiter. Jamie Johnson, dat is een outlaw country zanger uit Alabama die op weg is een grote ster te worden in Amerika. Hij heeft intussen 6 albums gemaakt en ook 6 hits. En er doen beroemde gasten mee aan zijn albums. En dat zegt vaak iets over de status van zo'n man. Ray Price was de gast, Willie Nelson, Emmylou Harris, Elvis Costello, George Strait, Vince Gill en Merle Haggard. Jamie Johnson, Cover Your Eyes.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Keep Living Till I Die van Monster Mike Welch is het album van deze week. En acteur Dan Aykroyd uit de film The Blues Brothers bedacht de artiestennaam voor Mike Welch. Hij opende namelijk het eerste House of Blues in Cambridge, Massachusetts. En Mike Welch was de eerste artiest tijdens de openingsavond. En daar kreeg hij de artiestennaam Monster Mike Welch. The Whole Idea of You.

Monster Mike Welsh, The Whole Idea of You. Joe Louis Walker, dat was een bluesgitarist uit San Francisco, en hij nam zijn album Guitar Brothers op met een andere gitarist, Otis Grant. En daarvoor was Joe Louis Walker al de gitarist geweest bij John Lee Hooker, Otis Rush, Willie Dixon, Steve Miller, Nick Lowe, John Mayle en Muddy Waters. Hij overleed in april dit jaar op 75-jarige leeftijd. Joe Louis Walker, Better Off Alone.

Joe Louis Walker, Better Off Alone. Vince Gill uit Oklahoma en Sheryl Crow uit Missouri zijn succesvolle soloartiesten. Daarnaast maakt Vince Gill nog deel uit van de Eagles. En Sheryl Crow begon als achtergrondzangeres bij Michael Jackson, Stevie Wonder en Don Henley. En ze deed als gast mee tijdens de Amerikaanse tour van de Rolling Stones. Vince Gill en Sheryl Crow, What You Give Away.

Vince Gill en Sheryl Crow, What You Give Away. The Counting Crows, dat is een band uit San Francisco. En het is opvallend dat artiesten die een keer in Amsterdam optreden, de volgende dag een mooi nummer over Amsterdam schrijven. Die stad blijkt iets bijzonders te hebben voor Amerikanen. En dat geldt ook voor zanger Adam Duritz. The Counting Crows, On a Tuesday in Amsterdam Long Ago.

0: me.
1: Counting Crows, on a Tuesday in Amsterdam, long ago. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Toby Keith uit Oklahoma was een grote naam in Amerika. Hij heeft 89 hits en 24 nummer 1 hits, maar hij verloor de strijd tegen kanker. Hij overleed in 2024 op 62-jarige leeftijd. Toby Keith, I love this bar.

0: van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bij de laatste aflevering van seizoen 29 van Harry's Blues. 29 jaar doen we dat al. Tot 2011 samen met Harry Musquet en daarna in mijn uppie. Deze aflevering van Harry's Blues is een beetje het best af van het afgelopen seizoen. Met muziek van 9 cd's van Annika Chambers, Tinsy Ellis, James Ivy, Daniel Loewes, Julian Taylor, Zach Aaron en Kristen Shawanda. En van Peter Frampton, The Thrill Is Gone.

Het nummer van B.B. King, The Thrill Is Gone, in de uitvoering van Peter Frampton. Samen met Sonny Landreth op gitaar, van de cd All Blues vorig jaar uitgekomen. Een van de mooiere cd's van het aflopseizoen, zeg maar. En ontzettend jammer dat het festival in Grollo niet doorgegaan is, want daar zult Peter Frampton ook komen zien. Bent en misschien ook wel met gasten erbij. En het is maar de vraag natuurlijk of dat volgend jaar nog lukt, want Peter Frampton is niet zo heel erg gezond meer. Een andere cd die mij het afgelopen jaar volgend jaar nog lukt, want Peter Frampton is niet zo heel erg gezond meer. Een andere cd die mij het afgelopen jaar...

Annika Chambers, een geweldige blues-soulzanger is uit Texas van de cd Kiss My Sass. Ook een nieuwe cd afgelopen seizoen van Tinsley Ellis. Een man die al heel wat jaren actief is. Geboren in 1957 in het zuiden van Amerika in Atlanta, Georgia. Nieuwe cd van de muziek kwam Ice Cream in Hell en daarvan Last

De nieuwe cd van Tinsley Ellis en daarvan Last One to Know. En de cd die heet Ice Cream in Hell. Prima cd. Verrassende cd was die van Jeremy Ivey. De cd The Dream and the Dreamer. Vorig jaar uitgekomen. En Jeremy Ivey, dat is de echtgenoot en de man in de band van Margot Price. En dat is weer een uitstekende singer-songwriter uit Amerika. Van die cd, The Dream and the Dreamer, het nummer Diamonds Back to Coal.

Nummer van de cd The Dream and the Dreamer uit 2019 van Jeremy Ivey. En hij trad in 2017 en was hij in, op Take Root Festival in de begeleidingsband van zijn vrouw, de zangeres Margot Price. En op datzelfde festival was ook Jason Isbell. En ik heb de indruk dat die muziek elkaar over en weer wel wat beïnvloed heeft. Maar het is uitstekende muziek, Jeremy Ivey. Na afgelopen seizoen kwam er ook een nieuwe cd uit van Daniel Lohuis. En daarop ook twee echte bluesnummers. Heel tijd lang heb je heel weinig met blues gedaan. Maar nu was het er blijkbaar in weer de tijd voor. Van de cd Sowieso, door Van Hart aan Fladden.

Hart aan Flarn van Daniel Logus van zijn cd is sowieso. Het is sowieso een beetje stil rondom Daniel Logus. Die tour die ging toen niet deur. Er kwam de corona achteraan. En ja, je hoort en je ziet en je merkt weinig van hem. Hij schrijft geen stukjes in Dagblad van het Noorden elke zaterdag. Maar door blijft het dan ook wel bij. Hopelijk binnenkort eens een keer wat nader bericht van Daniel Logus. Het is Blues, de Lustrinoor. De laatste uitzending van dit seizoen. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van een nummer van Robert Johnson. En dan ben je de aartsvader van de blues. De man die maar een heel beperkt oeuvre nalaten heeft. Maar wel een geweldige goede oeuvre. Wat heel veel naspeeld is ook. Dit is het nummer Steady Rollin' Man. Opgenomen op 19 juni 1937. En de eerste uitvoering die is van Hans van Lier. De gitarist uit Grunning. Of eigenlijk uit Schildwolde moet ik daar zeggen. Want door is hij geboren. Hij maakte in 2004 al eens een keer een cd met allemaal nummers van Robert Johnson. Maar nou even een nieuwe cd maakt. Two Lonely People. En daarop ook een nummer van Robert Johnson. The Steady Rollin' Man.

Hans van Lier met The Steady Rolling Man van zijn nieuwe cd Two Lonely People. Net goed wel u te komen. Daarop ook nummers als Shake Your Money Maker, Sweet Home Chicago en Johnny B. Goode. Uitstekende gitarist Hans van Lier. Altijd goed. Het origineel van Robert Johnson uit 1937.

0: away.
1: Het nummer van de meester himself, Robert Johnson, op gitaar en zang. Uit 1937, The Steady Rollin' Man. Nou, dan nog een derde uitvoering natuurlijk. En met de keuze uit heel veel mensen. Eric Clapton heeft het onder andere opgenomen, maar nog veel meer andere mensen. Maar ik heb keuzen voor een wat bijzondere uitvoering van Arnaud Fradin. Fradin, het is een Fransman. Ik kom uit Nantes, uit Frankrijk. Een gitarist die ook dobro speelt en die met zijn band het Roots Combo een mooie cd maakte van wat dit nummer ook opstiet. Een hele bijzondere uitvoering, een andere uitvoering als aas. Uit 2017, The Steady Rollin' Man van Arnaud Fradin.

Dat was de leste versie van de Steady Rollin' Man van Robert Johnson in de uitvoering van Arno Fradin. Ik denk dat ik het zo uit moet spreken. Arno Fradin en his Roots Combo. Blues uit Frankrijk, akoestische blues uit Frankrijk. De eerste was de elektrische versie van Hans van Lier van zijn nieuwe cd Two Lonely People. En de tweede uiteraard het origineel van Robert Johnson zelf. Een CD in 2020 van gitarist Albert Cummings, de CD Believe, en daarvan Queen of Mean.

Albert Cummings van de 9 CD Believe, The Queen of Mean. Julian Taylor, dat is een singer-songwriter uit Canada. Een Afro-American uit Canada, zou je kunnen zeggen, die al een stuk of 8-9 CD's gemaakt heeft. En die heeft een 9 CD gemaakt, The Rich. Die is net goed en wel uit, en toch noem ik hem alvast in. Maar het is een CD die, waarvan hij zelf zegt, die vreugde moet brengen in donkere tijden. En dat is toch wel een beetje de sfeer waar we op dit moment in verkeerd, gezien alle coronaperikelen. Julian Taylor van de CD The Rich, het titelstuk ervan.

Zeer de muiten weer. Deze nieuwe cd van Julian Taylor. De cd The Ritz. En die hoort het titelstuk daarvan. Nog zo'n cd die zeer de muiten weer is. Ik heb er al vaker wat van gedraaid. Maar in een overzicht van het meest opmerkelijke. Het beste van het afgelopen seizoen. Mag hij zeker niet ontbreken. De cd van Zac Aaron. Phil Dirt Wanted. Dit jaar uitgekomen. En daarvan Shelter of the Storm.

Amerikanen van het zuiverste water, zal ik dit bijna wel noemen. De man uit Oklahoma in de voetsporen van Woody Guthrie. Zac Aaron van de CD Phil Dirt Wanted. Muziek uit Canada, we draaien vaak muziek uit Canada, goede muziek door zo. Crystal Shawanda, die komt uit Canada, is een Native American, stamt af van de Indianen door zo. En dit is van de CD The Church House Blues, ik draai het titelstuk ervan en er zit duidelijke invloeden in van Robert Johnson, The Church House Blues.

Titelstuk van de nieuwe CD van Crystal Shawanda, The Church House Blues. Harry's Blues zit erop voor dit seizoen, voor het 29e seizoen. Samenstelling en presentatie Albert Haar, techniek in de handen van Laurens Braams. Maar we zijn er gewoon weer begin september. Een goede zomer allemaal naartoe gewenst. En we besluiten met Marcus King. Hij was op het festival in Grollo een jaar geleden. Geweldige man. Eldorado is die nieuwe CD en dit is Duel.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: De Steel Woods, dat was een band met voormalige bandleden van Jamie Johnson en zanger Wes Bayliss uit Alabama. Maar na 3 albums viel de band uit elkaar na het overlijden van gitarist Jason Cope. Dit komt van het album On Your Time, The Steel Woods, The Man From Everywhere.

De Steel Woods, The Man From Everywhere. Kip Moore, dat is een singer-songwriter uit Georgia. Hij ging naar Nashville en daar kreeg hij hulp van producer en songwriter Brad James, want hij regelde een platencontract bij Virgin Records voor hem. En Kip Moore had al een reputatie als songwriter. Hij schreef hits voor Carrie Underwood, Jessica Andrews, Martina McBride, Kenny Chesney, Roddy Atkins en Jason Aldean. Kip Moore, Reason to Believe.

Kip Moore, Reason to Believe. Bluesgitarist Walter Trout staat onder contract bij het Nederlandse platenlabel Profolk Records. En dit komt van zijn album Sign of the Times. Walter Trout, Bleed on My Pillow.

Walter Trout, Blood on My Pillow. Het komt van het album Copperhead Road van Steve Earle uit 1988 en de single eindigde op 10 in Amerika, 12 in Canada, 23 in Australië en 45 in Engeland. En er werden ruim 1 miljoen singles van verkocht en in Copperhead Road werd vroeger moonshine whisky gestookt en de straat bestaat ook echt in Mountain City in Tennessee. Steve Earle, Copperhead Road.

Steve Earle, Copperhead Road. Het nummer is geschreven door de broers Steve en Muff Windwood voor de Spencer Davis Groep in Birmingham. En dat was in 1966. Het werd de nummer 1 hit in Canada. Het eindigde 2 in Engeland, 3 in Nederland, 4 in Oostenrijk, 5 in Nieuw-Zeeland, 6 in Australië, 7 in Ierland en in Amerika en 10 in België. De Spencer Davis Groep. Gimme Some Lovin'.

Dus Spencer Davis groep, Gimme Some Lovin'. Graham Bonnet, dat is een Engelse rockzanger. Hij was de frontman van Rainbow, de Michael Schenker groep, Alcatraz, The Marbles en zijn eigen Graham Bond band. Deze solo-opname werd een hit in Engeland, Finland en Ierland. Graham Bonnet, Night Games.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: What Happens Next van Gabe Stillman is het album van deze week. En Gabe Stillman besluit zijn album met een cover van John Hartford uit 1967. En er verschenen 314 covers, onder meer van Glen Campbell, Tammy Wynette, Frank Sinatra, Aretha Franklin, Elvis Presley, Colin James, R.E.M., Alison Krauss en Lucinda Williams. Gabe Stillman, Gentle on My Mind.

Gabe Stillman, Gentle on My Mind. Ram Jam, dat was een rockband uit New York en de band bewerkte stokoude nummers van Late Belly. En ze maakten van de blues rock'n'roll onder leiding van zanger Mike Season. Het nummer eindigde 3 in Australië, 7 in Engeland, 18 in Amerika. Ram Jam, Black Betty.

Ram Jam, Black Betty. Het komt van het album Demons and Wizards van de Engelse band Uriah Heep met David Byron en Ken Hensley. En het werd een hit in Australië, België, Canada, Denemarken, Finland, Nederland, Amerika en Duitsland. Uriah Heep, Easy Livin'.

Uriah Heep, Easy Livin'. The Ovations, dat was een band uit Memphis met zanger Louis Williams. En Louis Williams was een fan van Sam Cooke en dat is goed te horen. Het werd geen hit. Een cover van blueszanger Mighty Sam McLean werd later wel een hit. The Ovations, I Need a Lot of Lovin'.

The Ovations, I Need a Lot of Lovin'. Black Sabbath uit het Engelse Birmingham. Dat was de band van de flamboyante zanger Ozzy Osbourne. Dit werd de nummer 1 hit in Duitsland en Denemarken. Nummer eindigde 2 in Nederland en Zwitserland. 3 in Zuid-Afrika. 4 in Engeland. 6 in Noorwegen. 7 in Frankrijk. 9 in Italië. En 12 in Ierland. Black Sabbath. Paranoid.

Black Sabbath, Paranoid. Het was een grote hit voor Don en Juan, een duo uit Detroit. En er verscheen een cover van James en Bobby Purify als opvolger voor hun hit I'm Your Puppet. James en Bobby Purify. Hello there.

James en Bobby Purify, Hello There. Ugly Kid Joe, dat was de artiestennaam van Harry Chapin. En dit was zijn enige nummer 1 hit in Amerika en Canada. Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.